0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Na een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig.

0: Veronica. Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het naastzitten van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog maar weinig effect, dat weet het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes, maar er zijn pas 6 boetes uitgedeeld. Een Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Trump wil namelijk zo snel mogelijk een vredesdeal. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en ook voor Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. En iets heel anders dan. Na 48 uitverkochte concerten zit het er nu echt op voor de fans van Karen Christel Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar kwamen ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. Gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. Het weer nog. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen wat buien. Het wordt 20 tot 22 graden en de komende dagen blijft het wisselvallig.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: mondharmonica uit de vierstaf gehaald. Toen Stielemans.
1: Ja, ja.
0: Komt u maar. Fijn. Heerlijk. You too. En wie loopt daar? Is dat Desire? Het is Desire. Het is maandag. Oei. Is het alweer maandag?
2: Gerard Ekdom.
0: Ja, dat kunnen wij bevestigen.
2: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En wat is het vroeg. Het is maandag. Even kijken op de kalender. Is het 8 juni 2026. En je hebt hem weer aanstaan. Dat is fijn. Het is Radio Veronica. En tot 10 uur, zoals u de gids doet vermoeden, een nieuwe Ekdom in de morgen. Laten we meteen het andere apparaat even beluisteren. De berichten van de afgelopen weekend met Ring, Ring, Ring en De La Soul.

0: Hoor ik daar klomp op de veranda? Ja hoor. Dat is een tijdje heel hip, hè? Klomp op de veranda. Time flies, the don't blink twice. De tijd dat wij begonnen bij Radio Veronica zat de hele top 40 vol met klompen op de veranda. Ja, zo noem ik het eigenlijk. De muziekstijl. De stroming. Dus poep, poep, poep, poep. Hoppie, ha. Paardengeluiden op de achtergrond en dan heb je eigenlijk gewoon... Oh, nee, dat zijn koeien. Oh, ik bedoel, oh, paardengeluiden natuurlijk. En dan heb je de stroming te pakken. Zoals Shibuzi, die van The Bar Song.
1: Het is een beetje de combinatie heel hip en autotune met country. Maar dan ook echt van die graanschuurachtige... We hebben instrumenten gemaakt van lode pijpenachtige.
0: Dat is het, lode pijpen.
1: Ja.
0: Precies. En country is met K-U-N-T-R-Y.
1: Y wel, hè?
0: Country.
1: Ja.
0: Blink Twice was dit met Miles Smith. En daarvoor De La Soul, ring, ring, ring. Zo, vriend, het is maandag. Een nieuwe week is begonnen. Het weekend is wel heel snel gegaan, hè?
1: Zo, heel snel.
0: Heel, heel snel, zeg. Mijn god.
1: Maar je hebt ook gewerkt veel, hè? Dan gaat
0: ja, ik was weer een keer aan het werk. Ja, ik heb niks online gezet. Ik ben in stilte heb ik staan draaien in zowel Voorne aan Zee...
1: Ja.
0: En afgelopen zaterdag compleet andere kant van Voorne aan Zee, namelijk reizen.
1: Dat is wel waar wat je zegt. Altijd als je gewerkt hebt, dan zie ik op Instagram een soort selfie-video... dat je eerst zo jezelf filmt en daarna draai je om ineens naar het
0: publiek. Kijk, dames en heren.
1: Kijk eens even. Ja, ja, ja. Marsen.
2: Maar waarom nu niet dan?
1: Ja.
0: De eerste keer heb ik het gewoon vernacheld.
2: Oh.
0: Ik liep de zaal uit en dacht, oh, hij heeft hem helemaal niet geplaatst. Oh, ik heb hem gedeleteerd. Echt een pure oude mannen stom ding.
2: De flap zat in de weg, begrijp ik.
0: De flap zat in de weg.
1: De leesbril zat nog bovenop de hoofd.
0: Nee, ik heb gewoon iets mis. Er ging iets mis. Dus ik denk, nou, dan poos ik het niet. Laat maar gaan ook. Dus het is gedaan.
2: Arme Voorne.
0: Ja, en ik stond in de Lucky. En... Ja, het was niet helemaal vol. Dus ik dacht, nou...
2: Dat hoeft niet iedereen te zien.
0: Iedereen te zien, hè.
1: Hoe leeg was het?
0: Nou, het was... Nee, het was heel gezellig. Het was supergezellig. Het was 80's, 90's en rammen maar. Maar dan krijg je een gemêleerd publiek, hè. Dus je hebt een paar 60'ers.
2: Ja.
0: En de rest is 20.
1: Maar dat is toch leuk? Ja, succes. Dat je voor een jong publiek staat.
0: Maak daar maar even een mooie combinatie van. Maar komt goed. Het is allemaal leuk geworden. En oh ja, in het kader van hoe was jouw weekend? Nou, daar gaan we, hoor.
1: Ja, ik was weer Rob de Tuinman inderdaad dit weekend.
0: Dames en heren, Max is zijn tuin aan het verbouwen... in de hoop dat het op tijd klaar is voordat het de kleine komt. Dat heet een nesteldrang.
1: Ja.
0: En Max is nu zijn hele tuin aan het omspitten. Er staan palen in en weet ik veel wat allemaal nog. Perk zat er ook. Perk.
1: Zeker. Ja, dat is een mooie combinatie ook. Dagmar die is zeg maar alle plankjes in de keuken aan het schoonmaken. Weet je wel. En ik doe dan een hele tuinverbouwing. Verschil moet er zijn natuurlijk. Maar het is wel heel erg leuk, hoor. Het is wel zwaar, maar het is best wel leuk. Ik doe het samen met een tuinman. We hebben het schuurtje hebben we nu staan. Ze gaan nu met de grondwerkzaamheden beginnen.
0: Oh.
1: En er wordt er gras gezaaid.
0: Oh ja.
1: En er moet nog een tuinbank gemaakt worden.
0: Ja, en
1: een insectenhotel.
0: Met gras kan ik je helpen. Ik heb daar goede adviezen voor.
1: Ja, je bent de verticulteermaster.
0: Ik ben de verticulteermaster. Ik weet, je moet het is pappen nat houden. Het is bijzaaien. Dore plekken weer opnieuw inzaaien. Net als op je hoofd eigenlijk. Want als het daar gaat uitvallen, dan ga je concentreren op je gazon.
1: Ja.
2: Maar wacht heel even, want we gaan bijna voorbij aan het feit dat jij een insectenhotel... Dat hoorde ik jou net zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Een insectenhotel.
1: Weet je niet wat het is?
2: Ik weet wat het is, maar je wil even uitleggen nog. Maar...
1: Nou, je maakt eigenlijk een soort bord tegen de wand van je schuur aan.
0: Bord.
1: En dat kan je maken met stukken hout en daar dril je van die gaten in. En dat zijn dan van die kleine, fijne, lekkere plekjes voor bijen om zich te nestelen.
0: Oh, bijen?
1: Ja.
0: Oké, okay, maar er komen ook andere beesten op af natuurlijk.
1: Jazeker.
2: Van alles en nog wat, toch? Ga je daar ook honing en zo in doen? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. De tuinman had het bedacht.
2: En is het veilig voor je katten? Vinden je buren dit ook leuk?
1: Dat zijn allemaal vragen waar ik nog niet stil bij heb gestaan.
0: Heb je al rekening gehouden met het feit dat de hoornaar zich er ook in kan vestigen?
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, precies.
1: Shit.
0: Dan krijg je wel honing met een bijsmaak, hoor.
2: Oei, oei, oei.
1: Die zijn levensgevaarlijk, inderdaad.
0: Levensgevaarlijk. Dus denk daar, insectenhotel, er komt een kind aan. Ik zou het er heel even over nadenken.
2: Inderdaad.
0: Voordat de hele buurt erover komt mieren. Dat wil je natuurlijk niet, hè?
1: Oh, ik ben benieuwd. Nu.
0: Ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat. Okay. Ik heb nu al tranen in mijn ogen van emotie als ik dit zo aanhoor.

0: begin net. Hij is er al, hè. The Sunrise. En hij ziet er weer prachtig uit. Simply Red ziet hij er trouwens uit. Ook de zon, dat komt mooi uit. Sunrise, en daarvoor Ultra Fox Dancing with Tears in My Eyes. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. En in alle vroegte zitten ze er al klaar voor. Wat zit er al in?
1: Israël valt Iran weer aan en krijgt een vrouw op hakken meer voor elkaar.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
0: Ja hoor, verkeersinformatie. Met de eerste vertragingen van de week. Je zal er maar staan op de A4 van Rotterdam, Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Sta je 11 minuten de A27 Gorkum Utrecht. Joh, bij Lexmond een kwartier. En de A50 Os Eindhoven bij Son en Breugel allebei. Een auto met pech, 23 minuten. Exact 6:30, het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. In een aantal plaatsen is het verboden om op straat vrouwen seksueel te intimideren, zoals te sissen. Maar het levert amper boetes op. In 2 jaar tijd zijn er maar 6 boetes uitgeschreven. Dat heeft het AD uitgezocht. Israël heeft Iran aangevallen. Het zou alleen gaan om militaire doelen. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er explosies gehoord in Teheran. Vlak daarvoor had Iran raketten afgeschoten op Israëlische doelen. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Er is zeker 1 dode gevallen. Onder meer een fastfoodrestaurant en een school zijn ingestort. Experts waarschuwen voor een tsunami. En iets heel anders dan. Als een vrouw een hoge hak draagt aan haar voeten, dus als schoen...
0: Ik begrijp het.
1: Dan krijgt zij meer... Ja, ik denk, ik kan maar beter duidelijk zijn.
0: Als schoen, een hoge hak als schoen, dat is wel heel erg ouderwets, hè?
1: Dan krijgt zij meer voor elkaar.
6: Oh ja?
1: En dat niet alleen. Hoe hoger de hak, hoe beter. Dat blijkt uit een sociaal experiment. Oeh. Laten we eerst de cijfers even doornemen en dan kom ik zo bij jullie, of jullie dit herkennen. Er is namelijk een vrouw geweest die in een winkelstraat enquêtes uitdeelde. Bij platte schoenen was 47% van de langslopende mannen bereid de enquête in te vullen. Bij de gemiddelde hak 63% en bij de hoge hak 83%.
0: Maar is het meer omdat de vrouw dan veel langer lijkt en dus imponerender is?
1: Dat is mijn vraag aan jou.
0: En dus overtuigender misschien?
1: Dat is mijn vraag aan jou, Geer. Herken jij dit?
0: Nou, ik herken het al gauw. Als een vrouw met een hakken aan naast mij staat, dan voel ik me al vrij snel klein. Dus ik moet al op een ladder gaan staan of op een stoof. Of een krat. Ja. Dus dat is heel vervelend.
6: Die heb je niet altijd bij, hè?
0: Ik ben altijd blij dat Nicole heeft op een gegeven moment de hakken afgeschaft. Omdat ze dacht, ja, het is te kwellend om hierop te lopen. Het doet heel veel pijn en toestanden.
1: Ja.
0: Dus die heeft er lekker geen pies. Maar als ze dan een keer aan heeft.
6: Oh.
0: Ja.
1: Ja. Is dit, waarom krijgen jullie daar zulke weken knietjes van? Wat is dat?
0: Tweede knie.
6: Nou, het is heel erg sierlijk gewoon. Een vrouw op hoge hakken, die moet ook een beetje balanceren. Daardoor zet je, zeg maar, ook de ene voet voor de andere, weet je wel. Dus het is heel...
0: Ja, elegant.
6: Het kan heel elegant,
0: elegant
6: zijn.
0: Elegant is het.
1: Grappig, zeg.
0: Ja. Moet je eens voor de gein proberen?
1: Ja, ik draag nooit hakken.
0: En je raadt nooit wat er nu binnenkomt.
1: Nee, van varen met hakken. Nee, ik heb bijna nooit hakken.
6: Ben je ook wel eens, Geer, gezwicht voor een goed doel? Omdat het gewoon een hele knappe vrouw was?
0: Ja.
6: Ja, ik ook.
0: En dan moest ik daarna echt met mannenmacht iedereen weer opbellen om het afhandigen.
1: Om het te
0: kiezen. Jij hebt wat gedaan? Ik zei, ja, ik heb mezelf... Nee! En ik zat gewoon even bij deze mevrouw heel erg een beetje verliefd te worden.
1: Een beetje verliefd te worden. Had ze hakken aan, weet je dat nog?
0: Ja, vast.
6: Ja, ik ben ook een keer voor een of ander natuurfondsachtig iets gezwicht en... Oh, wat was die vrouw.
0: Al je geld kwijt.
6: Ongelooflijk.
0: Al je geld kwijt.
6: Ze weten ook wat ze doen. Ze komen net ietsje dichter bij je staan. Ja. Ze kijken je net iets langer aan, weet je wel. Wat zijn wij mannen toch simpel, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Cliché mannetjes.
1: Ja. Ik hoop dat de goede doelen meeluisteren, want daar valt nog wat van te leren.
0: Ja.
1: Het weer nog droog met hoge bewolking, tijdelijk wat zon. Vanmiddag op veel plekken warm, 20 tot 22 graden en een matige zuidenwind. Maar in de loop van de middag ontstaan er in het westen wat buien.
0: Komt er vanmiddag een jongetje van 18 met hoge hakken bij aan de deur
6: staan. Ja, hoor.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
20: En nu
19: Gerard Ekdom.

0: Radio. Lekker hoor. En daarvoor het was Jamiroquai. De bol op te warmen op maandagochtend. Can it heat? Wang Chung komt uit de 80's. En dat geluid uit die 80's houden we nog even aan.
1: Ekdom's platenkast.
0: Want het was namelijk zo rond het jaar 2012. Als nieuwe band best hip om gewoon lekker jaren 80 sausje over je muziek heen te gieten. En dus waren er een aantal bands uit die periode die dat ook wisten te recreëren. Zo ook een Frans orkest genaamd M83. En dan weet ik dat als je eigenlijk deze band goed vond, dan mocht je ze niet M83 noemen, maar M83. Dat was een Franse band. M83. Oké, wat je zelf wil, maar op de hoes stond gewoon M83. Want zo heette dit orkest. En zo kwamen we dit nummer en die kwam ik van de week weer eens tegen in mijn stoffige cd-singelkast. Toen dacht ik, och, die moet nodig weer eens op de radio gedraaid worden. Heerlijk.

weet het, ze hebben nog een heel fijn liedje. Die heet Midnight City. Die zal ik de volgende keer doen. Eerst was het tijd voor een kleine reunie hier. Op de radio M83. Uit de platenkast. Reunion.

0: week, lieve mensen. Dus de brilstand op het scorebord voor Je Raadt Het Nooit. En voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben, hartelijk welkom. Dit is Radio Veronica. We hebben elke dag deze quiz op hetzelfde tijdstip. Zo rond 7:15. En dan krijgt Marijke een vraag over een fragment. Heeft zij het goed? Krijgt ze een punt? Heeft het fout? Krijg ik er een? Slaat nergens op, maar
1: is wel gezellig.
0: En aan het einde van de week maken we dan een balans op en hebben we gewoon een leuke tijd gehad met elkaar. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. En het fragment van vandaag komt van een van onze favoriete podcasts. Fred en Ries.
1: Oh ja, leuk.
0: Ja, je weet wel, de podcast heeft een, ja, toch een soort format. Maar eigenlijk in de notendop, het zijn de verhalen van Fred van Leer en Richard Groenendijk die lekker met elkaar keuvelen. Het veelgebruikt woord in onze kontrijen. Ze vertellen elkaar lekker verhalen. En ze vertelde Richard onlangs over de avond waarop hij na een voorstelling een gezicht...

0: aardig.
1: Oké, ja, kan.
2: B. Ze doet haar shirt omhoog en laat snel haar tante Jopie zien. Haar Jopen, sorry. Haar, je weet wel.
1: Ja.
2: Of C. Ze schuilt hem helemaal verrot.
1: Jeetje. Oké. Het was wel warm, dus misschien dat haar Jopies even moesten luchten. Dat zou natuurlijk kunnen.
2: Ja, dat kan.
1: Ja, ik denk dat het toch antwoord A is.
0: Wat zou jij zelf doen? Van deze drie...
2: Flutcabaretier!
1: Wat zou ik zelf doen? Ik vind Richard goed, ik vind geen slechte cabaretier. Nee, ik vind het wel grappig. Ik vind die podcast dus ook leuk. Van
2: ja, zeker leuk.
1: Ja, misschien is dat dan toch... Ik denk toch dat het antwoord A is. Ja, antwoord nummer A.
2: Ze hebben eerst heel beleefd met elkaar zitten babbelen. Ja. En op het moment dat de deuren van de tram opengaan en zij erin stapt, dan krijgt hij te horen dat hij eigenlijk een flutcabaretier.
1: Ik vind de Jopies vind ik te absurd. En ineens schelden dat een beetje bipolair had Richard dan aan het van tevoren misschien ook al.
0: Ja, je hebt gek, hè, in het OV.
1: Je hebt gek in het
2: er
1: OV.
2: Er zitten rare types bij, hè?
1: Dat klopt ook wel, maar ik denk toch dat het A is.
2: Ja, denk okay.
1: Ja.
2: Dus we zitten nummer A. We moeten ook even uitleggen. We zeggen altijd nummer A, nummer B of nummer C, want dat klopt namelijk niet. En daarom zo leuk.
0: Ja. Maar het is wel gezellig.
2: We moeten alles uitleggen. Ja. Hier. Nou, dan komt je zegt nummer A.
3: En vlak voor, er staan nog wat mensen voordat ze... draait ze zich om en ze zegt tegen mij... Ik bijt je strot eraf! Ik bijt je keel, bloed op je lijf! En ze stond zo niet te... knettergek!
4: Waar was ik? Dat vind ik enig!
3: Nou, dat vond ik... Maar echt, dat je denkt...
4: Was je bang?
3: Ik dacht alleen maar stap maar in. Ik dacht misschien is het Gilles de La Tourette, maar dat kon ik me ook niet voorstellen.
2: Maar wat gebeurde hier?
1: Wat de hel, ja.
2: Ja, het was dus C. Ze schold hem helemaal voor. Ik bijt je in je keel! Bloed aan je lijf!
4: Bloed aan je lijf!
2: En dan gaan de tramdeuren dicht. En dan schiet er wel een hoop door je hoofd heen, denk ik. Als Richard Groenendijk zijnde. Dat je denkt... Ben ik niet door aan het hallucineren? Is dit echt gebeurd?
0: Ja, ik vind het wel mooi dat je Richard, dat je Fred van Leer eigenlijk alles kan vertellen en hij reageert eigenlijk altijd op dezelfde manier.
2: Waar? Ja, mooi is dat, hè? Ja, maar goed. Betekent wel dat het nu alweer 1-0 is voor mij.
1: Yeah.
2: De aardsstand is dat 1-0.
0: Ja,
2: dat heb ik weten. Maar het is zo weer dinsdag en dan kan het weer een paalstand worden.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk. Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja?
14: Echt serieus? Wat een geld!
15: 18.000, tot verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
19: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
21: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Oranje.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Daar is Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt op dit moment een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd. Dat schrijft het AD. Het probleem is dat het moeilijk te bewijzen is. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn er militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van dat land tegen Libanon. President Trump had Israël juist gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving dan voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid. De cijfers variëren van 3 tot 8. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen ook onder meer Indonesië en Japan bereiken. En AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, dat meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben wel het laatste woord. Het weer nog. Het is droog met hoge bewolking, tijdelijk wat zon. Vanmiddag op veel plekken warm met 20 tot 22 graden. Een matige zuidenwind, dat wel. In de loop van de middag ontstaan er in het westen dan wat buien.
6: Dankjewel. Er staan 18 vertragingen waarvan dit de langste zijn. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Eppelbrug, een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal-West door een ongeval, 19 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, een kwartier.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: heb je dat wel, hè? Dat zat het volgens mij ook in, hè? Even een Pepsi-reclame was het. Rod Stewart en Tina Turner. It Takes Two op maandag 8 juni 2026, vrienden. Het is Radio Veronica, Act Om in de Morgen. En als een soort dienst naar u, de luisteraar, hebben wij de krant even doorgespit. Kijken of er nog wat is gebeurd afgelopen weekend, terwijl we allemaal lekker aan het feesten waren. En, jawel, Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, er is zeker wat gebeurd dit weekend. Ik denk dat jullie allemaal wel een keer de wave hebben gedaan.
0: De wave? Ja, de wave.
1: Nu ook even doen, de wave.
0: Vaak.
1: Oh, arm omhoog.
0: Vroeger leuk, in het Glazen Huis, dan... stond het hele plein vol met 1000 mensen. Zeggen, jongens, even de weef! En dan begonnen we links en dan... Het was geweldig altijd.
1: Heel leuk. Nou, er is dit weekend namelijk een wereldrecord gedaan. Of het is wel een poging tot. Grootste wave ooit. Het is even een leuke geschiedenis. Want 40 jaar geleden is de wave ontstaan bij het WK voetbal in Mexico, 1986.
0: Oh, is dat pas... Zo jong eigenlijk?
1: Volgens de Telegraaf wel.
0: 40 jaar.
1: Inderdaad, 40 jaar. Dus ze hebben dit weekend in Mexico wederom een poging gedaan om de langste wave ooit te doen. En duizenden Mexicanen deden mee in een rij van 2 kilometer.
0: Zo.
1: Guinness moet het nog wel bevestigen of het ook echt de langste wave ooit was. Maar Mexico zelf zegt van wel.
2: Oh, het is de langste wave qua afstand.
1: Buiten het stadion.
2: Qua tijd. Want hij kan ook heel lang doorgaan, hè, in zo'n stadion.
1: Ja.
0: Maar er zit er dus iemand van het Guinness Book of World Records bij. En die constateert dat er twee mannen toch weer zijn blijven zitten. Ja. En dan telt het niet.
1: Telt het niet.
2: Dat is een wavefout, is dat.
0: Ja. We moeten weer een nieuwe wave doen. Nou goed, maar het is vooralsnog, we weten niet of het een officieel is.
1: Er moet het Guinness Book of Records nog een uitspraak over doen.
0: Maar er zijn wel beelden van.
1: Ja.
0: Oké, die gaan we zo even bekijken. Lijkt me gezellig om de sfeer erin te houden op maandag. Max, jij hebt een nieuwe trend gespot.
2: Ja, een hele aparte trend. Ik las het in het AD in ieder geval. Was het een paar weken geleden nog een 14-jarige knul uit Noorwegen... is het nu ineens een 16-jarige Belg die meerdere stadsbussen heeft gestolen.
0: Stadsbussen?
1: Ja, die hele grote ook.
2: Ja, van die enorme stadsbussen inderdaad. Heel apart. Hij zou meerdere malen 's nachts hebben ingebroken. Heeft er vervolgens uren mee gereden 's nachts. En dan zet hij ze net op andere locaties weer terug voordat de ochtendspits begon.
0: Oh. Dus hij zet ze wel weer echt terug. Hij brengt ze terug.
2: Dus hij is meerdere malen heeft ingebroken op zo'n parkeerplaats. En ja, ik weet niet waar hij de sleutels vandaan heeft. Maar hij heeft, vervolgens is hij dan weggereden met zo'n bus. En dan zet hij hem ergens anders neer. En toen ging hij weer naar huis.
1: Hè?
0: En niemand heeft het gezien.
2: Nou ja, pas na een tijdje kwamen ze er dus achter dat hij dit deed. En eerder was het dus een 14-jarige Noorse jongen... en die nam ook daadwerkelijk passagiers mee.
0: Nee joh.
2: Ja, die zat in die bus en heeft gewoon daadwerkelijk de hele route afgereden.
0: Oh, dat, nou ja, wat is dit nou weer?
2: Gek, hè?
1: Het is ook heel moeilijk om te besturen. Als in, het lijkt mij heel moeilijk om zo'n enorme bus in te parkeren.
2: Dat is grappig dat je het zegt. Want in het artikel staat ook dat de politie expliciet heeft vermeld... dat ze het vrij knap vonden
0: dat hij dit kon. Let op, zwengt uit. Geen probleem. Hup, is achteruit, kan mij het schelen.
2: Ja, precies.
0: Wat goed.
2: Houd je op de vangrail. Nee, maar goed. Misschien gebeurt het in Nederland ook al.
0: Heel eng. Oké, we gaan het even in de gaten. Als iemand verdachte situaties ziet in iemands achtertuin... het is een bus van iemand. En je kunt ook vreemde voorwerpen op andere plekken ineens lokaliseren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem... die hadden de schrik van hun leven. Bij aankomst op hun werk trof medewerkster Victoria een doos bij het hek.
2: Oh.
0: En dan zou je denken, nou, doos, weet je wel. Is dat misschien een donatie voor de kringloopwinkel? Laat ik er even ingluren, dacht zij. Maar wat daarin zat, dan schrik je toch helemaal de vinkertering. Een slang van 1,5 meter zat daarin. Ja, dat is ongeveer het geluid dat er werd geproduceerd. Zelfs de medewerkers van de dierenambulance waren geschokt over het formaat van deze enorme slang.
1: Ja?
0: Het is waarschijnlijk een net python. Geen nep python, maar een net python.
2: Ja, het was net geen ringslang, het was net een python.
0: Het leek erop.
1: Maar hoe komt hij daar dan terecht? Ja, dat is gedumpt of zo?
0: Precies de grote vraag. Hoe komt hij daar? Wat moet dat beest bij een kringloopwinkel ook? Zo misschien leuk voor hergebruik.
1: Ja.
0: Je koopt een kast, een leuke teakhouten kast, en doen we er een slang bij.
2: Maar was hij verkeerd bezorgd of zo?
0: Ja, er is vorige week wel een reptielenwinkel in de buurt geopend. En nu denken ze dat het misschien...
1: Maar je bezorgt toch geen slangen? Dat is toch hartstikke zielig?
0: Ze hebben waarschijnlijk het adres met elkaar verward. Dat is nu wat ze denken. Dus, wat zou je gebeuren? Dat je denkt, nou, even kijken wat er in de doos zit. Er zit een 1,5 meter lange slang. Wat zou je doen, Marijke?
1: Ja, de dierenambulance bellen, denk ik. Ja, en eerst heel erg gillen, dat sowieso.
0: Eerst gillen, dan dierenambulance meer.
1: Ja.
0: Of dat is wel raar als je dierenambulance dan heel hard gaat gillen.
1: Dan gaat gillen.
0: Ja, dat is precies.
1: Dierenambulance,
0: Be aware voor anonieme bruine dozen. Er kan iets raars in zitten, zeggen. Het is 12 minuten over 7. Goed.

Justus Jordan. Dat klinkt als een tandenborstel, maar dat is gewoon zo. Het is gewoon happiness. Weet je, blijft grappig op de maandag en daarvoor. Maar blijft dat toch magisch? Er is iets magisch aan Human Nature van Michael Jackson. Dat hadden wij natuurlijk al jarenlang door. Maar door die film, Michael in de bioscoop, heeft iedereen, met name Human Nature, weer een beetje herontdekt. Daar gebeurt iets magisch. Dat is het moment van huilen in de film. Als je hem al niet gezien hebt, nou gaan kijken, dan snap je wel wat ik bedoel. Ik denk, trek hem eens even uit de la hier. Human Nature, maandag 8 juni en morgen stond, heeft Andrew Gold in de mond. Het verhaal

0: blijft alleen achter. Andrew Gold. En Lonely Boy. Ach, emoties vliegen weer uit de speakers. En het nieuws zometeen ook. Het nieuws van 7:30 om precies te zijn. Komt eraan. En wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Israël en Iran vallen elkaar weer aan. En online blijken echt de meeste mensen aardig.
2: Toch. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.

0: je voordeel op amb.nl. En gaan.
1: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Veronica Verkeer met 28 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn en Amersfoort bij Kootwijk. En er staat een auto met pech en dat sta je toch even 24 minuten stil. Een ongeluk op de A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal-West, daar 50 minuten. En ook een ongeval op de A59 Zonzeel-Os bij Engelen. Een half uur vertraging. 30 seconden voor 7:30. Ik reken het goed. Laatste nieuws met Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Israël en Iran hebben elkaar opnieuw beschoten. Iran stuurde raketten richting Israëlische doelen en Israël heeft daarom wraak genomen. President Trump had premier Netanyahu juist gevraagd om dat niet te doen. Het schiet niet op met het aanpakken van straatintimidatie tegen vrouwen, zoals sissen. In een paar plaatsen mogen BOA's daarvoor boetes uitschrijven, maar dat hebben ze de afgelopen jaren amper gedaan, zo weet het AD. Het is niet zo moeilijk om gegevens in te zien van mensen die geldproblemen hebben en daarom een bewindvoerder hebben. Volgens RTL Nieuws gaan de bewindvoerders niet goed met die gegevens om en kunnen hackers zo makkelijk toeslaan. En als je door sociale media scrolt, Facebook, Instagram, het is bijna niet te geloven, maar volgens de Quest is het echt zo. De aardige mensen zijn met meer.
8: Echt?
9: Terwijl de zure reacties, die maken toch het meeste indruk op ons allemaal.
8: Ja,
9: maar volgens de Quest valt dat dus wel mee. En zijn de aardige mensen toch echt vaker eigenlijk, schrijven ze wat aardige dingen.
8: Ik moet al denken aan Everybody's Free to Wear Sunscreen. Een nummer van Baz Luhrmann, waarin een wijze man de Class of 99 toespreekt. En een van de adviezen is: remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing that, tell me how. Het lukt niet om de complimenten te onthouden. Je onthoudt alleen die 2 emmers met stront die onder die postjes staan.
10: Dus wat je wil zeggen is eigenlijk, maakt niet uit hoe positief het wordt op Instagram.
8: Ja, je hebt 10 toffen en er staat er 1 bij. Die noemt jou dikzak.
10: Ja.
8: En het is klaar.
10: Ik had het dit weekend nog.
8: Echt?
10: We hadden dat filmpje van mijzelf die naar Schiphol gaat om te kijken of ik als oranje speler erkend word. Hadden we online gezet. En allemaal mensen die het leuk vonden, hartstikke veel likes. En één zo'n gozer die zegt: nou, met zo'n onverzorgde snor en dikke kop denkt niemand dat je bij Oranje hoort.
9: Dan
8: denk ik: wat onaardig. Ja, en zo persoonlijk.
10: Ja.
8: Ook zul je gewoon ze grijpen je gewoon bij: wat is dit nou?
10: Ja, maar wat je zegt klopt, want dat blijft hangen dan.
8: Ja, dat blijft hangen.
9: Ja, het is echt lullen, want ze schreef inderdaad ook: komt door je nonchalante snor. Geen profvoetballer ziet er zo onverzorgd uit. Echt lullig.
10: Ja, bedankt.
9: Zo persoonlijk, ja.
8: De vellen hingen erbij, Max.
10: Maar jij kan dit. Jij bent natuurlijk al een tijdje BN'er, Geer.
8: Ja, ik heb het nodig. Ik heb zoveel emmerstront over me heen gehad en mijn huid is zo dik, dan kom je met geen zwaard meer doorheen.
10: Nee?
8: Nee.
9: Maar doet het je dan echt helemaal niks meer inderdaad? Dus
8: Nou, weet je, ik heb een tijdje dat ik echt bang was voor reacties. Dat ik niet meer durfde te lezen wat eronder werd geknald.
9: Ja.
8: Dus wat ik tegenwoordig doe is, ik plaats dingen, maar ik kijk niet meer zo heel erg naar wat er staat. Want ik heb een tijdje niks durven posten, omdat ik bang was voor iedereen die mij voor rotte vis uitmaakte.
9: Ja, dat gaat echt ver.
10: Nou ja, en dan meestal klik je dan op degene die dat gezegd heeft en dan zie je een foto ervan en denk je: nou, je bent breder dan je lang bent.
8: Dan zie je een man met zo'n grote gevangen vis.
10: Ja. Weet
8: je
10: wel?
8: Maar ook in de app inderdaad anoniem reageren en dan maar je echt helemaal, dat je echt met de grond gelijk wordt gemaakt. En dan ga je zo iemand bellen. En dan blijkt hij voor een reden vatbaar. En die zegt dan, zo had ik het helemaal niet bedoeld. Ja, maar zo komt het wel over!
9: Zo komt het wel over.
10: Ja, die eerste twee weken dat we bij Veronica waren... ik geloof dat na twee weken kwam er één berichtje binnen in de app... en die was ook aan jou gericht, Geer.
8: Max, oh ja.
10: En die zegt, ja, Geer, die sidekick van jou... ik heb het nu twee weken aangehoord... maar wat een zure graftak is dat, zeg. Zet maar dicht.
8: Ja, maar jij hebt het hele weekend onder een dekentje thuis... huilend in feutushouding lopen uitbloeden op een handdoek hiervan. Ja. Je zegt het wel weer mooi.
9: Ja, ik zie het ook. Dat was allemaal pas. Ach, schat. Nee, maar het is ook gewoon zo, inderdaad, we zeiden het net al zo persoonlijk. Weet je, je kunt best wel kritiek hebben. Staan we ook voor open, als het beter kan. Maar het hoeft gewoon niet zo meteen dan over jouw gore snor te gaan. Of over de rotback van Geer.
8: Hij heeft helemaal geen gore snor.
9: Dat is ook helemaal niet waar.
8: Daar heb je ook voordelen van. Hij heeft altijd wat te eten bij zich.
10: Daarom. Wat nou als we dit fragmentje online zetten? Wat zou er dan gebeuren?
8: Oh, daar ben ik benieuwd naar.
9: Het is weer nog. Het is droog met hoge bewolking, tijdelijk wat zon. Vanmiddag op veel plekken warm, 20 tot 22 graden. Maar er staat wel een matige zuidenwind.
8: Ik wist dat.

0: eindelijk die Friends beginnen.
1: Ja, nu gaat hij beginnen. Bij Oeh, een nieuwe aflevering van The Rembrandts. Wordt af en toe afgeschilderd. Maar het maakt niet uit. I'll be there for you. Zometeen is het zover, lieve mensen. Het moment waar je het hele weekend weer naar hebt uitgekeken. We gaan weer spelen. Een nieuwe editie van Het Woordenboekspel. En we hebben weer een prijs voor je. Ja, er is veel vraag naar. En dat snap ik. Het geweldig boek. De biografie van The Rolling Stones van Bob Spitz. Oh, de broer van Frits. Oh. Het boek zoomt in op de relatie die Mick en Keith hadden en hoe andere bandleden zoals Charlie Watts hun draai vonden in het gezelschap. Ja, fantastisch boek. Hij is 5 jaar aan het schrijven geweest. De definitieve biografie van The Rolling Stones. Kun jij winnen als je meespeelt met Het Woordenboekspel? En wil je meespelen, hoef je maar 1 ding te doen. Even 1 woord. Woordenboekspel. Naar de Radio Veronica app. En wellicht dat jij zometeen onze kandidaat bent in dat spel. Dat zal toch mooi zijn. Oh ja, en als je het boek hebt, ik krijg ook nog een nuts erbij. Gekkigheid. Het woordenboekspel appen nu naar de Radio Veronica app. Dit is de dame die vorige week hier in de studio was om deze live te spelen. En wat weten we er vrolijk van? Dus ik denk, laat ik haar nog even draaien, want dat is een mooie.

0: Het is heel populair in de begrafenis- en crematiebranche. Daar heet het nummer wel anders. Kist, your kist is on my list.
1: God.
0: Ongelooflijk. Als je van eikenhout tenminste, dan zit je goed. Daryl Hall en John Oates. Lekker hoor. Kist on my list. En, het is denk ik tijd om... Oh ja, nee, we hebben nog Ilse Lange. Zoals vorige week hier in de studio. Deze Something Good, haar nieuwe single. En wat is die fijn, zeg hé. Het is

0: boek in kwestie valt te winnen de biografie van de Rolling Stones van Rob Spitz.
1: De broer van
0: Frits.
1: Ja. Ja.
0: En we spelen vandaag met Marloes Heidekamp uit Hedel. Marloes, goedemorgen zeg. Oh, zo'n applaus.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Marloes, hoe is het?
2: Nou, prima.
0: Ja, prima. Is het, heb je een lekker weekend gehad?
2: Ik heb een heerlijk weekend gehad.
0: Vertel eens.
2: Ja. Nou ja, ik heb sowieso kinderen en daar heb ik het altijd heel gezellig mee in het weekend. Want ik werk fulltime, dus ik moet ergens quality time zien te creëren.
0: Precies.
2: Ja. En ik ben gezellig met mijn zusje uit eten geweest, dus ik heb een prima weekend gehad.
0: Dat is inderdaad een prima weekend, dat is heerlijk.
2: Ja.
0: Heel goed, Marloes. Nou, ik hoop dat we er ook een prima maandag van kunnen maken in jouw geval. Dat je er wel een mooie prijs binnen
2: sleept. Ik hoop het.
0: Want we hebben weer een woord. Oh, oh, oh. Marloes, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Ga ervoor zitten. Want het woord van vandaag is...
3: Pluviofiel.
0: Wat?
3: Oh. Pluviofiel.
0: Pluviofiel. Nou, dat pluviofiel niet mee... Marijke, wat is dat?
4: Nou, je kent er vast wel één. Dat zijn mensen die maar niet genoeg kussens op hun bed kunnen hebben.
0: Oh ja, dan wil je liggen, dan moet je eerst 40 van die kussens weghalen.
4: 4500 miljoen.
0: Ja. Max, wat denk jij dat het is?
1: Nou, een pluviofiel, dat is iemand die dol is op maankraters.
2: Oké. Okay.
0: Weet je waar ik gek op ben? Maankraters.
1: Ja,
2: okay. Ja dus.
0: Nee, maar luister.
2: Het is ook zo lekker.
0: Pluviofiel, het is iets heel anders. Het is namelijk iemand die van regen houdt.
2: Ja, dat vind ik dan nog de meest logische.
0: Ja, je denkt, nou, iemand verzamelt maankraters. Ja, dat zijn er een hoop de laatste tijd.
2: Ja,

0: Ja, dan weet je dat.
1: Nou, een woord dat je niet zo vaak hoort.
0: Die hoor je niet zo erg vaak, maar nu wel. En daarbij krijg jij dus ook gewoon een ongelofelijke prijs. Want de biografie van de Rolling Stones komt naar je toe.
1: Ja, ik ben echt super blij. Ik ben een enorm fan. Dus,
0: nou, kijk eens even aan. Dat zit het helemaal goed.
1: Ja.
0: En dan doen we ook nog een nuts bij, want dan heb je nog wat eten ook.
1: Lekker.
0: Ik wens jou heel veel plezier en een mooie dag vandaag, Marloes.
1: Hey, dankjewel. Jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Jij luistert naar Veronica. De beste muziek aller tijden.

oudjes, dus aanhalingstekens doet het nog best. Ook Elton John laat constant van zich horen. Hij staat nog steeds na het weekend hier. Elton John en I'm Still Standing. En daarvoor Marloes, die won de Rolling Stones biografie deze week te winnen in het woorden.

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
12: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis met de voordeelpas.

0: op Gamma Kleurtesters.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen, maar dat doen ze nauwelijks. En dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. En eerder zei deze vrouw dat ook al bij Hart van Nederland.
12: Je kan niet iedereen aanhouden en iedereen bestraffen, want het is in een seconde gebeurd en dan zijn ze weg.
11: BOA's mogen ook pas ingrijpen als ze iemand 3 keer hebben betrapt. Het blijkt voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en die daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL ook bij die bewindvoerders. Zij gebruiken namelijk slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gevoelige gegevens kunnen komen. Het geweld tussen Iran en Israël is aan het oplaaien weer. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is hun luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht juist gevraagd de rust te bewaren. En er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Daar zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. Het weer nog hier. Het is droog met hoge bewolking. Tijdelijk wat zon. Vanmiddag is het op veel plekken warm. 20 tot 22 graden. Wel staat er een matige zuidenwind. En in de loop van de middag ontstaan in het westen wat regenbuien.
10: Ik hoop dat die hoge bewolking natuurlijk.
11: Heel hoog.
10: Ja, heel hoog.
11: Ja, super hoog.
10: Ik heb ook een hele hoge tuin.
11: Is dat?
10: Ja, heel hoog. Ja. Zijn we laten zien binnenkort.
11: Ah, leuk.
10: 32 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Kootwijk door een auto met pech. 25 minuten. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere Oostvaarders. Daar is een ongeluk gebeurd. 30 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal-West. 23 minuten.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Let's go!
18: Dit is Radio Veronica.

0: categorie platen die qua tekst niet helemaal weer aan de tand des tijds voldoen. Je lijkt ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Oei, dat is de Doe Maar. Berlijn op maandag 8 juni.
1: Join the club.
0: Goedemorgen.
2: Once again, back to the incredible.
0: Zo, het weekend alweer voorbij. Het hangt nog een beetje als een kater en een beetje bemist voor je gezicht te bungelen. Maar het is weer een nieuwe week. Het is 8 juni. Radio Veronica met Act van de Morgen. En je kunt nog steeds kans maken om bij het Radio Veronica Café te zijn.
3: Ja.
0: Want we gaan de gezellige café openen. Dat is in Breda. Brussel, Café Brussel. Daar, dat wordt omgedoofd. Omgedoopt, niet gedoofd. Dat was na afloop. Dan ben je verdoofd. Het wordt op Radio Veronica Café op 14, 20 en 25 juni. Als je erbij wilt zijn. En ook nog kans maken op een reis naar Curaçao. Zo, dat zou toch fantastisch zijn. RadioVeronica.nl, daar kun je je aanmelden. We hebben daar koude biertjes. Warme bitterballen. Live muziek. En gezelligheid. En er zijn ook nog optredens. We hebben geregeld onder andere Frans Duits. Chris Bauer. Django Wagner. Even serieus. Samuel Welten.
3: En ken jij een van deze artiesten ook?
0: Ja, dat is allemaal Veronica optredens. Echte Veronica.
3: Ja, dat is echte Veronica parels.
0: De buren hebben al gebeld. We willen onze artiesten onmiddellijk terug. Nee, maar voor het gezellige sfeertje is dat wel...
3: wel, ja, tuurlijk.
0: En als je Django Wagner hoort zingen bij het genot van een bitterballetje... dan moet je eens kijken hoe de sfeer is.
3: Kun jij een hit van hem opnoemen, Geer?
0: Ja. Kali.
3: Ja.
0: Ja.
3: Heel goed.
0: Is dat mogelijk, hè? Elke keer als ik voor de spiegel sta, komt er weer een stukje Kali voorbij, hoor. Maar goed. En het is natuurlijk maandag. Zometeen hebben we hier Frank Evenblij. Die weer aanschuift. Wat een gezelligheid nu al, hè.

0: hele sportweekend heeft hij weer op zijn klapblok genoteerd. En alle uitkomsten ga je nu horen. Hij is hier aanwezig. Lijfelijk en wel, Frank Hevenblij.
1: Ja, goedemorgen, Geer.
0: Goedemorgen, Frank. Ah.
1: Wat fijn om jou weer te spreken. En dat allemaal op de 40ste verjaardag van Lex Immers.
0: Is dat vandaag?
1: Ja, dat is precies vandaag, ja.
0: Hartelijk, Lex.
1: Dat is de man die de ooievaar van ADO Den Haag op zijn rug heeft getatoeëerd. Ja, en dan is maar een kleine stap naar de man die, als het zou mogen van zijn vrouw, een barbecue, een fles wijn of het hoofd van Bruce Springsteen op zijn rug zou laten tatoeëren. Gerard Ekdom.
0: Ja, dan kom je bij mij.
1: Dat is toch zo? Ja, precies.
0: Zeker.
1: Gerard, ik neem aan dat je inmiddels helemaal in oranje sfeer bent.
0: Ik ben in de Oranjestraat in Den Haag geweest.
1: Ja, ik heb je gezien.
0: En ik heb het virus te pakken.
1: Bij jou ook vlaggen in de tuin?
0: Vlaggen in de tuin, die kent het wel.
1: Vuvuzela op de lip.
0: Ja, die heb ik weer uit de kast gehaald.
1: Ja, oranje wortelmuts in de aanslag.
0: Uiteraard. Ja, wuppies.
1: Er mist alleen nog een WK-hit uit de speakers, maar daarover straks meer.
0: Oh.
1: Nog maar 3 dagen en dan begint het WK. En dit wordt weer de mooiste zomer van de afgelopen 4 jaar. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. Gelukkig ben ik dit weekend vast een beetje in de stemming gekomen met de golfers op het KLM Open, waar EK88-held Ruud Gullit toernooidirecteur was. En die liep een paar holes met de WK98-held Patrick Kluivert.
0: Ja.
1: En die hield zich niet echt aan de golfregels.
0: Nee, ik zag het.
1: En dan is Ruud niet te beroerd om hem daar even in plat Amsterdams op aan te spreken. En als even later profgolfer Joost Luiten ook nog met zijn slag zich gaat bemoeien, dan zegt die andere EK88-held Marco van Basten dat hij het beter doet, dan is het feest compleet voor Ruud Gullit.
2: Waar moet hij hier naartoe? Hey, kijk, wat doe je nou? Wat doe je? Je mag niet met je kur erop, jongen. Als ze het zien, worden ze... Waarom dan niet? Zegt hij ook nog.
3: Ah, lekker, Ruud. Go. Go. Je slaat ze wel een beetje...
2: Is die mee?
3: Ja, maar je moet hem nog wel durven slaan.
2: Kijk, ik sloeg hem toch?
3: Nee, maar je sloeg heel rustig. Ja, dat is hem. Kijk.
2: Oh, dat is hij wel.
0: Ja, mooi zo. Maar
1: die is wel goed, hè?
0: Die Kluivert liep dus liep op de green met zijn kar.
1: Ja, volledig over alle
0: rode vlaggen gingen af daar, hoor.
1: Maar goed, valt Ruud nog maar in het Nederlands elftal, denk ik, af en toe wel eens, hè? Maar goed. En Luiten, die had het hier enorm naar zijn zin. Maar dat was even later tijdens het toernooi wel anders. Want Joost, die begon nog goed op de eerste dag. Maar later in het weekend ging het helemaal mis. Ja, je zou bijna zeggen dat ze beter Ruud Gullit hadden kunnen laten spelen. Oei. Want op hol 16 sloeg Luiten de bal zo scheef dat ze die serieus nooit meer hebben teruggevonden. Die bal is kwijt, ja, en dan moet je het wel echt heel, heel bom maken. Dat weet jij ook, Geer, natuurlijk.
0: Ja, dat is vreselijk, hè.
1: Ja, maar gelukkig was hij wel goud eerlijk na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ja, het was een klote dag. Ik weet niet zo goed wat ik er anders van moet zeggen. De bal kwijt over de green. Mijn verstand was ver te zoeken vandaag. Ja, het is altijd lekker als je na zo'n dag in je hotel of thuis komt en dat golf kan vergeten, want wat dat betreft is het gewoon een klote sport.
0: Het is een klote sport.
1: Als het klote is, dan is het gewoon klote.
0: Echt, iedereen zegt ook, wat een kutsport.
1: Ja. Dat is het ook. Maar toch blijf je maar door.
0: En vanmiddag willen we weer. Ja,
1: ja, dat is het.
0: Dat is het.
1: Maar gelukkig dacht die andere Nederlandse held er ook zo over. Want Max Verstappen die had het zwaar in de vrije training op het circuit van Monaco. Er leek de afgelopen maanden een beetje berusting in te zitten bij Max. Omdat die auto toch niet doet wat hij wil. Maar gelukkig wordt hij af en toe nog eens ouderwets kwaad. En dit keer was hij zo boos dat zijn boordradio vooral uit piepjes bestond. En dan ga ik bij Viaplay meteen op het puntje van mijn stoel zitten.
0: Oh, leuk.
5: Guys, this... Fix this release. This works.
6: Hij is wel fel, is hij, hè? Naar zijn engineers.
7: Wie had dat verwacht van Max?
1: Ja, Geer. Als het fucking slecht is, dan is het fucking slecht. Zo heet dat gewoon, hè? Goed, gelukkig kwamen we er even later achter waarom Max zo humeurig was. Hij heeft namelijk alles wat zijn hartje begeert in Monaco. Een dikke wagen, lekker wijf, een enorm huis met een strand voor de deur. Hij kan alles kopen wat hij wil. Maar er is één ding wat hij mist aan Nederland. En dat snap ik eigenlijk wel.
8: Wat mis je nou het meest aan Nederland?
5: Friet speciaal, frikandel speciaal.
9: Koketjes,
5: bitterballen. Ja. Familie mis ik natuurlijk ook, maar die komen naar Monaco.
8: Die kunnen ook echt
5: maar
8: die kunnen dan nog wel even die vries 20
5: Ja, dat gebeurt soms ook, ja.
0: De hele snackbar wordt opgenoemd.
1: Ja.
0: Mexicano's, halve haantjes, frikandels.
1: Ik denk dat als hij zijn auto op frituurveld had laten rijden, dat hij nog langer had volgehouden dan in de race. 1 ronde, zeg. Ach. Goed, Geer, dan is het tijd voor de top 3. Ach. En die is anders dan anders. Even geen Giro-zegen van Demi Vollering. Een bronzen medaille voor de 3x3 basketballers. Hoe knap dat ook was. Het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. Heel treurig, maar voor mij telt alleen nog maar 1 ding. Oranje.
0: Ja.
1: En ik wil jou ook in die WK-sfeer brengen, Geer. Dus jij mag dit keer zeggen of je het met me eens bent met mijn top 3 of niet. Er zijn bekende WK-hits uitgebracht van zangers als Gerard Joling, Samuel Welten. Maar ook minder bekende, en die wil ik toch even aan je laten horen. Je moet het zo zien, Willem II is uitgespeeld, maar zonder clublied moet het toch... Ja, een beetje slechte muziek jouw kant op, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus laat ik het zo zeggen, de artiesten zijn niet per se op hun zangkwaliteiten geselecteerd. Maar goed, op nummer 3 staat een man die zichzelf Dr. Uggs noemt. Met een serieus lekker nummer als je mij vraagt, met the one and only Donald Trump in de ogen.

0: En de Polonaise, Rogier, wat jij.
1: Het is bijna AI dit.
2: Nou ja.
1: Hoe gaat het, Frank? Je bent een beetje aan het roggelen. Zit even op je volgt zitten vast.
0: Ja, klopt, ja. Maar goed, op 2 staat niemand minder dan Kenneth en Ron. En die hebben nogal een obsessie met kleuren. En dan met name, je raadt het al, oranje.

0: mooie tekst.
1: Ja, mooi hè?
0: Oranje, oranje. Dat
1: echt mooi hè, goed.
0: Wat een hit, wat een hit.
1: Goed, en dan op nummer 1 speciaal voor jou, Geert. Kon ook niet uitblijven. Een knipoog naar Bruce Springsteen.
0: Ah.
1: Mannen in de olie met Goals

0: Als je nu nog niet in de sfeer bent, dan weet ik het niet meer, hoor.
1: Ik weet het ook niet meer.
0: Heel veel plezier, straks bij de eerste wedstrijden van het WK.
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Kleine voorspelling.
1: Oh ja?
0: Nederland-Japan.
1: Oeh.
0: 4-1.
1: 4-1.
0: Ja.
1: Staat genoteerd.
0: Heel goed.
1: Frank Evenblij.
0: Dankjewel.
1: 4-1. Ja, dat kan, hè? Kan toch?
0: Kan zeker, kan. Ja. Tegen Japan, ja.
1: Oké, nou dan zeg ik 2-1. Dat zeg jij altijd. Ik zeg altijd 2-1.

0: origineel is ook goed, hè? Het origineel heet Artje voor de sfeer. Maar deze coverversie van Casey in de Sunshine Band mag er ook zijn. Give it up! Zing! En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie Zing naar de Ping. Jij kunt €150 bij elkaar zingen. Als je durft mee te spelen uiteraard. En dat doe je door jezelf te kwalificeren om mee te doen. Zing dit af naar de Ping. Wel moeilijk, hè? Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, nog één keer. Ja.
0: Nou.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, kom
1: wel.
0: Als jij dit kunt afzingen en naar ons toe weet te krijgen, dat zou mooi zijn, via de Radio Veronica-app, dan ben je misschien onze kandidaat voor meteen in Zing naar de Ping. Maar eerst krijgen we nog het nieuws van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Gegevens van mensen met schulden massaal op straat en waarom streektaal weer sexy wordt.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Hi Veronica Verkeer, het is helemaal niet zo druk joh. Er staan al 48 kilometer. Dit zijn de drie langste, de A6 Lelystad. Ach, prachtige plek Muiden bij Almere Oostvaarders. Dat is een ongeluk gebeurd helaas. 34 minuten, de A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, 22 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, een kwartier. 8:55, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Hackers kunnen makkelijk bij gegevens van mensen met geldproblemen en die hulp krijgen van bewindvoerders. Die hebben namelijk hun websites niet goed beveiligd, waardoor gegevens van hun klanten in te zien zijn, zo weet RTL Nieuws. ING gaat op grote schaal AI inzetten om sneller hypotheekaanvragen te beoordelen. Gunstig voor de klant, zegt ING, dat ook zijn marktaandeel wil vergroten, meldt het FD. Een medewerker houdt nog wel het laatste woord. Iran en Israël zijn elkaar weer aan het beschieten. Iran zou zijn begonnen en na een tegenaanval door Israël schiet Iran nu ook weer raketten af. President Trump riep Israël op om niet te reageren. En de streektaal, het dialect, is bezig met een comeback.
7: Oh, jongens toch.
8: Ik lees bij RTV Oost dat jongeren ook weer massaal aan de streektaal gaan, nu het op TikTok en Instagram wat populairder aan het worden is.
7: Is dat zo? Zijn ze allemaal weer massaal met een accent aan het spreken? Wat leuk.
8: Ja, dat klopt. Ik heb een stukje Limburgs gevonden. Zullen we dat heel
7: ja,
8: eventjes
7: leuk.
8: Dat is misschien wel leuk.
9: Beppie, van harte proficiat met euro 80ste verjaardag. Ik ben alvast begonnen aan de fly.
8: Ik vind het toch mooi.
10: Ja, mooi.
11: Het is heel gezellig.
8: Ja, toch?
11: Ja, ja. Nou, maar is het meer, wat was nou het nieuws? Meer
8: nou, het komt weer terug. Want mensen vinden dialect en streektaal toch een beetje dommig. Was een beetje het stigma. Ik zeg het niet, hè. Dat zijn niet mijn woord. Maar dat was een beetje...
11: Maar streektaal, is dat hetzelfde als een accent?
8: Nee, dit is wel echt wat anders.
11: Want Amsterdams, dat sterft ook uit. Of Haags. Ja.
8: Utrecht. Jij komt tegen Leidschendam, toch? Wat
11: nee, daar ben ik geboren alleen. Oh. Maar ik woonde in Den Haag. Dan spreek je een beetje Haags, maar een harde G.
8: En jij doet dat niet heel erg.
11: Nee, ik ben later heb ik wat meer me aangepast. Dan ben ik in Amsterdam gaan wonen. Maar als ik met Hagenese ben, met de lullen
7: van Leo,
11: dan gaat de cholera gelijk weer open, hoor.
7: Maar vind je dat dan dom klinken? Of?
11: Ja, het komt niet per se niet heel intelligent over. Niet als een raketgeleerde. Nee. Heb jij ooit een raketgeleerde gehoord? Die zei, nou, we gaan even raketjes aan de
8: lossen.
7: Volgende week gaan we Wobbe Okkels nog een keer naar de maan schieten. Maar,
8: Ik vind het wel jammer. Waarom eigenlijk niet?
11: Nee, het kan wel, maar je hoort het niet vaak.
8: Nee, dat klopt. Nee, want dat Utrechtse van jou heb je er ook uitgeslagen.
7: Nee, dat is wel waar. Maar het stomme is, als ik dan bij Utrecht... Datzelfde wat bij jou gebeurt in Den Haag. Als je dan bij Utrecht onder mijn kooi, dan ga je de plaatproto als een achterlijke. En ineens komt het weer boven. Ja, godsamme. Middagje ben ik Wurstboek, moet je eens kijken.
8: Ja, ja.
7: Maar Geer, Frank, zijn er dan ook dialecten die jullie toch stiekem wel een beetje sexy vinden? Nou, dat Limburgs is wel heel... Dat heeft
11: heel zangerig.
7: Dat is heel zangerig.
11: Ja. Geer, kom maar even op school zitten, hè. Kunnen we lekker een kerstenfly eten. Kom
7: nou,
11: lekker.
7: Dat ben ik hoor.
11: Is hij er al, hè?
7: Ja. Ik vind het een beetje een stiekem taaltje.
11: Stiekem?
7: Ik ga je ook een geheimje vertellen. Ja, het klinkt alsof je een geheimje vertelt.
11: Ja, ja.
7: Ben ik gisteren enorm klaargekomen.
12: Ja, dan had je even naar de Albert Heijn geweest.
7: Ja, nou, dat kan heel veel
12: vertellen. Nou.
8: Er wordt een beetje rapper George hiervan, vind ik.
11: Ja,
7: hij
11: inderdaad.
7: Hij komt er ook vandaan.
8: Ja, dat klopt.
7: Maar het komt weer terug, dus het is een hype nu op de TikToks.
8: Ja, het wordt weer toegankelijk. Dus wie weet dat je het gewoon weer terug moet leren. Dat je gewoon echt plat Utrecht dit programma moet gaan presenteren.
7: Dat zal een leuke show worden, zeg.
8: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het weer nog. Het is droog met hoge bewolking.
7: Hoog.
8: Tijdelijk wel wat zon vandaag, maar het wordt ook wel warm. 20 tot 22 graden. Matige zuidenwind staat er. In het loop van de middag zien we wel wat buien.
7: Dat dan weer wel, maar dan weten we dat. Hoge bewolking, hè.
8: Kom.

0: stiekem een van de allerleukste Level 42's vind ik altijd deze. Heerlijk, to be with you again. En daarvoor, every teardrop is a waterfall in Coldplay. Zing! Het is weer zover tijd voor een nieuwe editie van Zing na de Ping. Wij spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag elke ronde stoppen, maar ga je door? Of heb je daarna fout of een complete blackout? Doodse stilte. Ja, dan verlies je al je geld, maar krijg je wel een ongelooflijk fijne troostprijs in de vorm van de Act van de Morgen. Kurkentrekker. En Max.
1: Ja? Goedemorgen.
0: Max de Vries hebben we aan de lijn. Max, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Uit Harskamp.
1: Yes.
0: En je zit in de vrachtwagen, hè?
1: Ik zit even in mijn boterhammetje te eten.
0: Ja, de bammetjes, en wat heb je erop?
1: Ik heb broodje kaas met radijsjes.
0: Zo, doe maar. Maar moeten we even een getal tussen de 1 en de 20 voor jou hebben, Max? Ja. Want dan gaan we kijken welke vrachtwagenchauffeurvraag er voor jou staat.
1: Dan ga ik voor de 17.
0: Nummer 17. Welke staat daar, Max?
2: Oh, dat is wel een leuke, Max. Welke lichtstand is jouw absolute favoriet? Het dimlicht, stadslicht, grootlicht of misschien het mistlicht?
0: Nou ja, zeg.
1: Mijn stadslicht.
0: Stadslichten, ja, die staat lekker aan altijd.
2: Mooi, hè?
0: Standje
1: ja,
0: altijd.
1: Inderdaad.
0: Mooi,
1: hoor. Ja.
0: Nou, Max, je hebt jezelf weten te kwalificeren om mee te spelen met dit spel. Je moest namelijk dit afzingen en dat hebben een hoop mensen gedaan. Even luisteren, hoor. En jij deed het als volgt.
3: Groove is in the heart. Groove is in the heart.

0: duidelijk. Dienst is erbij. Ga je door, ga je door.
1: Ja, zeker ga ik door.
2: Oké, voor 100 euro zing naar de ping.
1: Ja, waar is hier het nooduitgangsuit, zou ik nou zeggen?
0: Nou, qua nood zit je goed.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Wacht, ik laat hem nog één keer horen. Hij komt eruit. Ik ga hem nog één keer laten horen.

0: ja, nee, je total blackout.
1: Oh,
0: hoor.
1: Nee,
0: fuck
1: nee,
0: it. Ja.
1: Oh, ambulance. Oh Max, wat jammer nou.
2: Maar je stond bij de nooduitgang, ja, je was wel dichtbij.
1: Ja, de eerste vier letters had hij.
0: Ja, precies, ja. Ja, dat zijn de fucking zenuwen, joh.
1: Shit, nou ja. Dat betekent in ieder geval, Max, dat jij het ongelofelijke opgepoetste, lichtblauw kleurende Ekdom in de morgen... kurkentrekker krijgt!
0: Oké dan, helemaal te gek, man. Dankjewel.
1: Kom naar je toe.
0: Zeker.
1: En ondanks alles vond ik het heel gezellig dat je mee deed, Max.
0: Ja, ik hoop dat jullie er vandaag niks van bakken. Des te leuker is tot de radio.
1: Oké, ik zal het doorgeven. Bye bye, man.
0: Hey, Basel. Bye bye.

19 Max de Vries. Helaas, het ging mis bij deze. Waar is hier het noodgeval? Ja, dat kan. Het is helaas niet het goede. Maar wel leuk. Koopband, een noodgeval. Zometeen is het weer tijd voor een heel uur. Een heel uur. Samengesteld door één iemand. Eigenlijk gewoon het

0: Eetje van iemand die gestemd heeft op de top 3000. Zometeen de top 3000 uur.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Vooral Swiss Sense.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstart.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 9 uur.
0: Marijke Ketel.
27: Goedemorgen. Voor cybercriminelen is het vrij makkelijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en die daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld. RTL Nieuws heeft daar onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? Die bewindvoerders die checken hun mail niet goed genoeg op de beveiliging. Hun mail is gewoon niet veilig genoeg. En hackers kunnen daarom vrij simpel bij die gegevens van hun klanten. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is op dit moment opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen zijn ingestort. Verder zijn er nog weinig details. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven daar 1 tot 1,5 meter hoog. En bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, zo weet regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was ook de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad. Zoals het woord snitch stond erop gekalkt. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Het weer nog. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een klein beetje zon. Vanmiddag op de meeste plekken wordt het wel warm. 20 tot 22 graden. In de loop van de middag dan wel kans op buien. Vooral in het westen.
0: Parapluie, neem je mee.
27: Inderdaad.
0: Jawel. 11 vertragingen, valt wel mee. Hè. Dit zijn er 3 langste. Op dit moment de A2 Oude Rijn Maarsen bij Utrecht-Papendorp. 7 minuten. De A6 Lelystad-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 8 minuten. En de A10 Koenplein-Watergasmeer bij Durgerdam. 7 minuten.
28: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
29: Dat gaan we vieren.
28: Aldi.
30: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
28: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
29: Dat gaan we vieren!
28: Aldi.
31: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
32: 18 plus, speelbewust.
33: Ja? Echt serieus? Oh.

0: toonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: beste duetten ooit gemaakt. Queen en George Michael. Ja, graag gedaan. And Somebody to Love.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Ja. Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Bart van Ulden. Hallo Bart, goedemorgen.
3: Hey. Een hele goede morgen.
0: Zo, jij was even aan het meezingen met die Somebody to Love.
3: Kon je ze verstaan?
0: Ja, sorry, ik heb je stiekem afgeluisterd. Je ging aan de telefoon even kijken of die nog hangt, Bart. En ik hoorde Somebody to Love sign. Dat was lekker.
3: Het was heel lekker, inderdaad.
0: Heel goed, Bart. Ja, we hebben even jouw stemlijstje van de top 3000 erbij gehaald. Met jouw goedkeuring uiteraard.
3: Ja.
0: Want we dachten, nou, dit is wel lekker om de maandag even mee te beginnen. Je hebt sowieso een bijzondere dag vandaag. Want het is feest, hè?
3: Ja. Nou, feest hebben we het weekend gehad, maar vandaag is het nou mijn zoon 16 jaar geworden.
0: 16, dat is toch ook echt een mijlpaal weer even. Oh. Van harte, Gijs van Ulden is dat, hè?
3: Ja, ik mocht zijn naam niet noemen, maar...
0: Oh, sorry. Sorry.
3: Nee, dat maakt niet uit. Ja,
0: laten we hem Gerard noemen. Van harte gefeliciteerd. Het is al gevierd. En we vieren vandaag jouw muzieksmaak in dit uur, Bart.
3: Zo,
0: er komt
3: inderdaad.
0: Van alles voorbij. We gaan Mark Knopfler zo meteen solo horen. Maar ook Supertramp en zelfs Paolo Conte komt voorbij. Dit uur, het prachtige Via Con Me. Is er überhaupt een soort van lijn te vinden in jouw muzieksmaak? Nee, hè?
3: Nee. Oh, dankjewel voor het antwoord. Maar dat klopt inderdaad. Er is van alles wat.
0: Oké. Nou ja, dat is mooi. Want Radio Veronica draait ook van alles wat. En wat is jouw verhaal bij I'm Not In Love van 10cc?
3: Oh jee. Mijn vrouw en ik zijn 27 jaar samen. En ik was een van de eerste in de vriendengroep die met zijn vriendin of een vriendin kreeg. En ook langer bleef samengaan. En toen werd ik op een gegeven moment gepest door mijn vrienden. Tijdens een barbecue waarbij mijn lieve vrouw Jamie was. En ik zei van... Bart is verliefd. En ik zei, I'm not in love. Maar als je het nummer goed hoort, gaat het juist dat hij helemaal over de boter is.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Hij ontkent het.
3: Maar... Eigenlijk wel. Dus en dat was eigenlijk de boodschap die ik aan Jamie wilde doorgeven.
0: En nog steeds, na al die jaren, zijn jullie verliefd
3: op elkaar? Ik lieg 26,5. Dus ja, ik heb nog steeds bij elkaar.
0: Zet hem keihard, ja. Want ik hoor hem al. 10cc.
3: Oh, geweldig.
0: Dankjewel voor je lijst en geniet, hè, Bart.
3: Dag.

van de grootste hits in het jaar 2014 alweer. Is het alweer zo lang geleden? 12 jaar geleden, ja. Lilywood and the Prick. And the Prayer in Thee. En daarvoor een liedje dat heet I'm Not in Love. Dat gaat over het feit dat je eigenlijk stiekem heel erg verliefd bent. Dat kan gewoon. Dat was eigenlijk het liedje van Bart en zijn vrouw. Al zoveel jaren bij elkaar. 10cc, I'm Not in Love. Een keer lekker in de lange uitvoering. Het is de top 3000 uur bij Radio Veronica. En och, over Lani Hoort gesproken. Mark Knopfler op zo'n...

0: wel maandagochtend zo, hè? Mark Knopfler. What it is in de top 3000 uur.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
17: dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Nou, die Veronica verkeer, dat is ongelooflijk. 1 file. 1. Een hele rustige maandag. A2 Utrecht naar Bos bij de Martinus Nijhoffbrug. Dan zou je maar precies daar staan, hè? 11 minuten vertraging.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het

Blijf bellen. En no rain. Even kijken of het waar is. In Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen bui. Nou, niet helemaal no rain, maar wel fijn deze van Blijf bellen. En daarvoor, het was Supertramp en Give a Little Bit. Het is het top 3000 lijstje van Bart van Hulden. En hij zegt over die Supertramp. Daarop heb ik mijn eerste guitar moves gemaakt toen ik jong was. Op Give a Little Bit. Zullen we even dansen met de Dead Dance? Lady Gaga. Like the-

0: Bea Conme, en dat is later nog terechtgekomen in een bepaalde bierreclame. Hoe heet dat merk ook alweer?
1: Brand!
0: Oh ja, dat was hem inderdaad. Bea Conme, en daarvoor de Dead Dance. Lady Gaga in de top 3000 uur bij Radio Veronica. Zien we daar toch ineens de Rolling Stones. Ze moesten het een keer zien.

0: album Stripped uit 1995. Daar stond eindelijk Like a Rolling Stone op. Van de Rolling Stones.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Is alweer voorbij. Dit was hem alweer. En ik vond het alweer leuk. Bart van Hulden, dankjewel voor jouw lijstje. Want uit jouw lijst hebben we geput. En misschien kan dat ook wel bij de jouwe. Als jij denkt, dat lijkt wel leuk. We hebben de stemtool alvast geopend. Heel makkelijk via radioveronica.nl. Dan kun je hier al een lijstje samenstellen. Dat zou toch mooi zijn. Zo, het is Marisa hier. 3 uur later. Nee, ik moet niet uit overdrijven. 2 uur lang is er.

0: ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: 11!
14: GWC!
13: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
5: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Rond dit moment gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder. Hubert Bruls wordt als eerste ondervraagd. Hij is de burgemeester van Nijmegen en was in coronatijd voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat moest bijvoorbeeld de mondkapjesplicht en de avondklok uitvoeren en handhaven. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo, Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die wel besmet kan zijn. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is weer ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen om het leven gekomen en er raakten 130 gewond. En in Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opmerkelijk veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk, vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag ook weer. Daar gingen in totaal samen 4 auto's en ook een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het weer nog. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag op veel plekken warm, 20 tot 22 graden. Maar in de loop van de middag ontstaan in het westen dan wel weer wat buien.
5: Is al duidelijk wanneer de buiigheid ophoudt en we gewoon lekker van de zomer kunnen gaan genieten?
4: Ik dacht dit weekend al.
5: Ah, komend weekend?
4: Ja, komend weekend. Zaterdag, zondag. Dus ja.
5: We moeten nog even een weekje in de regen.
4: Nog even herfst en thee en dekentjes, maar dan...
5: dan zijn we er weer. Ja. Nou, Marijke, daar hou ik je aan. Dank je wel.
4: Graag gedaan.
5: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen maar. 1 op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Vertraging van 11 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij de grens. Een vertraging van 5 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Jij gebruikt energie op

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

Ja, dan sta je ineens met je mond vol tanden en dan, dan komt er gewoon niks zinnigs meer uit je. De doe-doe-doe, de da-da-da van de police. De laatste keer dat ik dat had, dat was toevallig afgelopen zaterdag op een feestje. Kwam iemand naar me toe die zei, hey Marisa, ken je me nog? Ik hem aankijk, heel eerlijk, ik had gewoon geen flauw idee. Weet je, hij kwam me niet eens bekend voor. Maar ja, dat is dan zo lullig om te zeggen. Hè. Dat is zo sociaal onwenselijk. Dus ik zei van, help me eens. Ken ik je misschien van de middelbare school? Nee. Ken ik je uit de stad? Nee. Ken ik je van de tennisclub? Nee. Nee, zei hij, we hebben elkaar wel eens gesproken op de barbecue van Mark. Maar ja, ik ken 12 Marks met een barbecue, dus dat hielp ook niet echt. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk ben ik maar gewoon heel eerlijk tegen hem geweest. En heb ik gezegd, ja, sorry, ik kan je me gewoon echt niet herinneren. Nou, de teleurstelling, echt die spatte van zijn gezicht, weet je. Hij werd er ook helemaal ongemakkelijk van. En toen voelde ik me zo enorm schuldig. Dus ja, om het goed te maken ben ik toen toch maar even een gesprekje met hem aangegaan. Nou, wat bleek nu? Postduiven was een grote passie. Dus ik heb moeten aanhoren hoe ze navigeren met behulp van het magnetisch veld van de aarde. En wat je allemaal kan aflezen uit de ring om hun pootje. En ineens dacht ik toen, ja, wacht eens. Ik herinner me ineens waarom ik deze persoon wilde vergeten. Weet je, dit gesprek.

0: dit is toch wel een van mijn beste protestsongs ooit. Dat appt Martin Hillebrand. Dankjewel daarvoor. Neil Young en Rockin' in the Free World. Zometeen deze van Train.
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland en voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis...
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
11: Oeh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijskoffie voor mevrouw.
14: Mm. Ah. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Het is 11:02. Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn staat een auto met pech. 7 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 11 minuten langer over. En tenslotte de A37, knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartmeer, 11 minuten.
0: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
21: En nu
0: Marissa. Met

te slapen, dan was deze speciaal voor jou. Gewoon telefoon in de vliegtuigstand en don't answer me. Lekker langzaamaan op Alan Parsons Project. Ja, en de volgende hit, dat is duidelijke vertaling van dansen is een verticale uiting van een horizontaal verlangen. Ja, het is echt zo'n schuur.

0: kampen om meubels te bezorgen.
1: Ah, leuk man. Dankjewel, Michael. Je hoorde Alles is Liefde hier bij Veronica. Monique die is ingeklokt vanaf haar nieuwe buitenkeuken. Ze hebt daar trots een foto van. En ze zet erbij, het cement is droog, de barbecue is ingebouwd en nu alles gezellig stylen met meubels, kleedjes en kussentjes. Oh, wat een heerlijke plek zeg. Het ziet er fantastisch uit, Monique. Je kan zo in zo'n woonblad. En Gerben die heeft een bedrijf dat autobekleding schoonmaakt met stoom in Voorthuizen.

Het weekend kan je naar fluiten. De J-Girls Band, Centerfold bij Radio Veronica. Dat is overigens niet waar. 97 uur en dan is het gewoon weer weekend. Top dat je luistert naar Radio Veronica. De motor van je maandag met zometeen deze.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja!
2: Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld!
4: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Goedemorgen.
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een

0: ogen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lag nog geen uitgebreide plan, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer. Ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren en kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. De 67-jarige Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. En het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan de afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. De loop begint op 21 juli. Veronica weer nog. Vanmiddag gaat het regenen en tot die tijd veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Het wordt 20 tot 22 graden.
13: Dankjewel, Joost. En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Nederweert. Daar is het ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 20 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 14 minuten extra. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer 9 minuten extra.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar...

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

speellijst. Alle 13 goed voor de gym. En deze staat op nummer 1. Years and Years en King. Dus het geluid van Radio Veronica. Met de snelheid van het licht komt het tot je. DAB, FM, online via de Radio Veronica app. Ja, waar je ook bent ter wereld uit.

ik moet vanmiddag naar de tandarts. En dat is natuurlijk ook zo'n moment waarop je denkt, waar is hier de nooduitgang? Het goede doel hier bij Veronica. Ja, mijn tandarts, hartstikke leuke vent. Die luistert altijd trouw mee, ook naar dit programma. Dus Joao, tot vanmiddag. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb goed gepoetst, ik heb goed geflotst. Dus wees alsjeblieft niet streng voor me. Ja, artiesten die twijfelen aan hun eigen hits. Ik blijf dat fascinerend vinden. Liam Gallagher van Oasis bijvoorbeeld, die haat zijn eigen hit Wonderwall. Hij zegt, I can't stand the fucking song. Ed Sheeran had bijna Shape of You niet uitgebracht, want die vond hem veel te poppy. Het is voor de duidelijkheid nu zijn grootste hit. En Olivia Dean, die had bijna de volgende hit niet uitgebracht. Want ja, ze vond hem eigenlijk gewoon veel te sexy. Zoals hij zei, dat past toch helemaal niet bij mij en bij mijn imago. Ze heeft het toch gedaan. En dat is best slim, want het werd een grote doorbraak. Ja, toch een kleine conclusie. Als je twijfelt, dan zit je waarschijnlijk iets heel goed te doen. Dit is Menna.

0: Zometeen heb ik een duet na de... Ja, het is gewoon heel goed. Luister, dat is deze. Yes, you know it's true.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is van Jumbo.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann sauzen, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
0: Het is precies 11:30. Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 17 minuten extra over. De A16 Terbrechtseplein-Ridderkerk bij het Terbrechtseplein 6 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Prins Alexander, een vertraging van 12 minuten.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Marisa met de

Met een bestelling bij de New York Pizza. Hè. Het is een vleugje Italiaans en een vleugje Amerikaans. Cosa della vita, probeerde ik dan op mijn beste Italiaans uit te spreken. Je hoorde Eros Ramazzotti en Tina Turner bij Veronica. Ja, muzikanten die schrijven natuurlijk de grootste hits. Maar als het gaat om kindernamen, dan maken ze soms toch wel vreemde keuzes. De dochter van Sting bijvoorbeeld, die heet Fuchsia. Dat is niet gelogen, Fuchsia. Ed Sheeran die noemde zijn kleintje Lyra. Antarctica, Lyra snap ik dan nog, maar om een kind te vernoemen naar zo'n ijskoud continent, ja, waarom zou je? Kanye West die vond het nodig om zijn jongste Psalm te noemen. Psalm. En Beyoncé en Jay-Z dan, die hebben een dochter luisterend naar de naam Blue Ivy. Nou, dat klinkt natuurlijk wel schattig, hè, Blue Ivy. Maar dat betekent blauwe klimop en ik heb het even opgezocht. Dat is een zeer vervelende woekerplant die de meeste mensen liever kwijt dan rijk zijn in hun tuin. Ja, vinden jullie dat zelf ook niet een beetje gek? Yes.

bliksemt en het regent meters bier. Want je bent bij Veronica en wij trappen hem open. De deur van de lunchkantine. Doen we met de beste muziek aller tijden. Imagine Dragons en Thunder. Leuke app van Buddy. Zenuwachtig voor mijn mooie meisje. Ze gaat alleen naar Costa Rica voor een maand. Mooie foto erbij van zijn Brown Eyed Girl. Ah. Oh.

weersvoorspelling even lekker bij je, Phil. Het heeft hier genoeg geregend, toch, de laatste weken? I Wish It Would Rain van Phil Collins. Half mens, half drumcomputer. Ja, we hebben een beetje teleurstellend dagmenu bij ons in de kantine vandaag, zie ik. Wat staat hier? Love and Pride? Love and Pride? Of, oh, wacht, Love and Pride. Ik begrijp het al. Gewoon deze van King.

0: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen.

0: Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 1-2-3-inkt.nl.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: 11! GWC!
20: 11!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
21: Laten we het proeven!
19: Opdrachten uitvoeren.
22: Moeten we dat boek mengen? Ah! Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
23: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
24: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
25: Tickets to the tribes!
19: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Tijdens de coronapandemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen. In de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De oud-directeur van het cultureel platform Moam in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Veel meer dan hij eerder kreeg. De man zocht via social media contact met jongens en mannen en eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en geweld. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze gaat dwingen. En nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen, er werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Ze kunnen uit koers geraakt zijn, bijvoorbeeld uit Oekraïne. Die eerder gingen ze al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. Veronica weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm. Daarna komen de buien. Het wordt 20 tot 22 graden.
5: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Rijden op de A6 Lelystad Emmeloord. Dan kom je vanaf Zwifterband in 5 minuten file. De A12 Arnhem richting Duitsland. 14 minuten extra voor de grens. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk. Bij de Merwedeweg daar 9 minuten extra. Sterkte als je in de file staat. En alle flitsers vind je in de app.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
9: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: en Only Girl in the World bij Radio Veronica.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoorn.
0: Beste playlist voor tijdens je lunch. Toto, Pamela staat erop. Taylor Swift komt er zo meteen aan. En Foo Fighters hoor je zo meteen als eerste. Maar als eerste welkom bij de lunchshow. Het is 13 over 12. Sander Hogendoorn hier tot en met de Bonanza bij je. Ik neem altijd bakjes mee van huis. Ik weet niet of je die ook wel eens meeneemt om dan op je werk op te warmen. Maar het is bij mij, ja, ik label ze altijd wel. Maar dit zou bijvoorbeeld ook nog het label van de vorige maaltijd kunnen zijn uit hetzelfde bakje. Maar je kunt dus, als er iets in de diepvries is geweest, kun je dus echt niet zien wat het is. Dus ik heb het meegenomen. Het zou chili con carne kunnen zijn. Dat staat ook op het stickertje. Alleen ik zie er nog niet bij of er dan nog iets van rijst bij zit. Of dat het gewoon puur en alleen de saus is. Dus ik hou je even op de hoogte wat er zo meteen uit de magnetron komt rollen. Ja, benieuwd of je ook je eigen bakje hebt meegenomen vandaag. Of de bammetjes van huis. Of ga je toch iets in de bedrijfskantine houden? Halen. Doe het in ieder geval met Radio Veronica aan. Met u de Foo Fighters. Learn to fly.

Toto en Pamela bij Radio Veronica. Het is ook een beetje een Toto wat er in mijn marathonbakje zit. Hij is op dit moment aan het ontdooien. En dan zal alles zich wat meer duidelijk maken. Dennis van Roon die is er ook bij. Die zegt nee, het was vandaag een thuismenubakje van de Vomar. Aardappelen, bloemkoolsoep, broccoli en gehaktballetjes. Dat is lekker, dat is smullen. Laat het je smaken, Dennis. Eet smakelijk. Als je ook met de lunch bent begonnen, doe het in ieder geval met Radio Veronica. Dan lunch je samen met Lenny Kravitz, Kylie Minogue en Robbie Williams. En ook met Blondie. Dit is Atomic.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw.
1: Want dit WK juichen we voor Nederland.
0: En voor Curaçao.
1: In het Radio Veronica Café.
0: Alle info radioveronica.nl.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Radio Veronica verkeerde Flitsmeister. File op de A12 richting Duitsland. 11 minuten extra voor de grens. De A15 Oostvoorn en Ridderkerk. Tussen havens 5500 en 5700. Dat is bij de Merwedeweg. Daar een ongeluk gebeurt. 9 minuten extra. En tot slot de A58 Breda Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 8 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 8 minuten.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
1: En nu
0: Sander Hogendoorn.

0: Dat heeft met de webcams in de studio te maken. Somebody's watching me. Misschien jij wel via radioveronica.nl. Rockwell.
1: De Radio Crypto.
0: Ik heb hier een fantastisch kleine cryptomunten prijzenpakket liggen. Natuurlijk met een zak nieuwe cryptomunten van kleine, maar ook inclusief een dropblik om ze in te bewaren. Zodat je niet alles in één keer hoeft op te eten, maar dat het gewoon netjes, luchtdicht en donker bewaard blijft. Hoe lekker is dat? Kun je winnen als je even in mijn hoofd kunt kruipen middels de Radio Crypto. Je krijgt een cryptische omschrijving. En aan de hand van die omschrijving kun je al een beetje ontcijferen welk liedje er aankomt op Radio Veronica. Oké, are you ready? Deze Jamaicaan geeft Ajax vleugels. Deze Jamaicaan geeft Ajax vleugels. Weet jij welke Veronica-klassieker hierbij hoort? Stuur het even door via een appje.

Cherry en Safe Tonight. Marjan, dankjewel voor het meespelen met de Radio Crypto. Jij wist het antwoord op de opgave. Deze Jamaicaan geeft Ajax vleugels. Je zegt, het is mijn lijflied. Vaak aangevraagd, ondanks dat ik fan ben van FC. FC, is dat dan FC Groningen, FC Utrecht, FC Dordrecht? Oh, dat zijn. Nou, laat dat toch even weten. Laat ook even je gegevens achter. Dan stuur ik dat kleine cryptomunten prijzenpakket naar je op. En dan komt alles goed. Dan hoef je echt nergens meer zorgen om te maken.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
19: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
21: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
22: Aldi.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker en er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aansluiten bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. Ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. Veronica weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm. Vanuit Zeeland komt er dan regen en het wordt 20 tot 22 graden.
4: Altijd die zeeuwen weer, hè? Dankjewel. En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met de drie langste vertragingen op dit moment. De A12 richting Duitsland, 16 minuten voor de grens. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Arnhem Centrum en knooppunt Grijshoord, 12 minuten. En de A76 ook richting Duitsland, 13 minuten extra voor de grens.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, of jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
10: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program en tickets, dancevalley.com.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

meteen door in deze Damiano David, The First Time. Maar ook nog Shocking Blue onderweg met Venus. En de Black Eyed Peas staat ook op de playlist van vandaag van Radio Veronica. Dit is de beste muziek aller tijden.

0: Stop lying, don't lie van de Black Eyed Peas bij Radio Veronica. Het is tijd voor een nieuwe editie van het Top 3000 milliseconden spel zometeen. Wil je mijn kandidaat zijn, dan moet je even goed luisteren naar het volgende fragment, want dit is de kwalificatieopgave.
1: 1000 milliseconden.
0: Oh baby, wat is dit? Als je het even doorappt via de gratis Radio Veronica app, dan ben je misschien zo mijn kandidaat. En dan maak je kans op een hele tas vol prijzen. Wat zit erin? Nou, onder andere een Veronica t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. Ook nog eens in drie verschillende uitvoeringen. Zal ik hem nog een keertje laten horen? Oké, one more time.
1: 1000 milliseconden.
0: Succes met deze!

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Veronica Verkeer door Flitsmeister vielen op de A12 richting Duitsland. 17 minuten voor de grens. De A13 Rotterdam-Rijswijk vanaf Delft-Zuid. 12 minuten door een ongeluk. En de A76 ook richting Duitsland. 13 minuten voor de grens. De rest van de files is korter dan 12 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu
3: Sander Hoog.

0: Paradise bij Veronica en daarvoor de oplossing van de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Het was Baby One More Time van Britney Spears.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: En dat wist Yvonne uit Scheveningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, die eerste is al in de pocket. Dat betekent dat je de platentas van Radio Veronica al thuisgestuurd krijgt. Die kunnen we hier niet meer afpakken.
2: Super.
0: Maar het zou leuk zijn als we natuurlijk nog wat extra prijzen in die tas kunnen spelen. Ik neem een Veronica t-shirt, een Ek Domine Morgen kurkentrekker en het gezelschapsspel Remember the Music. Dus dat is leuk.
2: Leuk.
0: Hey, je gaat met je man spelen, hè? Die zit nog even snel thuis op de achtergrond mee te luisteren.
2: Ja, leuk.
0: Dat is leuk. Hoe heet je man?
2: Robert.
0: En weet hij veel van muziek?
2: Ja, best. Maar ja, normaal wel, hè. Ik weet niet of het nu goed gaat.
0: Niet als de druk erop staat.
2: Nee.
0: Nou, we gaan het meemaken. Robert en Yvonne, heel veel succes. Want dit is jullie eerste fragment voor een Ek Domine in de Morgen kurkentrekker.
1: 3000 milliseconden.
2: I don't have a clue. Bob Marley of zo.
0: Ja, titel of artiest. Het is allebei, als een van de twee goed is, dan reken ik hem goed.
2: Oké, Bob Marley.
0: Bob Marley is goed.
2: Ja.
0: Ja hoor.
2: Oh ja.
0: Iron Lion Zion, inderdaad. Dat was de titel die we zochten. Maar Bob Marley, dat wist je, dus hij is helemaal goed. Dat betekent dat die kurkentrekker alvast in de tas kan. Maar komt daar ook een Veronica t-shirt bij? Dat is voor dit fragment.
1: 2000 milliseconden.
2: Eye of the Tiger.
0: Lion? Nee. Jij dacht, die andere was Lion, dan is dit de Tiger misschien.
2: Ja.
0: Het liedje heet anders.
2: Mag die nog een keer of niet?
0: Nee, dit was hem.
2: Oh, sorry. Ik wil te snel te kletsen.
0: Wil je nog een artiest gokken?
2: Katy Perry.
0: Oké, dat is goed. Kijk.
2: Die zon uit dan ook. Ja. Kurkentrekker trekken voor mijn man. Ik durf toch geen wijn.
0: Heel goed. Roar heet het liedje van Katy Perry.
2: Oké.
0: Natuurlijk, ja. Dan, voor de hoofdprijs, Remember the Music. Het is een superleuk gezelschapsspel met muzikale fragmenten. Dus dat lijkt me uitstekend, want jullie gaan hartstikke lekker. Dus dat is voor jullie wel aan jullie wel besteed als stelletje.
2: Leuk. We zijn dol op dat soort spelletjes.
0: Goed zo. Het laatste fragment is dusdanig kort. Die krijg je wel twee keer te horen, zoals je net al vroeg. En dit is de eerste keer.
1: 1000 milliseconden. Take
2: These broken wings.
0: Ja hoor.
2: Mister.
0: Ja, Mister is goed inderdaad.
2: Ja.
0: Het was echt een soort Pavlov-effect. Jullie zijn echt samengesmolten tot één muzikale entiteit. Dat is prachtig om te horen.
2: Leuk.
0: Robert en Yvonne, de hele tas met prijzen komt jullie kant op. Een Ek Domine Morgen kurkentrekker, Veronica t-shirt en het spel Remember the Music. En dan wil ik alleen voor jullie nog even weten, wil je dat in de beste muziek alle tijden versie, movies en series of van eigen bodem?
2: Beste muziek alle tijden.
0: Kijk, ja, dat is Veronica.
2: Heel leuk. Ja.
0: Heel goed. Gaan we dat regelen en maak er een mooie dag van, hè?
2: Doen we. Jij ook. Dankjewel.

oplossing van het kortste fragment van het top 3000 milliseconden spel. Mister Mister bij Radio Veronica. En Broken Wings. Heb je nou niks gewonnen of heb je niet eens kunnen meedoen? Morgen om 13:20 spelen we weer een nieuwe proefopgave. Dus wil je dan mijn kandidaat zijn, dan moet je morgen even sowieso rond 13:20 luisteren. Want dan laat ik de proefopgave horen. En wie weet ben je aan de hand van die proefopgave wel mijn kandidaat. En maak je kans op al die prijzen. Zometeen veel plezier met misschien wel jouw favoriete muziek alle tijden op de radio. Tussen 2 en 4 namelijk weer 2 uur lang een blanco canvas die jij mag gaan volkalken met jouw favoriete muziek. Dus laat maar weten, wat mag het worden? Wat zou je graag willen horen op Radio Veronica? Wat je zelf heel leuk vindt, maar waarvan je zelf dan ook denkt, ja, hier gaan alle Veronica-vrienden gewoon super lekker op. Nou, dat is het liedje wat je moet aanvragen via de gratis Radio Veronica-app. Dan gaan Rob en Carolien dat zometeen misschien voor je draaien. Veel plezier!

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Veronica. Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant!
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg.

0: kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Iran zegt de aanvallen op Israël te stoppen. Gisteravond vlogen voor het eerst sinds het staakt het vuren weer Iraanse raketten naar Israël. Dat was een reactie op Israëlische aanvallen in Libanon. Israël besloot vervolgens weer op Iran te schieten. De Amerikaanse president Trump riep de landen op ermee te stoppen. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Het gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hebben het zwaar, zeiden burgemeesters. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie in de Tweede Kamer. En na de hack vorig jaar bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker, komt er een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. Ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. Het weer dan bewolkt. Rond 20 graden is het. Vanuit het westen buien, morgen wisselvallig en nog maar 17 graden. Verkeersinformatie, paar files die opvallen. Allemaal richting de Duitse grens door controles. De A1 Hengelo richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 6 minuten extra. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Oud-Dijk tot aan de grens een kwartier. En tot slot de A76 Geleen richting Aken tussen Kunderberg en de Duitse grens. 13 minuten.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
21: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Hola, collega.
26: Hey.
25: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
26: Mark?
25: En die prijzen.
26: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
25: Oeh, ja.
27: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Jij bent mijn kampioen.
28: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: 52's Love Shack. Ik wilde de drummer een keer zijn verhaal af laten maken. Het is tot aan 4 uur, helemaal jouw tijd. Jij mag liedjes aanvragen en onze playlist bestaat volledig uit liedjes die je vanaf nu gaat aanvragen. Alhoewel, deze was ook al op aanvraag van Martin Brand. Die was de zaak ver vooruit. Hallo lieve mensen. Super aanhef. Ik stel voor B-52's, vrolijk, zomers leidt een beetje af van het treurige weer. Lekker voor in de auto, wat wil je nog meer? En nog een rijmschema ook. Nou, zo hoog ligt de lat niet, gewoon een titel sturen is over het algemeen goed. Alhoewel Joris de Hoog zegt, hey, dat WK gaat beginnen. Kunnen jullie dat nummer van die kutkoeman nog eens een keer draaien? Soms is het wat minder poëtisch.
1: Maar toch, ja, het is een reden.
0: Ja, en op de een of andere manier weten we ook meteen waar het over gaat. Kutkoeman gooit alles om, was het toch?
1: Zoiets, ja.
0: Ja. Nou, het gaat over Nene Cherry en Youssou N'Dour. Mocht je hem niet kennen, deze mama appelsap, hierbij dan. Kutkoeman. Oh ja. We zien dit als een verkapte steun voor het Nederlands elftal.

0: Nico.
1: Samma.
0: Mooi meegezongen, Nico. Joris de Hoog zegt, ja, inderdaad, Stenders, dit is hem. Misschien even benieuwd hoe het gaat vanavond met de opstelling van het Nederlands elftal. Ben benieuwd vanavond nog over een wedstrijdje te gaan. Hè? Nieuw materiaal, muziek waar je vrolijk van zou kunnen worden. Hier is Role Model en High Hopes Vintage.

0: zijn nieuwe spulletjes weer eens af te luisteren. En ik dacht, zo, deze is niet te verslaan. Zou ongetwijfeld niet in de lijst op worden genomen van de bandjes die meest vernieuwend acteren op het front. Maar ik vond het een ontzettend leuk liedje. High Hopes 3000 van Role Model. En omdat ik natuurlijk echt een DJ ben, gewoon een klasse DJ die zich zeer goed voorbereidt op het programma en alles weet van de artiesten die hij draait. Ziet wat weet ik van Role Model allemaal.
1: Ja, ik weet dat hij officieel Tucker Harrington... Oh, jij weet dat hij officieel Tucker Harrington Pillsbury heet. Hij is geboren in de staat Maine in Amerika, opgegroeid in Los Angeles. En even kijken sinds wanneer hij al actief is. Nou, sinds 2017 maakt hij al muziek, brengt hij het uit. Hij heeft één hitje gehad vorig jaar.
0: Ja? Oh.
1: En dat is echt wel een nummer één hit geweest in een specifieke hitlijst in Amerika voor artiesten met bepaalde teksten.
0: Oh.
1: Het is de Triple A, de Adult Alternative Airplay lijst. Daar heeft hij een nummer één hit gescoord.
0: Wauw. Nou, bij mij staat hij ook hoog in mijn stemwijze, hoor. High Hopes 3000 Role Model, wat ik dat allemaal weet, ziet. Bedankt. Just Say Yes, voor Bally's.

0: Just Say Yes. Daar is toch ook eens een concept door iemand bedacht, dat je overal ja op moet zeggen, dat je dan nog niet weet wat de vraag is, maar dat je positieve grondhouding yes moet zijn.
1: Serieus?
0: Ja, zo is John Lennon ook aan Yoko Ono gekomen. Mooie tentoonstelling van Yoko. Hij moest het trapje op en hij keek even wat er boven zijn hoofd stond. En er stond yes. Zou jij zoiets een keer aandurven? Dat je per se ja moet zeggen, dus de hele dag?
1: Ik wil dat best wel aandurven. Dan doe ik het samen met jou.
0: Dus dat ik dan ook gekoppeld ben aan die...
1: En dan mogen we niks aan elkaar vragen. Zeker niet over geld.
0: Just say yes. Stuur maar een tikkie. Marlies, deze was voor jou. Miranda Postma, die zei nog, hey, dat is een lekker voorproefje. Want ze schijnen aanstaande vrijdag in Groningen op te treden. Voor Jean-Paul, Paul de Ruiter, Billy Idol.

0: verliefd op het nummer niet, op de ruige rebel.
1: Ik was in die tijd echt verliefd op dit nummer. Als ik het hoorde, moest gewoon stoppen met wat ik deed. Ja. Prachtig.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook nog steeds. Billy Idol en onze Floortje Dessing was ook groot fan van de Bink zelf.
1: Ja,
0: Billy Idol.
1: Ja.
0: Eyes Without a Face. Siets, wat ga jij zo meteen met ons bespreken in het nieuws?
2: Het gaat weer eens over de asielopvang in ons land.
0: Ja, dat is wel origineel. We horen daar meer over binnen een minuut.
3: De reclame minuut.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Sitsi, het is iets over 2:30. Mogen wij voor jou het allerlaatste nieuws van de werkelijke wereld?
2: Nog steeds is er geen opvangplek waar asielzoekers voor langere tijd terecht kunnen, omdat het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vol is. Voor de komende nachten is weer een nieuwe tijdelijke slaapplek gevonden. Dit keer een sporthal in Roden, Drenthe, waar 150 bedden zijn. Asielzoekers kunnen er alleen slapen en zich opfrissen en worden overdag weer voor de deur in Ter Apel afgezet.
0: Weten wij toevallig ook nog iets over vanavond oefenwedstrijd, iets over het Nederlands elftal?
2: Nee, er is nog niks bekend over de wedstrijd van vanavond. Oefenwedstrijd Oezbekistan, 8:45 Nederlandse tijd, de aftrap. Grotendeels zal Koeman daar wel gaan spelen met de basisopstelling die hij zondag tegen Japan wil.
0: Zeker. Improvisatiekoning is het. En ziet.
2: Ja.
0: Wat wil je zeggen?
1: Toch niet. Ik vond toch nieuws.
0: Ik vond ook nieuws. Ja. Het klonk ook gewoon wel officieel. Ja. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegen?
2: Het is nog vrij rustig. Een paar files die opvallen. Een hele lange daartussen. Te beginnen met de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de grens met Duitsland 10 minuten extra. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven. Voor best 40 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken. Voor de grens met Duitsland een vertraging van

We hebben het gehad over dat we overal ja op moeten zeggen. Ik weet dat Bakra heel erg gaat kreunen, dus daar kan ik ook heel veel vragen bij stellen. Maar Fijke zegt iets van M&M. Willen jullie met ja zeggen beginnen bij deze app? We hadden natuurlijk Just Say Yes, daar kwam het allemaal door, Snow Patrol. En Sandra Gover zegt, dan kunnen jullie alleen maar ja zeggen tegen Yes Sir, I Can Boogie.

Old Classic, jaren 70. En het is op de een of andere manier onder de ledematen van elke generatie gekropen. Dat is leuk, hè? Bakra en Yes Sir, I Can Boogie. Ja, ik snap hem wel, maar ik heb wel even gezocht. Dat zit ook in het Smurfelied, zegt Leo. Dat klopt wel erg. Zit op een gegeven moment Yes Sir. Dus ik ben ook nog zo gek geweest om tijdens Barbara dat stukje te gaan zoeken. Maar het is voor iedereen beter. Het is me niet gelukt om dat op tijd voor elkaar te krijgen. Justin van der Linden, kunnen jullie de nieuwe van Harry Styles draaien? Vraagt hij. Nou, hierbij Dance No More.

0: Muzikanten en DJ's dansen niet. Het is een prima motto. Harry Styles met zijn nieuwe, die heet Dance No More. Die hebben wij gedraaid voor Justin van der Linden. Doe maar een beetje denken aan Music van Madonna. Dan hebben wij heel veel andere ja-aanvragen nog. Yes, I do bijvoorbeeld, zie ik binnenkomen van Luf. Frans zegt, yes sir, I can boogie. Hebben jullie dat niet ooit laten horen in de versie van...
1: Oh ja, ik heb hem al natuurlijk weer erbij gezocht. Wil je een klein stukje horen, als het Frans dan toch...
0: Kun je nagaan wat er allemaal in zit, hè, dit liedje. Vrij zeker dat er ook een punkversie van te maken valt. Mocht iemand luisteren die denkt, oh, dat kan ik wel. Not a problem. We hebben nog meer uit de categorie...
2: Nagekomen berichten.
0: Leo zegt, jij moet even zoeken in het stukje smurf over de melodie. Zing eens netjes mee en dan krijg je het. Nou ja, toen dacht ik, als Leo zoveel moeite doet, doe ik ook wat extra moeite. Het idee dus, er was ooit een smurfenlied, veroverde de hele wereld. Vader Abraham heeft zijn hele leven verteld. In Engeland hadden we Miss You op een van de Rolling Stones. En daarna ik. Ik stootte de Rolling Stones van de troon. Wij Nederland schaamden ons, laten we zeggen volwassen Nederland. Kinderen vonden het leuk. Maar we dachten, oh nee, die Engelse, die Father Abraham met de Smurf song. Bam, weg Miss You. Maar het is dus wel erg, dat weet ik vanaf dit moment eventjes, dankzij de Leo's en inspanningen, is dus een stukje dat hij een Smurf vals laat zingen. En dus in het nummer hoor je dus eerst een valse Smurf, en daarna gaat hij de Smurf corrigeren. Leest zichzelf.

0: Yes, owner of a lonely heart. Straks nog meer Jessen.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Of ja, dit is eigenlijk wel een hele leuke. Wilfried die zegt, weet je wat ik al heel lang niet meer heb gehoord? Dat past hier in dit rubriekje. Dat is een prachtige 80's song. Imagination van Billowee Sam. Daar zat een bijzondere clip bij. Nooit meer gehoord, maar zeker door mij niet vergeten. Nou, het was de zoveelste poging van iemand om David Bowie te zijn. Een beetje zo te klinken. Hij had er een wereldhit mee. Op één land na, daar werd het geen hit.

0: So Close. Je een beetje leren kennen aan de hand van je muziek. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Tot zo. Veronica.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Een duiverend applaus.

0: we studeren!
1: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: 11!
5: GWC!
4: 11!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Kessie, kenno. Dat wordt lekker zonne. Kessie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Yes! Nu bij New York Pizza.
17: De Double Dough Dagen.
16: Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
19: Boost yourself.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Iran waarschuwt Israël dat meer en zwaardere aanvallen volgen als Israël doorgaat met het geweld in Libanon. Sinds gisteravond schoten Iran en Israël weer op elkaar, ondanks een staakt het vuren. Na een oproep van de Amerikaanse president Trump zegt Iran de aanvallen te stoppen, tenzij Israël weer toeslaat in Libanon. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard bij Alkmaar een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens regiozender NH is de man 2 keer veroordeeld voor moord, bleek vandaag tijdens de rechtszaak. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor. En een kwart van de wedstrijden op het WK voetbal dat donderdag start wordt gespeeld in extreme hitte. Daarvoor waarschuwt de Klimaatdienst van de Verenigde Naties. Niet alleen de voetballers kunnen er last van krijgen, juist voor supporters wordt het grootste gevaar verwacht. In fanzones, rijen voor het stadion en samenkomsten rond de wedstrijden kunnen mensen urenlang in de gevaarlijke hitte staan. Bij ons alles behalve hitte. Het is nu rond 20 graden en bewolkt met vanuit het zuidwesten buien. Morgen wisselvallig en dan maar 17 graden. Een paar files die nu opvallen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 6 minuten door een grenscontrole. Dan de A12 Duitse grens Utrecht voor Grijsoord 7 minuten door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot een vertraging van 20 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken voor de grens met Duitsland 12 minuten extra. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Ik wil als dino!
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
18: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: is Radio Veronica. De Bonanza. Dit is Veronica.
1: Met Bonanza. Bonanza. Bob. Hanneke de Beste. Ik dacht dus aan Hanson met Bob. Jij zei dat er een hele diepe tekst achter zit.
2: Ja, het is ongelooflijk. Je denkt dan vrolijk niks aan handnummer. Nee, het gaat over de vluchtigheid van relaties in het leven. En dat je de mensen die dichtbij je staan, dat je die echt goed vast moet houden.
1: Ze waren 4 toen ze dit zongen.
2: Ja, ze waren er gewoon snel bij. Ja. Ze waren er heel snel bij, nu je het zegt. Ja,
1: het is net als met dat I Want You Back van Michael Jackson. Die heb van de week weer eens opgezet. Hè? Hadden wij ook in de Bonanza. Superleuk nummer. Maar als je erover nadenkt, wat was hij? 6 toen hij het nummer zong? I Want You Back.
2: Ja, tegen zijn buurmeisje van 2, denk ik.
1: Zou kunnen, ja. Of de vorige oppas. Die was leuker dan de recente, jongen. Hoe dan ook, 30 jaar oud inmiddels is de eerste wandelstok al bij Hanson geregistreerd.
2: Ja, ik denk dat ze nu 38 zijn, dus het zal meevallen.
1: Zal meevallen, ja. Maar wel erg leuk om weer eens terug te horen. Alleen, ja, die jongens zullen ook wel balen. Ze hebben best leuke liedjes gemaakt daarna ook nog. Ze hebben ook nog wel eens een keer verdwaald op Pinkpop gestaan. Als package deal, weet ik nog.
2: Ja.
1: En ja, we toch kennen mensen natuurlijk alleen dit nummer zo beter. Nou ja, we zijn bezig met het onszelf heel erg naar de zin maken. En hopelijk jullie ook. Jij ook daar. Jij geniet je er ook een beetje van. Dat kan allemaal nog verstevigd worden, want jij mag aanvragen wat je wil. En we hebben nog gewoon een uur te gaan liedjes aanvragen. Kom maar door via de app van de Bonanza. We zoeken allemaal hier in de studio driftig mee, behalve Siets. Die is altijd op zoek naar het laatste nieuws. Wij

0: Veel te melig eigenlijk voor maandag eigenlijk.
1: Ja, ik zit er ook lekker in. Maar ja. Ik bedoel, ik vond uur 1 al gewoon heerlijk qua muziek. Dat heb je soms, hè? Ja. Dat je denkt, wauw, wat een fantastische plaat worden allemaal aangevraagd. Dat krijg ik best vaak. Maar uur 1, ja. Top.
0: Nou, okay.
1: Dus nu... dat nog.
0: Ja, je zei ik heb er zoveel.
1: Ja.
0: Dus nou ja, dan laat ik je ook maar eventjes vertellen wat er allemaal is binnengekomen. En relaxed, rustig. Kom maar.
1: Nou, het gaat allemaal ook over dat afgelopen uur. Want ze draaiden natuurlijk Yes met Owner of a Lonely Heart. Toen zei Nico Smits, hey Rob, in het kader van Yes, symfonisch rock, ben ik vorige week naar een concert geweest van Steve Hackett met zijn eigen band.
0: Ja.
1: Ongelooflijk wat die man nog neerzet.
0: Steve Hackett, zat hij ook bij Yes, dacht bij de Genesis. Ik heb nog zo'n soloplaat gekocht, Spectral Mornings. Prachtig. Oh, sorry.
1: Nico, wil jij even antwoord geven? Ik heb geen idee waar hij het over heeft.
0: Laat door.
1: Nou, hij wilde dit even kwijt aan jou. Mm-hmm. En Wessel, die zegt nog over Yes, Sir, I Can Boogie, wat we dus ook vorige uur hadden.
0: Mm-hmm.
1: Hoi Rob en Caroline, wisten jullie dat Yes, Sir, I Can Boogie sinds een jaar of 6 een grote hit is onder Schotse voetbalsupporters?
0: Ja,
1: die Schotten die plaatsen zich weer na een zenuwslopende penaltyreeks. En toen is dit een soort anthem geworden. Begonnen in de kleedkamer.
0: Al heel goed. Elk Schot is raak inmiddels.
1: Haha, ka-ching.
0: Badaboom, ka-ching, boom, boom.
1: En Jolanda Toorn zegt nog over Imagination van Louis Prima. Nee, Louis...
0: Louis Son.
1: Precies.
0: Is in elk geval een zombie Louis.
1: Zegt ze, ja, ik weet nog een kuizenclip. En je had er een met allemaal schaamhaar. Dit zegt mij ook niks.
0: Nee.
1: Jou wel. Maar Ron zegt, oh, dit is meer een... Oh, die was ik helemaal vergeten, Bonanza. Heerlijk, man.
0: Ja.
1: Dus ik was niet de enige die genoot van uur 1.
0: Oké, nou, ben je er doorheen?
1: Ja.
0: Ik zag zelf ook nog wel een interessante voorbij komen. Iets over mannen die met zakken hebben gesjouwd.
1: Oh, dat zand, ja.
0: En over labissieven. Komen we zo

0: De tweede, de beste, Joan Jett en de Blackhearts. De Arrows hadden het origineel van I Love Rock'n'Roll. Joan Jett heeft het ook nog een keer opgenomen met de helft van de Sex Pistols. Maar dit is de legendarische versie met de Blackhearts. I Love Rock'n'Roll, aangevraagd door Stefanie Verdrogen. Die zit in een oude 80's serie, Freaks and Geeks. Dit weekend gekeken, heel leuk, zegt Stefanie erbij. Ondertussen, Caroline, daar moest ik net lachen. Ik had allemaal fragmentjes klaargezet. Uit de categorie dingen die nagekomen waren. En je behandelde alles behalve dat wat ik allemaal had klaargezet. Dus ik dacht,
1: kom ik zo op terug.
0: Ja, laten we even op zijn minst luisteren naar een van de mooie ontdekkingen van de afgelopen weken. Narina Pallot, want ik heb van Siet geleerd dat ik het zo moet uitspreken. Ze is al aan haar 495ste album toe en eindelijk is ze mij opgevallen. Maar hey, het is een mooi liedje voor de tweede week in successie. De Ego-tip, Come Bring the Sun.
2: Stenders, Ego,
3: Tip.

0: even stil bij je te staan, dat je het af en toe nog hoort. Narina Pallow en Come Bring the Sun is het egotippie van deze week. Vorige week viel me erop dat best wel een hoop mensen er gelukkig van werden. Is dat dit keer ook zo? Of moeten we daar hard aan trekken, joh?
1: Ik zie dat mensen het mooi vinden. Mensen zeggen, het begint met commentaren als gewoon mooi. Maar dan komen de mensen die zeggen, ik hoor strijkers, dan ben ik al voor de helft om. Vind ik leuk, hè?
0: Ja.
1: En Marcel zegt bijvoorbeeld, zo hé, dit is lekker. Je kan er zo de nieuwe James Bond tune van maken.
0: Ja, verdomd, ja.
1: Ja, en Christian die zegt, het zit een beetje tegen Le Fleur van Four Hero aan.
0: Dat is ook waar.
1: Mensen zitten all over the place op die plaat van jou. Ja. En, wat ook leuk is, Jari zegt, Leo Blokhuis draait hem ook.
0: Ja, monsterverbonden. Ja, ja, leuk, ja. Dus die is ook binnen te stemmen in de verrukkelijke 15, begrijp ik eruit. Narina Pallow, oh ja.
1: Let op.
0: Narina Pallow, Come Bring the Sun.
2: Onthoud u die naam.
0: Onthoud u die naam. We zitten wel eens op vrijdagochtend samen liedjes af te luisteren uit New Music Friday. En toen liepen we tegen deze Narina Pallow aan. Keken we elkaar aan op afstand. Toen zeiden we, zullen we allebei? We zullen allebei. Laurie Berker die zegt, elke plaat van de Bee Gees vind ik leuk. Zouden jullie willen kiezen? Ik wil graag Tragedy. Nou ja, die heb je eigenlijk zelf wel gekozen. En die is ook leuk ook.

0: Tragedy voor Laurie Berker. En die stuurt nog even, ja, bedankt. Ja, dan had ik misschien ook wel kunnen zeggen dat je gewoon deze moest draaien. Nou, zie je wel, zo werkt het concept van ons programma De Bonanza Ziet. We hebben zometeen de reclame minuut. Maar kun jij ons vast vertellen wat je zo in het nieuws hebt zitten?
1: Ja, er is weer onderzoek gedaan naar discriminatie door de overheid.
2: De reclame minuut.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Het is iets over 3:30. Siets, heb jij voor ons het allerlaatste nieuws desnoods over de Rijksoverheid?
1: De overheid moet discriminatie actief aanpakken, zegt een staatscommissie na onderzoek. Discriminatie en racisme zitten diep geworteld in de samenleving en zijn ook binnen de overheid nog aanwezig, staat erin. Tot nu toe is er volgens de commissie nog maar weinig gedaan met oplossingen uit eerdere rapporten. Zo worden slachtoffers van discriminatie vaak nog niet betrokken bij het maken van nieuwe wetten en regels.
0: En hoe zit het met Nederland zelf? Heb je al nieuws?
1: Ik heb nog geen nieuws over het Nederlands elftal. Het is echt nog meer dan 5 uur tot de aftrap. Dus de bondscoach heeft de opstelling misschien wel aan de spelers verteld. Voor de wedstrijd tegen Oezbekistan.
0: Maar nog niet tegen jou.
1: Maar nog niet aan de media, nee. Ik heb ook geen lijntje met Koeman, helaas.
0: Maar hij, de hele Telegraaf, Martijn Driessen zit er. Die wil nooit met ons zeggen, geloof ik.
1: Nee, maar als die wat weet, dan hoor je het van.
0: Hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
1: Ja, langzaam komt die maandagspits op gang. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 10 minuten extra. Dan de A12 Duitse grens Utrecht. Voor Grijsoord 9 minuten door een pechgeval. Ook een pechgeval op de A27. Almere-Gorkum voor Rijnsweerd 13 minuten extra.
0: Dankjewel. Maar die zeggen erop, je moet dus ophouden met dat irritante disco door de muziek te roepen. Dat is super irritant. Nou, ik heb goed nieuws, dat ben ik niet.

0: Leuk is die. Bedankt, Marijke de Boer, voor het aanvragen van het liedje. Bedankt ons nu even over Marise Jansen trouwens. Marijke de Boer was Never Tear Us Apart van In Excess. Hou het hoofd cool op, zenders. En Marise Jansen was degene van New Flow van de Big Brothers. Nooit meer wat van gehoord, maar wel erg leuk. En we draaien nu eindelijk eens een keer de ongecensureerde versie.
1: Heel goed.
0: En ze meldt zich nog even. Ze heeft genoten van de... Wij eigenlijk ook wel, ja.
2: Nagekomen berichten.
0: Nou, dan waren er een hoop, hè?
1: Ja, ik zal nog even tegen Hannie zeggen dat er een heleboel mensen waren die heel blij zijn met disco, zoals Edwin en Marion.
0: Oh ja.
1: Frank en Rob zeiden wel, In Excess, disco.
0: Ah.
1: Helemaal in de war.
0: Buitenkantje.
1: Nagekomen berichten. Ja. Peter die meldt zich en die zegt, sorry, maar doe me die naam nog een keer van die egotip, want die wil ik opzoeken op Spotify en ik ben het alweer kwijt.
0: Ja, doe ik.
1: Let op.
0: Come Bring the Sun, Narina Palo.
2: Onthoud u die naam.
1: Onthoud u die naam.
0: Ja.
1: Heel goed. Peter, Narina Palo. En dan meldt Penny Wiebega zich. Die zegt, ik kwam er laatst achter dat dat nummer van Eminem, Hi My Name Is, dat van Labissifre komt van een nummer.
0: Ja.
1: Spotify draaide iets onbekend en ik dacht, dat is toch Eminem? Maar ja. Ik weet de titel niet meer.
0: Dat is I Got The.
1: Oké. Ik zeg het even tegen Penny ook. Ja. I got the.
0: Ja.
1: En dan meldt John zich en die zegt, goedemiddag.
0: Hoi.
1: Kunnen jullie iets afspelen waarvan je opknapt als je in 2 uur tijd 2000 kilo zand hebt weggekruiwagend?
0: Ja.
1: Nou, we hebben een heleboel.
0: Ja, hallo John. Trouwens, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hallo daar.
3: Hallo.
0: Nou, we hebben een paar suggesties. Dus als je daar eentje van wilt kiezen, dan is het goed.

0: Het is een stevig klusje, 2000 kilo zand wegkruiwagend.
1: Ja, 3 weken geleden ook nog een keer, ook al 2000.
0: Oké.
1: Maar de tuin, allemaal voor de tuin, voor de honden.
0: Oh ja, ja, ja. Wauw. Nou, ik zal, we hebben een andere John nu, John Travolta.
2: Sandy.
0: Kan. Sandy, Sandy. Nee, we hebben Emmylou Harris. Mr. Sandman.
1: Nou, dat vind ik heel
0: toepasselijk. Die is wel leuk, hè? Ja,
1: ja, die vind ik heel goed.
0: Ja. Oké, nou, ik zou deze ook nog even.
1: Dat is voor de late uurtjes.
0: Die is voor de late uurtjes, oké. Dus jij zegt, we gaan voor Emmylou Harris.
1: Emmylou Harris met Mr. Sandman, ja, heel graag.
0: Ja. Deze suggestie is interessant.

0: bom, bom, bom, bom, bom, bom. Toch geinig dit. Emmy Lou Harris, onlangs nog in Nederland trouwens... om afscheid te nemen van haar publiek. Mr. Sandman, dan had dit nog moeten komen.
1: Ja.
0: Die had ik nog in de planning.
1: Ook lekker, hè?
0: Ja. Lekker hoor. Enter Sandman van Metallica. Ondertussen zag ik ook nog een geweldige suggestie binnenkomen. Die was van Loeke. Ja, Loeke. Die zei, waarom draaien jullie niet Barbara Streisand?
1: Sand. Ja, die zag ik ook inderdaad. Ja. Streisand.
0: Niet aangedacht.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja, had gekund. Maar ja, goed, John bepaalt. Hij is uiteindelijk de rommeke die 2000 kilo zand heeft weggekruiwagend.
0: The leader of the gang.
1: Ja.
0: Ja. Even wat nieuwe muziek. Onze vriend Danny Vera, Harry Styles en Marlon Pichel.

Fry, Teddy Vera, Marlon Pichel en een heel klein beetje Harry Styles. Een klein beetje mogen. Francine zegt, het is hoogste tijd voor Danny Vera, Marlon Pichel, want het is een prachtig nummer en ik hoor het veel te weinig. Dit is overigens geen klacht. Dit moet je zien als een aanbeveling, hebben we gezien. Penny Wiebinga, die kwam er dus laatst achter dat het nummer van Eminem, Hi, My Name Is, van Labi Sivris. En dat is inderdaad I

0: Linos, Tormelinos. We hebben een CC Rider. Oeh, altijd lekker.
1: Ja, zeker.
0: We hebben een Just Keep Rockin'.
1: Oh, ook lekker.
0: Van Michel Stevens. Daar heeft hij al de hele dag zin in, zegt hij.
1: Nou, ik heb daar ook zin in.
0: Ja?
1: Ja, ik weet niet hoe jij erin zit, maar die Just Keep Rockin', daar heb ik echt zin in.
0: Get up and party!
1: Ja.
0: Party!
1: Ja.
2: Get up and jam!
0: Are you ready?
2: Are you ready? Are you ready?
0: Ja.
2: Are you ready?
0: Is een goeie hoor, deze.
1: Ja.

0: Trouble. Ze hebben volgens mij MC Michael G en DJ Sven afgekeken. Hè? Dit, volgens mij wel toch, ja. Hij knikt.
1: Hij staat
0: te bescheiden om iets te zeggen hier nog. Ja. Wil je dan niet rappen?
2: Nee, ook niet, nee. Okay. Maar dit was er wel één, hè?
0: Dit was er wel één, ja. Die is mooi, ja. Just keep rocking, ja. We hebben nog één vraag voor Wouter Frank.
3: De vraag van vandaag.
0: Ja, de vraag van vandaag aan Wouter Frank. Zo meteen naar vieren.
1: Is er iemand die je heel goed kunt nadoen? Laat eens horen. Ja.
0: En het moet niet Henk Weersbroek zijn, maar daar zijn er al veel te veel van. Veronica.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant.

0: deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
0: Rand? Nee.
1: Fair enough.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
15: En daar is Sietz Roskam.
16: Goedemiddag. Israël lijkt te stoppen met de aanvallen op Iran, nu ze andersom ook gestopt zijn. Volgens internationale media heeft de Amerikaanse president Trump dat persoonlijk gevraagd aan premier Netanyahu van Israël. Sinds gisteravond werd over en weer aangevallen, de eerste keer sinds het staakt het vuren van 2 maanden geleden. Iran waarschuwt Israël dat zwaardere aanvallen volgen als het Israëlische geweld in Libanon doorgaat. Voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal in Den Haag eist justitie celstraffen van 13 en 16 jaar. Het slachtoffer is een man die vorig jaar dacht een partij cocaïne te verkopen aan 2 vrienden. Volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de drugs met geweld te stelen. Discriminatie en racisme moeten beter aangepakt worden door en binnen de overheid. Volgens een staatscommissie gebeurt er veel te weinig, staat in een rapport na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Door slachtoffers te betrekken bij het maken van nieuwe wet en regels kan nieuw racisme beter worden voorkomen, is het idee. En er is weer een nieuwe slaapplek voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 150 bedden staan klaar in Roden, Drenthe, voor de komende nachten. 'S Ochtends worden de asielzoekers steeds weer terug naar Ter Apel gebracht. Een oplossing voor de opvang op lange termijn is er nog steeds niet. Het weer dan bewolkt, vanuit het zuidwesten buien. Het is nu rond 20 graden. Morgen af en toe zon, ook pittige buien en kans op windstoten bij 17 graden. Verkeersinformatie, eerste files van de avondspits. Nu zo'n 40 verdragingen. Dit zijn de meest opvallende. Nog niet al te lang. A12 Duitse grens Utrecht. Voor knooppunt Grijsoord 13 minuten extra door een pechgeval. Dan de A15 Rotterdam-Nijmegen. Voor Arkel ook 13 minuten extra. A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 12 minuten. En de laatste op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor Rilland een vertraging van 7 minuten.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
18: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
19: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
20: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
22: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
23: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
24: Welkom in Afrika!
23: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
25: Help!
26: GWC!
25: Help!
26: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
27: Laten we het proeven.
26: Opdrachten uitvoeren.
28: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
26: Maar wie het best integreert...
29: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
26: ...wordt tot ere Himba gekroond.
30: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
31: Tickets to the tribes.
26: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
32: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
33: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
34: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ja, de leeuw komt eraan. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.

0: het ook. Eens even kijken, vandaag. Het is 8 juni.
1: Klopt dat, wat ik zeg?
2: Ja, het is 8 juni, Wout. Het is 4:10.
0: Tot zover gaat het allemaal helemaal feilloos. En we hebben een bomvolle show vandaag.
2: Vanmiddag de naakte waarheid. We gaan het hebben over naaktrecreatie.
0: Ja.
2: Waarom is naaktrecreatie zo ontzettend leuk? En waar laat je dan bijvoorbeeld je portemonnee? Het gaat ineens weer flink over die vreselijke lockdown. De avondklok en die anderhalve meter afstand. Dat heeft alles te maken met de coronaverhoren die op dit moment gaande zijn. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We openen binnenkort het Radio Veronica Café. Straks geven we daar weer tickets voor weg. En je kunt daarbij zijn als je gaat naar radioveronica.nl. Verder hebben we woordenjacht. We gaan popquizzen en je hoort muziek uit de top 40 van 7 februari 1987. Hé, hey, dat is mijn geboortedag.
3: De vraag van vandaag.
0: Maar we hebben ook de vraag van Rob en Caroline. En die vind ik een tikje ongemakkelijk.
2: Wat is de vraag dan?
0: De vraag is er iemand die je heel goed na kunt doen behalve Henk Westbroek? Nou moet ik eerlijk zeggen, wij kunnen alle twee Henk Westbroek niet nadoen.
2: Nee, kunnen wij niet.
0: Rob en Gerard kunnen dat wel. Doe ik vaak een wedstrijdje wie het beste kan. En ik laat me daar verder niet over uit. Ik blijf er helemaal buiten. Maar ja, wij zijn geen Henk Westbroek-imitatoren.
2: Wie kan je wel imiteren dan?
0: Ja, ik denk dat het niet echt heel veel mensen kan imiteren.
2: Doe, jij doet af en toe nog wel eens een...
0: Nou, in Radioland is het niet ongebruikelijk als je het over Erik de Zwart hebt. Om in ieder geval een poging te doen om hem te imiteren.
4: Ai, met Erik.
0: Maar heel veel verder kom ik dan toch weer niet.
2: Nee?
0: Nee. Ja. Als ik een beetje gezopen heb, kan ik een klein beetje joling nadoen. Maar, dan, ja, maar ik heb niet gezopen. Althans niet zo heel veel.
2: Nee, maar
0: dat is...
2: Haal ik een biertje voor je.
0: Dan komt hier wat drank geven. Ja, nee, ja.
2: Nee?
0: De luister, lieve schat.
2: Ja, dit gaat worden.
0: Ik heb natuurlijk 36.000 gouden platen. Het is toch zo?
2: Nee, ja, ik denk dat ik heel goed... ik kan twee mensen heel goed nadoen.
0: Ja.
2: Bolle Jos. Ja. Ken ik heel goed.
0: Ja.
2: Ik kan heel goed Sint Roskam. Laat ik beginnen bij Bolle Jos.
0: Ja.
2: Hallo, ik ben Bolle Jos. Hallo.
0: Niemand weet hoe die man klinkt.
2: Nee, daarom. Dus dat is lekker makkelijk. En ik kan ook heel goed Sint Roskam. Moet je opletten.
0: Ja.
2: Komt-ie.
5: Hallo, ik ben Sint Roskam.
0: Hoe doe je dit? Wat gebeurt hier?
2: Ik doe nog één keer. Hallo, ik ben Sint Roskam.
0: Waar is hij?
2: Nee, hij is er niet. Ik kan gewoon Sint heel goed nadoen.
0: Doe nog eens wat dan.
2: Oké, komt hier.
5: Hallo Wout, ik ben Sint Roskam.
0: Nou, lieve schat, wat leuk dat je er bent.
6: Liefde me en Holm Hart. Want dit wordt nou wel wat. De middagshow met Walter Roes en Frankie Toff. Radio Veronica.

0: Helemaal correct. Tears for Fears bij Radio Veronica. In de middagshow. 5:10. En er gebeurt waar ik al een klein beetje bang van was. Rob en Caroline hadden ons gevraagd wie kun je goed imiteren. Nou, toen deden we alle twee een hele slechte imitatie van Bolle Jos. En
1: nou, hele slechte imitatie. Dat waren gewoon hele rakende imitaties.
0: Hey, nou ja, ziet ons helemaal lachen. Hoe je dat hebt gedaan technisch weet ik niet. Maar Siet, je bent weer gezellig in de studio, zie ik.
2: Ik ben weer in de studio.
0: Ja, ja. Maar we krijgen nu allemaal appjes van mensen die iemand na kunnen doen. Even kijken, dit is Jurgen bijvoorbeeld. Luister.
3: Hallo, misschien zou je buurman na kunnen doen. Buurman. Misschien moeten we vandaag nog eens even wat klussen.
1: Ja, nee. Dit zal je collega zijn.
0: Ja, dat was de hele dag door.
1: Ja, buurman en buurman na. Er kwam ook een appje binnen van iemand die beweert heel veel stemmetjes te kunnen doen. Ik kan even kijken of we die persoon kunnen bellen.
0: Wie is dat?
1: Bert heet die persoon.
0: Bert.
1: Ja. Okay. Nou, ik denk dat hij opneemt.
4: Bert, die volgende.
1: Oké, Bert en Ernie, maar er stond in datzelfde appje ook bijvoorbeeld dat deze Bert, die we nu in de lijn hebben, ook Frans Bauer daar kan doen.
0: Doe eens.
4: Ga dan mee naar de regenboog. Voor jou is een zonnestraal. Ga naar een mooi paradijs.
0: Wat goed. Wie kun je nog meer dan?
1: Michael Jackson. Michael
5: Jackson. Zie je me gewoon uitdragen?
1: Willebord Verkeer.
0: Willebord Verkeer. Oh ja.
5: Ben je niet zo netjes, ja? Mag ik wel uitdragen als je me voorstaat?
1: Ja. Willebord geeft de telefoon eens door aan Michael Jackson.
4: Baby, love never felt so fine.
0: Wow.
4: And girl, hey, you
0: wow.
1: Je zal zo iemand in je kennis gekregen hebben. Hè? Zo elke verjaardag is lachen.
0: Bert, Frans, andere Bert en Michael, dank je wel, hè?
6: Ja, nou, het was me genoeg, hè? Zeg dat, jongens.
0: Ja, wie is dit?
1: Jos Brink.
0: Jos Brink.
6: Nou, gewoon de normale Bert aan de telefoon.
1: Ja, maar die vinden we echt een stuk minder interessant, hoor.
0: Dankjewel, Bert. Mooie dag, hè?
6: Ja, jullie ook.
1: Tot later. Je bent een topper. Mooi, man. Heerlijk, ja.
0: Als je dit toch kan, dan heb je toch de hele dag alleen maar lol met je.
1: Ja, dat lijkt me fantastisch.
0: Lieve mensen, straks om 18:00 hebben wij een oude Top 40 centraal staan in dit prachtige programma. Het is de Top 40 van 7 februari 1987. En guess what? Deze staat erin.

0: Mooi. We krijgen ook mensen die dierengeluiden na kunnen doen. Maar we moeten ergens een grens trekken, denk ik.
1: Nee, we gaan niet bellen. Nee, kom maar door. Kun je het hier na doen? Geef het door via de Radio Veronica app.
0: Ja. UB40 en Red in Me Kitchen uit de Tolveren van 7 februari 87.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Zometeen ziet Roskam, wat zit er in je nieuws?
3: Aanvallen Israël en Iran gestaakt. En ook WK-duels Cape Verde en Curaçao op grote schermen.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. Welcome to the home of the sea. En deze. Veronica.
4: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Brazilië.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Nou, het is bewolkt, 20 graden. Vanuit het zuidwesten komen buien. Later vanavond wordt het droger. Maar morgen, ja, af en toe schijnt wel de zon. Pittige buien, windstoten. Het wordt koud.
15: Ja, wordt heel koud.
14: 17 graden. Het is exact 4:30, de hoogste tijd voor het nieuws. En daarom is hier Siet Roskam. Siet, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De aanvallen tussen Iran en Israël lijken weer gestopt. Sinds gisteravond gingen raketten over en weer, de eerste sinds het staakt het vuren van 2 maanden geleden. Na ingrijpen van de Amerikaanse president Trump zijn beide landen gestopt. Iran zegt met zwaardere aanvallen te komen als Israël doorgaat met het geweld in Libanon. Vlogfamilies en andere commerciële video's waarin vaders en moeders hun kinderen inzetten moeten verboden worden voor kinderen tot 16 jaar. Volgens het kabinet is het kinderarbeid. De online aandacht kan ook veel impact hebben op de gezondheid en het zelfbeeld van kinderen. En niet alleen de wedstrijden van het Nederlands elftal zijn tijdens het WK voetbal op grote schermen te zien. Ook voor Curaçao en Kaapverdi is van alles geregeld. Die landen hebben heel veel in Nederland geboren spelers in het team. Er zijn cafés, evenementenlocaties en bioscopen waar de wedstrijden worden uitgezonden.
17: Maar de leukste plek is het Radio Veronica WK Café.
14: Hoppa! En daar gaan we.
15: we zo meteen nog kaarten voor weggeven. Ga naar radioveronica.nl om je aan te melden. De eerste files van de avondspits met daartussen een paar bijzonderheden. Dit zijn die bijzonderheden. Overigens 72 meldingen, 309 kilometer in totaal. Bijzonderheden zijn de volgende: A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid, daar 17 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 11 minuten door een ongeluk, de weg is wel weer vrij daar. De A50 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Uden-Zuid. Daar een kwartier. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knoop in Batadorp. Daar 8 minuutjes. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
14: Ik zit een klein beetje bij een dingetje.
15: Meerdere dingetjes hoor, vriend.
14: Nee, maar ik wil één ding even in de groep gooien. Ja. Jij zei net, als je een dier na kan doen, stuur dan maar een audio-appje. Nou, dat is best veel gebeurd. En over het algemeen lukt dat wel. Voorbeeld, Roy. Het lijkt me vrij duidelijk wat voor dier Roy hierna doet.
17: Nee.
14: Nou, wat is dit?
16: Een geit.
14: Een geit. Maar nou zit ik even met Henk. Luister heel even naar Henk.
15: Ja.
16: Dat is een geit bij de slag.
14: Dit is een geit na de slag, vriend. En een hele schor ook.

0: voor ons.
1: Nou, ik ben eruit, denk ik. Bob. Het antwoord komt ook binnen. Dit is een varken.
0: Een varken?

0: fantastische plaat dit. Home by the Sea bij Radio Veronica. Waar het 10 minuten over 4:30 inmiddels is geweest. En waar nieuwsgierigheid zich een beetje meester maakt van ons.
1: Wout en Frank vragen zich af.
2: Waarom?
1: Hoe zit het eigenlijk?
0: Ja. Maar dan moeten we misschien heel even terug naar de redactievergadering die we vanmorgen met het hele team hadden. Want we waren gewoon een beetje nieuwsgierig.
3: Nou, en dat had alles te maken met iets dat ik afgelopen weekend las. Het was namelijk gisteren. Was het de open dag van de naaktrecreatie. En nou ben ik geen... Ik heb dat nog nooit eerder gedaan eigenlijk.
0: Nee, en dat vind ik best heel gek. Want iedereen die met jou werkt, die weet... En het is allemaal redelijk... het is niet beschaafd. Maar die weet dat jij met enige regelmaat graag jouw kleren uittrekt. Van jezelf.
3: Op leuke, vriendelijke, collegiale manier. Voordat de HR-afdeling zo meteen aan de bel trekt.
0: Nou ja, luister, we hebben bijvoorbeeld ooit samen een naakkalender. Hebben we foto's gemaakt waarbij jij naakt was en ik niet. Ja, ik dacht, dat vind je vast heel ongemakkelijk. Daar was geen sprake
3: van. Ik heb daar ook helemaal, ik heb daar nul moeite mee. En zodoende dus ook de vragen die bij mij vandaag, in ieder geval vanochtend tijdens de redactievergadering ineens oppopte. Is, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Kun je naakt recreëren leren? Ja. Dus daarom dat ik even contact heb gezocht met Christine Kouwman. Directeur-bestuurder van NFN Open en Bloot. Maar bovenal is ze naakt recreant. We hebben haar aan de lijn. Christine, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: Ben je nu eigenlijk naakt of niet?
4: Nee hoor, ik zit gewoon lekker thuis. Ik ben niet aan het recreëren, dus dan heb ik meestal mijn kleren aan.
0: Hoeveel plekken heb je in Nederland eigenlijk waar je naakt kunt recreëren?
4: Goh, nou, we hebben 92 naaktstranden. We hebben 58 campings. We hebben 23 accommodaties. Dan hebben we heel veel vakantiehuizen die je kan huren. We hebben 39 zwembaden. We hebben ruim 40 verenigingen. En dan hebben we natuurlijk nog heel veel eigen tuinen en boten waar mensen ook nog naar recreëren. Dus eigenlijk zijn er wel heel veel plekken.
3: Ja. Zijn er echt heel veel Nederlanders die dat doen ook?
4: Nou, het onderzoek blijkt dat er ongeveer zo'n 2,5 miljoen mensen zijn die dat doen. Nederlanders, dus een behoorlijk aantal.
0: Dat vind ik best heel veel. 2,5 miljoen Nederlanders die naakt recreëren is een behoorlijke...
3: Maar wordt daarin ook meegenomen iemand die gewoon in zijn blootje in de tuin rondloopt? Of is dat echt de mensen die komen op de stranden en...
4: Ook de tuin, maar niet mensen die enkel alleen naar de sauna gaan en niks anders aan bloot recreëren doen, die zitten daar niet in. Maar mensen die bijvoorbeeld lekker in de tuin bloot zijn, liggen. Dat zijn wel naaktrecreanten. Mensen die naar de sauna gaan.
3: Hoe ben je er zelf eigenlijk ooit mee in contact gekomen? Wanneer dacht jij van, dit werkt voor mij eigenlijk wel fijn?
4: Nou, ik heb er nooit zelf bewuste keuze voor gemaakt, want ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ja. Mijn ouders die deden het al en ik ging gewoon als kind mee.
0: En gewoon de vraag die wij vanmorgen ook aan elkaar stelden, maar die jij natuurlijk ook krijgt als je op een verjaardag komt of waar dan ook. Wat maakt het zo leuk om lekker alles uit te trekken? Wat is er zo fijn aan?
4: Nou, sowieso voelt het heel vrij. En daarnaast vind ik gewoon badkleding helemaal niet lekker zitten. Zeker niet als je hebt gezwommen. Dat blijft hartstikke lang nat. Je krijgt allemaal witte strepen. Het is gewoon ook super praktisch. Ik vind zwemmen in je blootje heerlijk. Even af en toe even een dip.
0: Dat herken ik wel. Dat doe ik ook wel eens in zee.
3: Echt?
0: Ja, dat is fantastisch. Maar dan ziet niemand het. Dus dan doe je hem zo weer aan en dan ga je de zee weer uit. Maar dan heb je lekker even naakt gezwommen. Die herken ik wel. Dat doe ik ook wel, ja.
4: Dan is het volgende stap. Waarom zou je het niet altijd doen? Ik bedoel, dat zou een optie zijn. Maar je moet vooral alles doen waar je je fijn bij voelt.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
3: Maar zijn er eigenlijk ook nadelen? Loop je wel eens tegen dingen aan, Christine?
4: Nou, waar je tegenaan loopt, misschien zijn vooroordelen. Maar zeg maar zelf, het is helemaal niet zo bijzonder. Ik bedoel, daar waar mensen badkleding aantrekken, trek jij het niet aan. En voor de rest is er weinig verschil. Ik bedoel, dat. En ik heb al zoveel blote lichamen gezien in mijn leven. En alle verschillen ook. Het maakt ook wel dat je comfortabeler bent met je eigen bloot. Want iedereen heeft wel wat.
0: Wat doe je met vakantie?
4: Ieder lichaam is... Ja?
0: Wat doe je met vakantiefoto's?
4: Wat ik met vakantiefoto's doe?
0: Maak je vakantiefoto's als je naar de
4: kant. Ik maak zeker, maar niet in mijn blootje. Maar ik denk ook niet dat per se heel veel mensen dat misschien doen als ze een bikini aan hebben. Ik maak vooral veel foto's van mooie watervallen en mooie plekjes en mooie plekken van kerken. Maar dat ik nou zeg, ik ga nou uitgebreid foto's maken in je blootje. Plus als daar eventueel andere mensen ook nog bloot lopen, is eigenlijk altijd sowieso wel de regel dat je daar heel erg voorzichtig mee bent.
3: Er zijn heel
4: is wel respect.
3: Nou zijn er heel veel mensen die naar dit gesprek denken van... Goh, wat hartstikke leuk. Ik zou dit ook graag doen. Ik wil ook egaal bruin worden.
0: Ja, maar waar begin je? Ja.
3: Wat is een goede instapmoment? Of wat, wanneer, wat is een goede instapplek?
4: Nou, en misschien sowieso de sauna. Dat doen al heel veel mensen. Ja. Ik zie zelf als ik in de sauna ben dat ook heel vaak mensen gelijk hun badjas weer aandoen zodra ze uit die sauna komen. Dus misschien kan je eens een keer proberen om wat langer bloot te zijn. En daar is wat lekker op dat bedje te gaan liggen en niet gelijk je jas aan te doen. Je kan ook op het randje van het naakstrand gaan liggen en denken, nou, ik ga nu even lekker zwemmen. En ik trek even lekker alles uit. En nou ja, misschien dat je uiteindelijk denkt de volgende keer van, ik ga er gewoon lekker tussen liggen. Want het went echt heel snel. Dat hoor je echt van iedereen. Ja. Het is echt een kwestie van een keer doen. Ja, en dan vind je het wat of je vindt niks. En als je het wat vindt, zou ik zeggen, blijven doen. En als je het niks vindt, dan trek je gewoon lekker je badkleding weer aan.
0: Duidelijk. Leuk. We waren nieuwsgierig en je hebt ons daar behoorlijk bij geholpen. Christina Kamman, dank je wel.
1: Wout en Frank. Iedere middag vanaf 4 uur. Bij Radio Veronica.

0: Ik wil een bruggetje maken, maar die heb ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nou, we krijgen wel heel veel appjes van mensen die besluiten om komend weekend voor het eerst te gaan naakt recreëren.
0: Ja, het zal best.
1: Nee, ze hebben geen enkel appje binnengekomen.
0: We gaan zo meteen gaan we een spelletje spelen en daar kun je veel geld mee winnen. Dat als je een beetje geluk hebt. Hoe heet dat spel?
1: Spelletje heet Woordenjacht. Als je Woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica app, dan maak je kans op serieus geld. Want we gaan namelijk geld weggeven in dat spelletje. Nu Woordenjacht appen naar de Radio Veronica app.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken.

0: boter moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
2: Keukenloods.nl. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 5:00.
8: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
9: Goedemiddag. Iran en Israël lijken gestopt met elkaar aanvallen. Begon gisteravond voor het eerst in 2 maanden als vergelding voor ander geweld. Na een oproep van de Amerikaanse president Trump zijn de aanvallen beëindigd. Hulporganisaties zijn bezorgd over de nieuwe bombardementen en zeggen dat burgers uiteindelijk de hoogste prijs betalen. Kinderen tot 16 die door hun ouders worden ingezet in vlogs en andere commerciële video's, dat moet verboden worden, vindt het kabinet. Het is kinderarbeid, zegt minister Aartsen van Werk, en dus is het strafbaar. Eerder bleek het onderzoek al dat kinderen in vlogs kwetsbaar zijn. Wat precies wel en niet strafbaar is, moet nog worden uitgezocht. Ook vandaag in het nieuws. In de coronatijd twijfelden burgemeesters aan de avondklok voor die werd ingevoerd. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens de coronaverhoor in de Tweede Kamer.
10: Dit was natuurlijk qua beperking van grondrechten echt de meest vergaande. Dat je echt zegt, je mag niet meer naar buiten. Je mag niet meer op straat zijn. Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen.
9: Toen de avondklok er wel kwam, vonden de burgemeesters volgens Bruls dat ze dan wel achter die maatregel moesten staan. Het weer vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken buien. Het koelt dan gelijk af naar 15 graden. Later vanavond weer vaker droog. Vannacht rond 10 graden. Morgen is er af en toe zon, ook pittige buien en kans op windstoten. Wisselvallig dus en maar 17 graden. Een normale maandagavondspits, weinig bijzonderheden, 80 files in totaal. Dit zijn degenen die het meest opvallen. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 22 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor het knooppunt Kooimeer, 18 minuten door wegwerkzaamheden. Dan een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienen-Noordbrug, bijna een 30 minuten extra. Op de parallelrijbaan zijn 2 rijstroken dicht. Tot slot nog de A58 Eindhoven-Breda voor de Baars, 25 minuten.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
14: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
21: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: Lieve mensen, goedemiddag. Wij zijn Wouter Frank. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Daar luister je naar. Vandaag, op deze 8 juni 2025. Met vanavond...
1: Oefenwedstrijdje.
0: Ja, vanavond oefenwedstrijdje.
1: Tegen Oezbekistan, geloof ik, hè?
2: Oezbekistan, ja.
0: Ja. Hoeveelste staat Oezbekistan op de...
3: 50ste.
0: En wij?
3: 8ste.
0: Dus dit is... Mag je toch?
3: Nou ja, ze hebben wel echt een aantal jaren hele talentvolle jonge generaties Oezbeken gehad.
0: Maar dat is lang geleden.
3: Nee, dat was een paar jaar geleden nog. Toen zijn ze finalist in de Asian Cup onder de 20 geworden. Dus ze hebben hele jonge, fitte gasten.
1: Dus het wordt nog een zware wedstrijd vanavond, zeg jij.
3: Ja.
0: Nou, wat volgens mij wel grappig is, dat vertelde Siets net. Vanavond wordt de wedstrijd gespeeld zonder publiek.
3: Ja.
0: Dus je kunt dan eigenlijk letterlijk horen wat alle spelers naar elkaar roepen. Zouden ze daar moeten ze dan wel een beetje rekening mee houden, denk ik, toch?
3: Dat denk ik niet. Nee, ze zitten gewoon in het enthousiasme. En dan is het een metertje naar links, Cody naar voren.
0: Ja.
3: En dan gaat Koeman weer aanwijzingen geven. Denzel, gaan!
1: Ja, het is heel interessant om naar te kijken ook.
0: Ja, leuk,
1: maar geven we daarmee ook niet heel veel weg aan onze concurrenten, onze tegenspelers?
3: Ja, daar is ook Koeman ongetwijfeld over nagedacht.
1: Ja, nee, precies. Ja.
0: En waarom is er geen publiek bij vanavond?
3: Ja, omdat het volgens mij te veel gedoe is om het allemaal te regelen. Het is meer een trainingswedstrijd. Maar ja, we willen het zien, dus het wordt uitgezonden.
0: Nou ja, en ik wil ook gewoon eventjes dat er een beetje aardige stand uitkomt. Gewoon voor het vertrouwen, ook voor het komende WK, weet je wel. Kijk, uiteindelijk moeten ze het vanaf zondag gaan doen.
3: Ja.
0: Maar vanavond gewoon eventjes een kleine winst. Dan ga je toch met een beetje iets ander gevoel de wedstrijd in, toch?
1: En ik hoorde nog dat we... Moeten we nog een beetje rekening houden met het klimaat in Amerika? Want het schijnt er heel warm te zijn, hè?
3: Ja, vandaag komen de Verenigde Naties ook met een rapport. 3/4 van de wedstrijden zou in extreme hitte worden gespeeld. Ook voor het publiek gaat dat veel problemen hebben. Want je zit je echt urenlang in de bloedhitte.
0: Ja. Maar goed.
1: Dat kan nog een pittige dommer worden, vriend.
0: Ja. Vanavond 20:15 Nederland, Oezbekistan. En die is helemaal te volgen via, ik denk, NPO 1.
1: NPO 3 wordt uitgezonden.
0: Ja, kwart voor elkaar.
4: Woordenjacht, woordenjacht.
5: Woordenjacht?
4: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
1: Auw.
0: Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Elian van Ewijk hebben we aan de lijn. Die gaat op jacht. Elian, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ben je er klaar voor? Heb je er zin in?
6: Ja, zeker heb ik er zin in en ik ben er ook klaar voor. Dus...
1: Kun je dat geld goed gebruiken?
6: Ja, je bent een leugenaar als je zegt dat het niets is.
1: Nee, precies.
0: Ja, in deze tijden kun je een beetje geld altijd wel gebruiken. Ik geloof dat van de week de benzineprijzen weer omhoog verder gaan. En het is dat morgen? Gaan ze morgen omhoog, Siet? Gaan ze morgen omhoog de prijzen?
3: Ja, door die toestanden van de afgelopen dagen is het weer spannender geworden.
0: Ach, vandaag nog even tanken.
1: Nou, jij kan serieus geld winnen met woordenjacht. Woord voor woord proberen Wout en ik een zin te maken. Die zin die omschrijft een woord. En jij moet dat exacte woord raden. En even voor de duidelijkheid, wij kennen die woorden vooraf niet. Je krijgt een minuut de tijd. Ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard.
0: Zijn we er klaar voor?
6: Mooi. Ja.
0: Elian, dan gaat jouw minuut nu in. Frank begint met de eerste.
1: Dit...
0: is
1: een
0: pop
1: die
0: midden
1: in
0: een
1: weiland
0: staat.
6: Een vogel van schrikken.
0: Hier
1: kun
0: je
1: op
0: kauwen.
6: Kauwen.
1: Schenk
0: je
1: bij
0: oud
1: en
0: nieuw.
6: Champagne.
0: We
1: doen
0: dit
1: elke
0: dag
1: en
0: dat
1: is
0: te
1: veel.
0: Op werk.
6: Slapen.
0: Nee,
1: dit
0: is
1: iets
0: in
1: de
0: muur
1: om
0: stroom
1: uit
0: te
1: halen.
6: Stopcontact.
1: Hier. Oh, sorry, jij bent.
0: Hier.
1: Stop
0: je bril
1: in.
6: Brillendoosje.
1: Ja.
0: Ja. Wat doen we met die laatste? Ja, nou, neem ze maar even stuk voor stuk door.
1: We beginnen met de eerste, die zei je heel snel, vogelverschrikker.
0: Ja.
1: Is geheel correct. Tweede, kauwgom had je ook goed.
0: Ja.
1: Derde, champagne. Klopte. Toen probeerden wij te omschrijven iets dat je elke dag doet. En dat is eigenlijk veel te veel.
0: Ja, er zat een persoonlijke frustratie zat erbij.
1: Vergadering.
0: Ja, vergadering was het
1: ook. Ja, niet slapen.
6: Oh.
1: Maar ik snap dat die ingewikkeld is.
6: Ja, oké. Okay. Maakt niet uit.
1: Stopcontact had je ook goed. En de laatste zei jij brillendoosje. Wij bedoelden brillenkoker.
3: Ja, dat is toch hetzelfde?
0: Hetzelfde. Ik vraag het even aan de jury.
1: Wat zegt de jury?
0: Goed
1: of niet goed?
0: Niet goed. Niet goed, zegt ze.
1: Oeh, de jury is genadeloos. Even kijken hoor. Dat is 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Dat betekent 80 euro'tjes.
0: 80 euro is mooi.
6: Ja, mooi.
0: 80 euro voor jou. Geef het niet in één keer uit. Veel plezier ermee. Dankjewel voor het meedoen.
6: Ontzettend, dankjewel.
0: Doei, Elian. Hoi, hoi.
6: Doei,
0: en voor iedereen die denkt, ik wil ook een keer borden jagen. Je kunt jezelf eigenlijk heel makkelijk hiervoor opgeven. Door gewoon Bordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. Wie weet speel je morgen mee.

0: over Pride gesproken, daar waren wij nog afgelopen zaterdag. En dat was heel leuk in Utrecht.
1: Oh, dat was zeker heel erg leuk. Dat heb ik helemaal vergeten om nog over te vertellen. Maar afgelopen zaterdag hadden we inderdaad de Pride in Utrecht. En die was... misschien vind ik hem zelfs nog wel leuker dan Amsterdam.
0: Nou, weet je wat het leuke is in Utrecht van de Pride? Je kent hem wel, hè? Die botenparade. Amsterdam is heel bekend, Utrecht iets minder bekend. Maar die botenparade waar iedereen feest aan het vieren is. En dat gebeurde ook afgelopen zaterdag, maar dan in Utrecht. En in Utrecht staat iedereen... Je hebt natuurlijk die grachten, ja. En die zijn heel smal.
1: Ja.
0: Dus mensen staan echt praktisch op die boten.
1: Je kan ze bijna aanraken. Je
0: kan die mensen echt aanraken. Dat is superleuk.
1: En wij waren disjockey op de boot van de politieke partijen.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook altijd wel heel grappig. Er staat toch iedereen met zijn eigen vlag te zwaaien. Van de D66 en de VVD, weet ik wat. Maar mensen moeten zich ook gedragen. Want vorig wordt er gezegd, mensen, jullie zijn van politieke partijen. Dus je moet je gedragen.
0: Ja.
1: En je ziet dat hele schip, naarmate we verder komen, zich inhouden om niet helemaal los te gaan. Maar het was wel
0: heel erg. Ja, het was heel leuk. Je had toch wel weer een klein issueetje met plassen. Dat vind ik altijd een nadeel aan boord van die boten.
1: Ja,
0: je had er twee van die urinoirs had je op de hoeken van die boot staan.
1: Ja.
0: En dat, in principe gaat dat prima, hè? Totdat je onder een brug doorvaart. Want als je dan staat te plassen en je bent net niet op tijd met het hele spektakel. Dan kijken mensen van boven op die brug. Die kijken zo recht die urinoir in. En zien dan zo'n kleine Frankie.
1: Op 70 ging zo klappen. Ja. Maar het was wel een fantastische sfeer.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is super leuk.
1: Alright, mensen. Over goede sfeer gesproken.
2: Het Radio Veronica Café in Breda.
1: Komende zondag zitten we daar voor het eerst, vriend.
0: Zeker, het Radio Veronica Café opent dan zijn deuren in Breda. Samen moedigen wij Oranje en Curaçao aan tijdens het WK voetbal in dat café. Dat doen we met heel veel gezelligheid, met fantastische artiesten. Met bier, met bitterballen, met een groot scherm. Dat wordt hartstikke leuk. En met jou dus. Ga naar radioveronica.nl, meld je aan. En Vincent Cornelis heeft dat ook gedaan, hebben we aan de lijn uit Den Bosch. Hallo Vincent.
1: Vincent, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Hey man, hoeveel tickets zou je willen hebben?
3: Vier alsjeblieft, dat zou fantastisch zijn.
1: En wie neem je mee dan?
0: Ja.
3: Nou, mijn vriendin en wat familie.
1: En kun je even uitleggen, je vriendin en de familie, hoe zit dat?
3: Zeker, ja, mijn vriendin die komt uit Curaçao. Ah. En dat maakt natuurlijk wel een mooie connectie, hè?
1: Ja, dan kun je juichen voor beide landen.
0: Ja.
3: Precies, precies. Dus het is bij ons oranje, geel, blauw, van alles.
0: Wat goed, hé. Hoe is die, hoe ken je haar?
3: Eigenlijk op de inmiddels bijna klassieke manier, hè, via een dating app.
0: Oh ja, zij zat op Curaçao en jij in Nederland. Dus je had de range van de dating app behoorlijk groot.
1: Ja, ik wil net zeggen, hoe gaat dat dan?
3: Het was een verrassing dat ze in Curaçao zat. Uiteindelijk, een digitaal vlucht vond ik toch over. Ze is naar Nederland gekomen. En toen we elkaar het echt zagen, toen was de vonk echt.
1: Oh,
3: en vanaf dat moment zijn we bij elkaar.
1: Wat leuk, zeg. Wat een goed verhaal. Hoe lang zijn jullie al samen nu dan?
3: Goeie vraag. 4 jaar. Een paar maanden.
1: Je lacht heel ongemakkelijk. Waarom is dit een goede vraag?
3: Omdat we niet echt een specifieke begindatum hebben. Weet je wel, niet zoiets van...
1: Dit is
3: een datum. Dat is gewoon ongeveer toen.
1: Ik hoor dus de regels, dit is een rommelig begin geweest. Hoor je dat ook?
0: Ja, maar een heel leuk begin, dat hoor ik wel aan alles. Heel leuk.
3: Goed en rommelig begin.
0: Ja.
1: Goed, je bent erbij en neem ze maar mee, alle drie. Je vriendin en de familie. Even kijken, wanneer wil je komen? 25 juni geloof ik, hè?
3: 25 juni zou heel mooi zijn, zeker.
1: Alright, je bent erbij, man. Leuk, zien we elkaar daar. Biertje erbij, bitterballetjes, alles waar je zit in het rekeningetje pakken bij. En dan zien we elkaar daar, gezellig.
3: Lekker, superleuk man, hè.
0: Okay. Tot later.
1: Tot later.
0: Hoi.
3: Dankjewel.
1: Komende zondag openen wij de deuren van het Radio Veronica Café voor de eerste keer. Als je er ook bij wil zijn, dan kan dat eigenlijk op een heel makkelijke manier.
0: Ja, radio.

0: Queen en Killer Queen hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Hallo, ik ben Frank van het Hof en tegenover mij zit Wouter van der Goes. Samen presenteren wij het middag entertainment programma van Radio Veronica. En dat programma heet Wouter en Frank.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Ja, zo zeg je dat heel kort.
3: Sitsi, wat zit er zo in je nieuws?
4: Kinderinfluencers verboden en megabeveiliging rond Amerikaanse sportwedstrijd.
5: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
6: Baby, tell me, does she love you? Like the way I love you.
5: Veronica.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus alle Café en Helmand sausen tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks ook tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle bad- en doucheproducten en deodorant ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En AH smaaktomaten 2 pakken 40% korting.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Veronica Weerbericht.
2: Bewolkte dag, 20 graden was het vandaag. Later vanavond wordt het droger, mocht er een beetje regen bij in de buurt zijn. Morgen dan schijnt af en toe de zon, maar dan zijn er ook pittige buien. Er zijn behoorlijk wat windstoten en het wordt frisser dan vandaag. Zo'n 17 graden maximaal. Komt dit ooit nog goed? 4:06, dit is het nieuws met Siet Roskam. Dag Siet, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Kinderen onder de 16 mogen niet meer door hun ouders worden gebruikt voor commerciële video's, zoals familievlogs, vindt het kabinet. Volgens minister Aartsen is het kinderarbeid en niet goed voor de privacy van kinderen. De online bekendheid kan slecht voor ze zijn, bleek uit eerder onderzoek.
2: Nou, dat geldt handel, Frankie.
0: Want?
3: Kun je niet je kinderen op internet...
2: jij doet dat nooit, hè?
0: Nou, nee, maar kijk, wat ik wel... Mijn zoontje, Moos van 6, die kijkt dus wel al die familievlogs. Hè, want je hebt er een hoop. Je hebt de Bellinga's.
2: Ja.
0: Die zijn geloof ik nu op reis om dan een beetje die regeltjes te omzeilen. Hm? Dus dat die kinderen wel vervolgens mogen vloggen. Je hebt er echt heel veel. Ik zit er op sommige momenten ook naar te kijken. En dan denk ik echt, ja, laat je kind niet epistels voorlezen. Of
3: het is ongelooflijk.
0: Even normaal, weet je wel. Ja, die Bellinga's ook, verschrikkelijk is dat. Ja. Heb je dat wel eens gezien of niet?
3: Ja, vreselijk. Ach, ik zet man. Er meteen uit. Ik trek dat helemaal niet. Nee.
23: Het was moeilijk om coronamaatregelen te verzachten, zodat mensen wat meer vrijheid hadden. Dat zegt een topambtenaar tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Hij probeerde minder strenge plannen voor de lange termijn te maken, maar er kwam niks van terecht door steeds oplopende besmettingscijfers. En strenge veiligheidsmaatregelen in New York later vandaag. Niet rond het Nederlands elftal, maar bij een veel populairdere sportwedstrijd in Amerika. President Trump komt namelijk kijken bij de derde wedstrijd in de NBA basketbalfinale. Honderden agenten zijn in en rond het stadion.
1: Veronica Weerbericht.
2: Nou, dat hebben we net gehad, maar doe maar even het verkeer dan als je wil.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment nog 110 meldingen, 476 kilometer in totaal. Dit zijn de files die opvallen. De A9, Alkmaar Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadhart. Daar 16 minuten vertraging door een ongeluk. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. Daar sta je 22 minuutjes te wachten door een ongeluk. Zijn daar twee rijstroken dicht. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp naar 13 minuten. En diezelfde A58 Eindhoven richting Tilburg, dus de andere kant op. Tussen Best en Moergestel een kwartier. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
4: Zo is het ook, mensen.
23: Dit is de middagshow. Ondertussen is het 6 over.

0: Het is zo grappig, want de houdbaarheid van dit liedje is zo enorm.
1: Ja, het liedje is al best wel redelijk oud. En nu begint het gewoon echt te leven, deze plaat.
0: Ja, maar het blijft gewoon een hele fijn liedje. Hoe vaak je hem ook hoort, gaat nooit vervelen. Ja. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
2: Wout en Frank. In de politiek.
0: Ja, nou.
1: Het is niet eens zo heel erg lang geleden, Wout, dat we hier nog middenin zaten.
3: De eerste coronabesmetting in Nederland.
4: Nederland gaat op slot. De avondklok geldt in principe voor iedereen en overal.
5: Het is heel duidelijk gezegd, als je naar buiten gaat, houd afstand.
4: Ontvang thuis niet meer dan één bezoeker.
6: Vast het Songfestival gaat niet door.
4: Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown.
1: Ja, en zo waren er veel meer dingen natuurlijk inenten. Anderhalve meter overvolle IC's. Persconferenties. Geen handen schudden. Thuiswerken. kun je nog het briefje wat je van werk moest hebben?
0: Ik had een briefje dat je na 9 s'avonds dat je dan op straat mocht zijn. Ja, en dan moest je volgens mij per keer dat je iets had, moest je een briefje hebben.
1: Ja, maar cruciaal beroep, hè, de media.
0: Ja, of een hond kopen. Dat werkt ook. Met een hond mocht je s'avonds op straat. Maar dat was grappig, want inderdaad, ik doe Teddy, die ons hondje is van zeg maar van, we hebben een coronahond.
1: Ja.
0: Maar het grappige was, dat was het s'avonds echt doodstil op straat.
1: Ja.
0: En dat is 4,5 jaar geleden was dit gewoon nog actueel, hè?
1: Ja. Maar wat dacht je ook van de QR-codes? Zat laatst ook nog, ik heb nog op mijn telefoon staan, die corona-app, weet je wel. Nou, die doet het dus niet meer, maar waar toen je QR-code en je inenting in stond, kun je nog herinneren?
0: Een hele boekje had je bij je, nou goed.
1: Hey, nu zitten we midden in die corona-verhoren. Die zijn vol aan de gang. De parlementaire enquête daarover. Grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het daar aan toe? We vragen het aan de politiek verslaggever van WNL. Tessa van Viegen, die hebben we aan de lijn. Die volgt het ook allemaal. Tessa, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou ja, wij waren vooral ook nieuwsgierig. Waarom worden deze verhoren eigenlijk gehouden? Ik bedoel, we hebben het allemaal gehad. Het is klaar, corona is weg. Nou ja, bestaan er wel. Maar deze fase is voorbij. Waarom zijn die verhoren nu?
7: Ja, eigenlijk had iedereen volgens mij gehoopt om nooit meer het woord corona te horen. En nu opeens worden we er weer allemaal in meegesleurd in die tijd. Ja, dus eigenlijk doen ze dit omdat ze terug willen kijken. Omdat ze willen kijken, is alles goed gegaan in die coronaperiode? Wat is er wel en niet goed gegaan? Maar ook, wat kunnen we er vooral van leren? Want de vraag is niet of er nog een grote pandemie gaat komen, maar wanneer die gaat komen. En dan willen ze wel dat de overheid daar eigenlijk meer klaar voor is, voor zo'n crisissituatie.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel een klein beetje een, laten we zeggen, intimiderende setting. Je moet je voorstellen, je zit daar dus, je wordt verhoord. Je zit daar dan helemaal in je eentje. Om je heen zitten allemaal mensen die je als het ware vragen kunnen gaan stellen. Het lijkt me ook een klein beetje, nou ja, wat ik zeg, intimiderend. Hoe zie jij dat?
7: Ja, dat is ook echt zo. Ik ben in die zaal geweest en het voelt heel beklemmend. Er zitten inderdaad overal om je heen mensen die zich ontzettend goed hebben ingelezen. Die hebben meer dan 1 miljoen documenten gescand en weten al precies hoe ze jou helemaal willen gaan doorzagen. En het is ook, je staat onder ede, dus je mag in die zin, je moet de waarheid vertellen. Anders dan pleeg je mijnheid, dan kan je in de gevangenis belanden. Dus het is echt wel serieuze zaak.
1: Ja, vorige week ging het er ook best wel pittig aan toe. Bij ex-OMT-voorzitter Jaap van Dissel.
0: Zo.
1: Heb je een beetje audio van of niet?
0: Ja, een kleine samenvatting van wat hij allemaal zei.
8: Nee, maar u stelt, ja, bedoel, u moet uw mening hebben.
9: Ik probeer het samen te vatten.
8: Ja, maar ik denk dat u dit echt veel te absoluut stelt. Ja, maar nou chargeert u. Nee, ik begrijp wat uw vraag is. Wat? En dat u wilt duiden dat we blijkbaar deficient waren in het aanpassen. Maar het is toch anders gegaan. Als ik zo nu en dan fel of gepassioneerd overkomt, is dat alleen maar omdat ik hier veel passie over voel.
1: Ja, nou, dat hoor je ook in zijn stem inderdaad. Ja.
0: Wat vond jij hiervan, Tessa?
7: Nou, dit was eigenlijk het enige woord tot nu toe wat echt heel stekelig was. Dus waarbij je inderdaad over en weer het behoorlijk schuurde. En dat laat ook wel zien de positie die Van Dissel natuurlijk had. We kennen hem uit die persconferenties waar hij af en toe stond. Hij was de voorman van het RIVM. Hij was een hele belangrijke speler. En daarom draagt hij ook veel verantwoordelijkheid. En dat kwam in dat verhoor. Hij voelde dat, de commissie voelde dat. En op een aantal punten waren ze het gewoon niet met elkaar eens. En dat schuurde echt behoorlijk, ja.
0: Zeg maar, de uitkomst van deze enquêtecommissie, zou die nog gevolgen kunnen hebben voor mensen? Voor politieke gevolgen bijvoorbeeld?
7: Nee, ja, dat is dus een beetje het gek aan deze enquête. Vaak als er zo'n enquête wordt gehouden, dan zitten de bewindspersonen die daar toen die keuzes hadden gemaakt, die zitten nog op die posten en die kunnen dan eventueel aftreden. In dit geval is dat eigenlijk helemaal niet zo. Want je hebt natuurlijk Hugo de Jonge die een belangrijke rol speelde. Die was toen minister, is nu commissaris van de Koning in Zeeland. Ja, die kan daar opstappen, maar zo werkt dat niet. Dat schiet niemand iets mee op. Mark Rutte is weg. Dat was een van de grote spelers. Dus wat dat betreft, de mensen die echt politieke verantwoordelijkheid droegen, die zijn er allemaal al niet meer. Die zitten niet meer in het kabinet en die gaan er waarschijnlijk ook niet in terugkomen. Dus de politieke afrekening, ja, die zit er eigenlijk niet zo aan bij deze enquête. Nee,
0: gevolgen gaat het niet hebben. Vandaag was Bruls, Hubert Bruls, die was destijds.
1: Ach, die hebben we ook veel op tv gezien toen.
0: Ook veel, ja. Inderdaad, ja. Vrij grote meneer was dat. Dat is hij overigens nog steeds, moet ik er wel even bij zeggen. Maar die vertelde iets, ik vond het wel opvallend. We hebben die avondklok op een zeker moment gehad. Die was het gevolg, zeg maar, van die veiligheidsoverleggen. Hij bekende eigenlijk vandaag dat hij dat zelf ook wel ingewikkeld vond.
10: Ik zat er ook best mee in mijn maag, dat mag u wel weten. Het was niet een overtuigend verhaal op dat moment dat het zou gaan helpen.
0: Ja, waarom zegt hij dat nu en niet destijds?
7: Nou ja, het punt is dat hij dat dus destijds ook heeft gezegd. Of in ieder geval dat er wel meerdere mensen hebben aangegeven van moeten we dat nou wel doen, zo'n avondklok. Maar je moet je voorstellen, er waren zo ontzettend veel overleggen achter de schermen voordat er tot zo'n maatregel eigenlijk gekozen werd. En er waren heel veel geluiden in zo'n discussie. Maar uiteindelijk als dan bijvoorbeeld toch een advies vanuit het OMT, we hadden het over Jaap van Dissel, als dat ervoor lag, of de medische kant benadrukt, ja, maar het is echt heel belangrijk dat we dit toch gaan doen, dan overschaduwde dat heel vaak bijvoorbeeld de maatschappelijke gevolgen of de economische gevolgen. En dat is eigenlijk ook al wat je nu in die enquête tot nu toe terughoort. Die medische kant, die liep heel vaak voorop. En naar de rest werd af en toe niet voldoende geluisterd eigenlijk.
0: Nee. Het gaat om de leermomenten, die zijn ze aan het zoeken. Komt er nog vuurwerk? Rutte komt er volgens mij dikschap. Wanneer komen die allemaal?
7: Ja, aanstaande vrijdag komen die allebei, na elkaar. Dus dat is iets waar ik wel naar uitkijk. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. En Hugo de Jonge is natuurlijk ook een relevante speler in deze hele coronacrisis geweest. Die komt ergens begin juli. Dus dat is ook nog iets waar we naar uitkijken.
0: Kijken of vrijdag het actieve geheugen van Rutte nog een beetje doet.
1: En als het allemaal achter de rug is, gaan we lekker dansen bij Jansen.
0: Ja, zeker.
1: Oh nee, dansen met Jansen was het, hè?
0: Dansen met Jansen, ja. Inderdaad. Ja. Tessa van Viegen is politiek verslaggever van WNL. En is dat mooi te duiden. Tessa, dank je wel, hè?
7: Dankjewel, jongens.
0: Doei, Tessa. Even kijken, zometeen hier bij deze zender, een oude top 40.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Casino.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. FOMAR, voordeelmarkt,
3: FOMAR, voordeelmarkt. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Weer terug voor inkt en toners bij 123.

0: vanavond?
1: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: Sits Roskam. Goedenavond. Na urenlange aanvallen tussen Israël en Iran is het daar weer rustig. Maar beide landen dreigen met zwaardere aanvallen als het geweld weer oplaait. Zo wil Iran niet dat Israël doorgaat met het geweld tegen terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Toch is dat precies wat Israël zal doen, zegt de defensieminister. Of Iran daarna gelijk weer raketten richting Israël afvuurt, is afwachten. Eenzaamheid had meer aandacht moeten krijgen tijdens de coronapandemie, zegt een topambtenaar tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer die onderzoek doet naar de coronatijd. Vooral kwetsbare groepen zoals jongeren konden zich erg alleen voelen, zegt hij. De topambtenaar twijfelt of premier Rutte dat in die tijd wel genoeg benoemde. Tientallen containers met mogelijk verboden spullen voor Rusland zijn onderschept in de Rotterdamse haven. Het gaat bijvoorbeeld om auto-onderdelen die ook door het Russische leger gebruikt kunnen worden. De spullen staan op de Europese sanctielijst en mogen dus niet naar Rusland worden vervoerd. En strenge veiligheidsmaatregelen in New York, omdat de Amerikaanse president Trump een wedstrijd in de NBA-finale bezoekt. De basketbalwedstrijd is later vandaag midden in het centrum van New York. Honderden agenten zijn erbij. Bezoekers moeten 2 uur van tevoren al naar binnen vanwege strenge controles. Het weer dan pittige buien trekken van west naar oost over. Vooral in Zuid-Holland en Brabant ook met onweer. Later vanavond is het vaker droog. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen wisselvallig, buien, soms zon en veel wind bij 17 graden. Verkeersinformatie dan. Drukte op de weg neemt af. Wel door de buien kan het op sommige plekken eventjes wat langer langzaam rijdend zijn. In totaal zijn er nu nog bijna 50 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 20 minuten extra door bergingswerkzaamheden. Dan de A12 Utrecht-Den Haag. Voor Bleiswijk 13 minuten door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 10 minuten extra. En tot slot een pechgeval op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor de Zwalmentunnel doe je er 9 minuten langer over.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
0: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
22: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program en tickets, dancevalley.com.
23: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
24: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 6 uur tijd voor een oude top 40 in het hitarchief. Vanavond de lijst van 7 februari 1987.
3: Maar we hebben meer. We gaan namelijk zometeen lekker quizzen. Ik ga 3 vragen stellen over die lijst van 7 februari 1987. Wat overigens echt een fantastische datum is.
2: Het is een lekker lijstje, hè?
3: Ja, het is een lekker lijstje, maar ook gewoon een hele goede datum. Er zijn een hoop goede dingen gebeurd op die 7 februari 1987.
2: Je bent ook echt jarig op 7 februari.
3: Nou, ik ben geboren op 7 februari 1987. Ja. Dus in principe, toen er nummer 1 voorbij kwam, die showing out van Mel en Kim, toen kwam ik er net uit. Dat was echt net het moment dat het kopje naar buiten kwam.
2: Oké.
3: Nou ja, in ieder geval, we gaan die popquiz spelen en dat levert je mooie prijzen op, namelijk de gouden Wout en Frank popquizbokaal. Dus blijf lekker luisteren, geniet van die lijst en beantwoord de vragen.
2: Ja. Pak even een klein sprongetje, dan gaan we naar nummer 35. We trappen af met Madonna en La Isla Bonita.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 35.

0: top 40 van 7 februari 1987. Met daarin onder andere La Isla Bonita van Madonna. Dat was nummer 35. En erachteraan Cameo en Candy. Ik vind dit dus een fantastische plaat.
1: Ja, nou. Ja. Leuk dat jij het een fantastische plaat vindt. Maar er zijn ook mensen die vinden het geen leuk liedje.
0: Ik vind dat dus heel mooi.
1: En dat mag, hè?
0: Greta vindt het helemaal leuk. Luister, dit stuur ze in het appje.
2: Hey jongens, breek dit nummer even af. Wat een vreselijk nummer. Dat, al jullie andere muziek is veel leuker. Nou, doei doei.
0: Doei doei. Ja, ik heb hem toch maar even helemaal laten uitlopen. Want mensen vinden hem toch ook wel weer leuk. Maar Greta vond het helemaal leuk.
1: Greta, ben je er nog? Stuur dan even, ik ben er nog, via de Radio Veronica.
0: Ja, goed. En kijk vooral welke plaat je wel wil horen. Je kunt de top 40 van 7 februari 87 vinden op de site van de Stichting Nederlands Top 40. Geef maar door.

0: berichtje van Greta.
1: Wat stuurt ze?
0: Ze is er nog.
1: Ah, dat is fijn. Nou, laten we hopen dat ze er ook nog eens na de volgende vraag in de popquiz. Dat is een vraag die gaat over de nummer 29 in de lijst. Daar staat Madonna met Open Your Heart. De vraag die ik ga stellen, die gaat over Madonna. Met wie had Madonna geen relatie? Had Madonna geen relatie met A, Jean Pen? Had Madonna geen relatie met B, Robert-Jan van der Velde? Of had Madonna geen relatie met C, Timur Steffens? A, Jean Pen. B, Robert-Jan van der Velde. Of C, Timur Steffens? Stuur het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica.
0: En geinig detail, Madonna staat dus bij twee liedjes in de top 40.
1: Oh, echt, ja?
0: Ja, net draaiden we al La Isla Bonita. Je luistert ook of niet?
1: Ja.
0: Oké, okay. En nu dan Open Your Heart.
1: Ja, stuur het juiste antwoord even door via de gratis Radio Veronica. Kan ik heel veel bellen nog?
2: Zeker, nummer 26 is dit, Van Halen.

0: Ja. Pepsi en Shirley. En waar waren die ook alweer achtergrondzangeresjes?
1: Van Prince natuurlijk.
0: Nee. Dat waren Wendy en Lisa.
1: Wham, sorry.
0: Wham, inderdaad. Ja. Oh, Wham. Maar ik snap de verwarring wel. Ze deden er met z'n tweeën best wel heel erg goed. Heartache staat op nummer 24 in de top 40 van 7 februari 1987. Toch grappig dat deze top 40 in de winkel lag toen jij werd geboren.
1: Nou, sterker nog, hij werd uitgezonden op het moment van bevallen.
0: Van bevallen?
1: Ja.
0: Ja. Was een lange bevalling? Dat was een ingrijpende van. We hebben morgen de top 40 van tijdens je bevruchting. Die is ook heel leuk. Nee, maar goed, was dat lange, hebben ze er lang over gedaan bij jou?
1: Wout, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb nooit aan mijn moeder gevraagd van, joh, ging het een beetje soepel?
0: Nou, we gaan het bellen. Ja.
1: Nee, ik zou dat denken. Was bij jou een lange bevalling?
0: Was zo klaar.
1: Ja?
0: Serieus, ja.
1: Ja, maar jij bent altijd al sneller, jongen.
0: Zo is het ook, ja. Jongens. Mensen, we hebben een popquiz vanavond. 3 vragen in totaal over liedjes uit de top 40 van vanavond. Dit is vraag nummer 2.
1: Ja, die gaat over de nummer 19 in het lijst. Daar staat Kim Wilde met You Keep Me Hanging On. Talentvolle vrouw, die Kim Wilde. Want naast zangeres had Kim Wilde nog een ander beroep. Wat was Kim Wilde? A. Loodgieter. B. Hovenier. Of C. Metselaar? Stuur het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica.
0: Ik vind het best lastig, dit.
1: Ja? Jij denkt dat ze een goede loodgieter zou zijn?
0: Nee, maar ik vind alle 3... Loodgieter, hovenier of metselaar? Ja. Alle 3, dat vind ik heel opvallend.
1: Nou, als je het weet, stuur het door via de Radio Veronica. En maak kans op de glinsterende gouden Wout en Frank popquiz.

0: Franklin, George Michael, Knew You Were Waiting For Me is nummer 16 in de top 40 van 7 februari 87.
1: Zometeen hoor je Siets Hoska met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Boodschappen kunnen snel veel duurder worden en weinig wissels verwacht bij oefenwedstrijd Oranje.
3: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
15: Veronica Weerbericht.
16: Ja. We gaan even richting de kou. Nu nog een paar pittige buien van west naar oost over Nederland. Vooral in Zuid-Holland en Brabant, ook met onweer. Later vanavond droog, het koelt af naar 10 graden. En morgen is het wisselvallig. Buien, soms zon, veel wind. 17 graden maximaal. 6:45. Dit is het nieuws. Sinds Roskam, goedenavond.
17: Goedenavond. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Daarvoor waarschuwen de supermarkten op basis van voorspellingen van de Rabobank. Het zou onder andere komen door maatregelen van het kabinet, zoals een hoger minimumloon en extra belastingen. Tientallen containers voor Rusland zijn onderschept in de Rotterdamse haven. Er zaten onder andere auto-onderdelen in die ook gebruikt kunnen worden door het Russische leger. En die mogen van de Europese Unie om die reden niet naar Rusland vervoerd worden. En het Nederlands elftal speelt vanavond de laatste oefenwedstrijd voordat het WK voetbal begint. In New York wordt tegen Oezbekistan gespeeld, zonder publiek. Waarschijnlijk spelen de spelers grotendeels die zondag ook tegen Japan in actie komen. Het wordt dus niet een duel vol wissels, zoals tegen Algerije vorige week. De reserves spelen na afloop ook nog een trainingspartij tegen de wissels van Oezbekistan.
18: Maar voor de moraal zou het wel even lekker zijn.
17: Ja.
18: Als we hier gewoon vanavond eventjes, in ieder geval met een verschil van één doelpuntje binnen,
17: toch? Lekker zijn.
18: Want als we dit ook verliezen, dan ga ik me wel een klein beetje zorgen maken.
19: Hey, en die wisselwedstrijd die erachteraan komt, dus de wissels tegen de wissels, wordt dat ook uitgezonden?
17: Nee, dat wordt niet uitgezonden. We krijgen alleen uiteindelijk een mailtje met de uitslag.
19: Mooi, hè? Fantastisch, de wissels tegen de wissels. Wist ik allemaal niet. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Drukte neemt behoorlijk af op de weg. Toch nog 12 meldingen met een totale lengte van 33 kilometer. Dit zijn de vier meest opvallende. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, daar 25 minuten door een ongeluk. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Gouda-West, 7 minuten. Ook door een ongeluk, daar is de weg wel weer vrij. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht-West. Daar een kwartier vertraging. Liggen voorwerpen op de weg, is voorzichtig daar. Diezelfde A15 andere kant op, Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht. Daar is 6 minuten en ook daar voorwerpen op de weg. Opgelet daar. Dus overige vertragingen vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
16: Zometeen vraag 3 van de Bobquiz uit de top 40 van 7 februari 1987.
0: Veronica.
16: En dit is nummer 15.
0: Top 40 hitarchief.

0: Bangles.
1: Walk Like an Egyptian. 1987, de top 40 van 7 februari. Ze staan er in de Bangles op nummer 15. Ondertussen wil ik heel even van 1987 naar het hier en nu. Want er is geloof ik wel even iets aan de hand op de snelweg. Hè?
2: Ja, 15. Ja, 15 die ik net al noemde. Ik had het over voorwerpen op de weg. Nou, Siets Roskam in zijn controlekamer. Die heeft natuurlijk alle camera's openstaan. Van echt werkelijk elke verkeerscamera van Nederland.
1: Wat zie je daar?
3: Ja, we zien daar op die A15 bij Papendrecht gewoon enorme takken van de bomen langs de weg die op de snelweg zijn gevallen. Er zijn ook behoorlijk wat auto's met schade en ruitschade die daar langs de kant van de weg staan. Ze hebben de weg gewoon even helemaal dichtgezet in beide richtingen. Die A15, omdat het gewoon onbegaanbaar is. Alle takken moeten worden weggesleept. Maar het is er even flink tekeer gegaan met een bui net.
1: Nou ja, ik hoor mezelf net roepen een paar pittige buien van west naar oost. Maar het zijn dus ook echt wel gewoon serieus pittige buien.
3: Ja, en op sommige plekken ook inderdaad die flinke windstoten die ervoor zorgen dat dingen om kunnen waaien. Er is dus ook een opleiding, hè, die A15 even omrijden via Breda en Waalwijk.
1: Doe voorzichtig, mensen, doe voorzichtig. De top 40 van 7 februari 1987. En jij vindt het een leuk liedje?
2: Oh, een leuk liedje, dat is wel een understatement. Want ik vind dit gewoon een prachtplaat. Het is een ongelooflijk lekker dansbaar liedje. Van Richenel komt gewoon uit Nederland. Dance around the world.

0: hij is helaas niet meer onder ons. Hij is vrij jong overleden, een jaartje of 6 geleden. Rich Chanel was een begrip, was een sensatie in de jaren 80 en had een grote hit met Dance Around the World. Staat in de top 40 van 7 februari 87. En wat zei ik nou net? Op nummer 9 staat. Dit is vraag nummer 3.
1: En die gaat over het duo Mel en Kim. Mel en Kim staat op nummer 1 in deze lijst. Ja. Showing Out, Get Fresh at the Weekend. Okay. Is de dikke nummer 1 hit van Mel en Kim. Maar de grote vraag is, wat zijn Mel en Kim eigenlijk van elkaar? A. Besties, beste vriendinnen. B. Moeder en dochter. Of C. Zusjes. Wat zijn Mel en Kim van elkaar? A, beste vriendinnen. B, moeder en dochter. Of C, zusjes. Geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica-app. En maak kans op die Wout en Frank gouden popquizbokaal.
0: Dit is nummer 4.

0: liedje is natuurlijk veel ouder dan 1987. Dus ik gooi er heel even een... Even een ChatGPT in. Waarom stond dit er op 40 van 87?
1: Nou, dat heeft alles te maken met het overlijden van Jackie Wilson in 1986 aan het einde van het jaar. Of tenminste, ruim 2 jaar later werd het ineens weer een hit.
0: Ja. Ja. Er staat een heel grappig videoclipje bij. Met een klein poppetje wat steeds veranderen en zo.
2: Wout en Frank, popquiz. Ja,
0: is maar duidelijk.
2: Oh
0: ja. Dan hebben wij nog 3 vragen in de popquiz. En wie gaat ze beantwoorden?
3: Nou, dat is heel leuk. Frederik Bruneel uit Antwerpen hebben we aan de lijn. Dag Frederik.
4: Hallo, goedenavond.
3: Uit Antwerpen? Nou, dat vinden we leuk, want wij zijn gek op Belgen in dit programma.
4: Dat wist ik al.
3: Sterker nog, wij zijn misschien wel het meest vriendelijke programma voor Belgen dat er is op de Nederlandse radio.
0: Een Belg-vriendelijk programma zijn.
3: Een Belg-vriendelijk programma, een Belg-vriendelijk kenmerk ook. Frederik, is lekker wonen in Antwerpen eigenlijk?
4: Ja, behalve vandaag. Het is verder aan het regenen, net zoals bij jullie, denk ik. Oh, ja.
3: Dus voor de zon hoeven we niet die kant op te gaan. Hey, we gaan de vraag even doorlopen. Vind je dat leuk?
4: Ja, oké.
3: Super. Vraag 1. Met wie had Madonna geen relatie? A. Met Jean Pen. B. Met Robert-Jan van der Velde. Of C. Timur Steffens.
4: Dat was nummer B.
3: Nummer B is...
0: correct.
3: Is helemaal nummer, maar het is natuurlijk wel B. En dat is heel goed. Vraag 2. Naast zangeres had Kim Wilde nog een ander beroep. Wat was Kim Wilde? A. Loodgieter. B. Hoevenier. Of C. Metselaar.
4: De hovenier.
3: Hovenier is geheel correct. Je bent lekker op weg.
4: Ja.
3: Ja? Vraag 3. Wat zijn Mel en Kim van elkaar? Is dat A, beste vriendinnen? B, moeder en dochter? Of C, zusjes?
4: C, zusjes natuurlijk. Ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: We hebben een winnaar.
3: Dat is de cijfercombinatie BBC. Dat is helemaal goed. Frederik Bruneel uit Antwerpen. Jij krijgt de Wout en Frank gouden popquizbokaal.
4: Ah, fantastisch.
3: Dat is wel heel leuk.
4: Souvenir uit Nederland, ja.
0: Helemaal. Geniet ervan. Fijne avond. Dankjewel voor het meedoen. En ons rest nog de populairste in de top 40 van 7 februari 1987. Mel en Kim, Showing Out, Get Fresh at the Weekend is de...
5: Nummer 1.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop.

0: Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en vanaf €990. Swiss Sense.
1: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak je

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden, blijkt uit berekeningen van de Rabobank. Het komt onder andere door maatregelen van het kabinet, zoals hogere minimumlonen, belastingen voor bedrijven en de suikertax. Supermarkten vragen het kabinet om ze niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht afgelopen zaterdag. Zeker 3 mensen raakten gewond, niemand hoefde naar het ziekenhuis. Waarom de man begon te slaan is niet duidelijk. En een enorme drugsvangst in Polen. In een lading bakstenen zat ruim 1000 kilo heroïne. Ter waarde van ruim €50 miljoen. De stenen kwamen uit de Verenigde Arabische Emiraten. 3 Polen zijn opgepakt. Volgens een Poolse minister is het de grootste drugsvangst in meer dan 10 jaar. Het weer dan pittige buien, soms met onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog. Het koelt vannacht af tot 10 graden. Morgen soms zon, ook buien en kans op windstoten bij 17 graden.
10: Nederland zelf wel vanavond. Wat denk jij tegen Oezbekistan?
9: Pittige partij, maar niet overwinning hoor.
10: Ik ben zo benieuwd. Het wordt wel al aan de andere kant van de wereld gespeeld. Hè?
9: Dus, ja, ik moet een beetje wennen aan de tijd en de hitte. Ja.
10: En inderdaad, de hitte wordt warmer naar Qatar. Oh, fantastisch. Dankjewel, Siets. Veronica Verkeer. Ja, het is door de regen ook nog wel wat drukker op de A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Sliedrecht, Oost en Papendrecht. 21 minuten daar, over 6 kilometer. A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West, daar 17 minuten. Er staan nog een file op de N214. Leerdam richting Papendrecht voor Bleskensgraaf. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. 1 flitser op de A4, Delft-Schiedam bij Schipluiden bij 58,1. Staan meteen in 4 minuten de muzikale versie van Overspel op vakantie.
11: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Nou, Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. FOMAR, voordeelmarkt,
3: FOMAR, voordeelmarkt. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Elf!
6: GWC!
5: Elf!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven!
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

maar meteen veel los, deze plaat. Wendy uit Tiel zegt, mijn vriend zei dat hij meer vrijheid nodig had. Nu mag hij elke zaterdag zelf naar de bouwmarkt. Ah, kijk, dat zijn de mooie dingen in het leven. Vrijheid, ja, dat voelt nu tegenwoordig als geen teamsmeeting, een volle tank benzine of een kind dat zegt, ah joh, laat maar, ik regel het zelf wel. Maar ja, dat laatste is ongeveer net zo zeldzaam als...

End of the World, Miley Cyrus bij Radio Veronica. Er gaan nu wel geruchtjes dat ze misschien wel met pensioen wil gaan. Ze zou zich liever richten op een relatie met Max Morando. Zo, dat is ook een naam die je op Pornhub tegen zou kunnen komen. Maar volgens diezelfde bronnen denkt ze niet aan volledig stoppen met werken, maar mogelijk aan een verschuiving richting acteren of tv of presentatie. Ja, met die strot kan je alles, dus dat scheelt dan ook wel weer.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Ja, valt 1 minuut over 7:30. Veronica Verkeer, 4 files nog. De A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland. De vertragingstijd is 5 minuten daar. A15 Gorkum-Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 21 minuten over 5 kilometer. En de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. Daar 23 minuten door een auto met pech. A16 Rotterdam-Breda. Tussen Kralingen en Van Brienhoordbrug. Een kwartiertje. 2 kilometer door een ongeluk daar steken. En flitsers op de A2. Echt Maastricht bij Born bij 229,8. A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk bij 46,1. En de A16 in de richting van Breda bij Dordrecht bij 39,1. Laatst op de A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen-Zuid en Velsen. Werkte bij de paaltje 9,2. Je krijgt een paar lekkere. Zo het een Run Day en nu de Random Project.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Nick van der Brugge.

0: Say Goodbye, Run Day, bij Radio Veronica. Soms is het uitstellen van afscheid nemen gewoon het afscheid zelf al, hè? A.k.a. Ghosting. Dit is Veronica, welkom met de beste muziek aller tijden. Zometeen een vergeten parel. Ik moet zeggen, ik kwam hem weer tegen in de platenkast. Ik denk, die gozer had wel hits. Craig David komt er zometeen aan met 7 Days. Ik weet niet hoe jouw weekend een beetje was. Ik had veel verjaardag. Ik had echt veel verjaardagsrondjes. Je kent het wel, hè? Dat je er bijna 2 op een dag moet in gaan plannen. En op een gegeven moment was iemand foto's van zijn kinderen aan mij het laten zien. En ik heb zelf geen kids. Nou ben ik best wel breed geïnteresseerd. Maar bij foto 6 haak ik meestal een klein beetje af. Toen moest ik een beetje denken aan het... Ja, toch aan een cabaretier die daar ooit een keer... Louis C.K. die daar een keer dit over zei.
1: Why are you taping this? You're never gonna watch it. In a million years you're not gonna watch videos of your kids doing shit you missed the first time it happened.
0: Ja.
1: You don't watch it, you just put it on Facebook. Here, you watch it. I want to take a nap now.
0: Ja.
1: And then you get to read all

zijn week was veel spannender dan die van jou, hoor. En dan die van mij ook. Hij maakte het allemaal mee. Hij was pas 19 trouwens. 7 days. De omschrijving van een perfecte week volgens Craig David. En van dat stuk gaan we naar een perfecte vakantie. Ik moet trouwens, ja, ik ga van de week. Ik moet nog een nieuwe zwembroek. Het is goed dat je er echt wel.

0: Tina Turner, Typical Male bij Radio Veronica. Zometeen de artiest waar mensen hun Netflix-account voor cancelen. En deze komt eraan voor Offspring. Hou hem bij Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we

0: 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze

0: Nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden.
6: Dankjewel Peter. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er zijn wat problemen op de A15. Daar is de takkenbende. Letterlijk en figuurlijk, want er liggen allemaal takken op de weg. Die worden opgeruimd op dit moment. En daardoor staat er aan beide kanten file. A15, de richting van Ridderkerk voor Papendrecht 5 minuten. Aan de andere kant op. A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. 5 minuten over 2 kilometer. Twee flitsers, de A2 echt richting Maastricht bij Born bij 229,8. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht, de controle bij 30,9. Offspring, Pretty Fly for a White Guy. En Delhal en Jan Oates komen eraan.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Pretty Fly. Offspring bij Radio Veronica. Goedenavond, het is de maandagavond. Nederlands elftal, god, er vallen steeds meer spelers af ook. Maar goed, hè, dat je dat nu al weet in plaats van dat je het totootje van de week moet leggen. Dat je... Ja, het wordt wel spannend. Het begint wel een beetje te komen, toch, die oranje koorts? Vergeet je vooral niet aan te melden. Tickets te winnen voor het Radio Veronica BK Café in Breda bij Wouter Frank. Dat kan door je aan te melden via radioveronica.nl. Ja, iedereen krijgt tegenwoordig echt beoordeling, hè? Ik bedoel, Uber beoordeelt jou, jij beoordeelt Uber. Airbnb beoordeelt jou, je baas beoordeelt jou. LinkedIn beoordeelt stilletjes je hele carrière. En John Mayer die stelde jaren geleden al gewoon een simpele vraag.
1: Wie
0: heeft eigenlijk besloten dat al die mensen iets over mijn leven te zeggen mogen hebben? Oftewel, dat was de hele ziel achter deze plaat. Who Stays bij Veronica.

Veronica, Michael Jackson, hoorde je Wanna Be Started Something. En krijgen we meteen een appje van Jeroen uit Tilburg. Hij zegt, ja, Niek, ik heb Netflix al 4 keer opgezegd. Blijkbaar zie ik dat als een hobby en niet als een beslissing. Ja, veel mensen zijn een beetje boos, hè, over die nieuwe Michael Jackson documentaire op Netflix. Ja, ik denk dan bij mezelf, ja, nee, inderdaad, is het ongepast? Ja, weet ik niet. Ik heb er geen behoefte aan om het te kijken, dus dan doe ik het ook niet. Zo simpel is het. Baas over eigen afstandsbediening nog steeds, hè, toch? Dit is Veronica, welkom. Zometeen Blanny, Denise komt eraan. Maar eerst heb je wat binnenkomt van ja, van een hele sympathieke, van Tony Beugeling. Hij stuurt, hey, goedenavond Niek. Ik wil je even een fijne uitzending wensen. En kan je alsnog iets van Dua Lipa draaien? Dat zou fijn zijn. Geen haast, maar dankjewel. Nou, die geen haast doet het hem. Dan voel ik de druk niet. Deze, die ze ooit had, een kleine fling met Martin Garrix, waar ze uiteindelijk niet mee het huwelijksbootje in gestapt is, zagen we afgelopen weekend. Dit is Scared to be Lonely.

0: Dit is Radio Veronica. Zometeen de man die achter gesloten tralies deze hit schreef. Ja, dat is echt een gangster. Ook Aerosmith hoor je zo meteen. En we vinden het ook leuk als je een avondje komt zuipen bij ons ook.
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Brazilië.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Lekker rustig op de weg. Veronica Verkeer, goeie avond. Geen files gemeld, wel één flitser. Die staat op de A2, echt Maastricht. Bij Borren een controle bij 229,9.
0: Veronica, de beste muziek aller tijden. Pink.

Iedereen heeft een Rio. De kunst is om onderweg niet kwijt te raken. Mijn droom was ooit een Ferrari, weet je wel. Maar inmiddels wil ik gewoon een zaterdag waarop niemand iets van me wil. Times are changing.

Tygo bij Radio Veronica. Misschien heb je de afgelopen weekend wel een date gehad die net zo'n fantastische ontknoping had als de start van Max Verstappen op Monaco. Wat mooi is, je kan het gewoon dit weekend weer proberen. Net zoals Max Verstappen, dus dat scheelt dan wel weer. 1

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woehoe! Geniet van live optredens, gezellige bekende gasten, de beste muziek aller tijden en natuurlijk hapjes, drankjes en Curaçaose vibes. Scoor jouw plek op de gasten.

0: kunt winnen.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo. Levenzonderbril.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je

0: energiespecialist.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Elf!
5: GWC!
4: Elf!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid... was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien... hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen, is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden... als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt. Ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind... bij maxima rond 17 graden.
17: Dankjewel, Peter. Dit is Veronica Verkeer. Er staat de 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar 7 minuten vertraging. Sterkte daar. Je paspoort even meenemen, geloof ik. De A2.

0: nog. Ede richting Maastricht bij Born. Daar staan ze te controleren op je snelheid. Bij 229,8. En de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg bij 40,5. Lauryn Hill, Do At That Thing. Komt eraan, James Morrison en Prince, ga je horen ze.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
14: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.

fenomeen blijft deze vrouw toch, hè? Gewoon Grammy binnengehaald op één avond. Vijf ook. De hele hip-hop en R&B-wereld op zijn kop gezet. En dan ook nog een plaat met de boodschap. Het is eigenlijk één grote waarschuwing van... trap niet in mooie praatjes van anderen. Hè. Doe dat nou niet. Maar niet heel onbelangrijk. Trap ook niet in de praatjes van jezelf. Dat is soms nog veel gevaarlijker, inderdaad. Radio Veronica, goeie avond. Zometeen Toto. Hold the Line komt eraan. Posty Maloney. The Chemical. En deze man, ja, vergeten is niet het woord, denk ik, wat we met z'n allen collectief een beetje hebben gehad. Maar dit was een hype, jongen. James Morrison. Dat was op een gegeven moment echt, als je erbij wilde horen, had je een album van James Morrison. Werd ooit afgewezen omdat hij te rauw zou klinken volgens de platenmaatschappij. Ja. Het is een beetje hetzelfde als een brandweerman afwijzen omdat hij te nat is. Dat

Top the Line, Toto. Bij Radio Veronica. Hierbij zou je aan het WK kunnen denken. Je weet het, bij Radio Veronica, het Nederland speelt nu op dit moment een oefenpotje. Volgens mij is het... Oh, ik zie net dat er één balletje misgaat. Ja, het is, wat is het? Waar zit je naar te kijken? Naar de een of andere atletiekbaan ergens bij New York. Met het Nederlands elftal wat een balletje rond laat gaan. Op zich, hè, geestig. Maar het staat nog 0-0. Wil je er wel bij zijn als het er echt om draait? Dan kan je tickets winnen voor het Radio Veronica Café. 14, 20 en 25 juni doen we dat in Breda. Dat kan door je nu aan te melden met de site radioveronica.nl. En als je wordt uitgekozen, ben je erbij. Maak je ook nog kans op een reis voor twee personen. Naar Curaçao.

0: Fleetwood Mac bij Radio Veronica. Vanavond weer Gijs tot laat. Om 10 uur begin jij. Maar je bent er weer lekker op tijd bij, Gijs. Hey. Dat vind ik zo fijn altijd als je altijd even komt.
1: Ik deed gisteren Wouter zijn programma,
0: dat
1: de Platenzaak.
0: Ja.
1: En ik had me een beetje verkeken in de tijd. Want ik zat nog op mijn vakantietijd. Dus ik kwam hier echt met een bak vernieuw om 6:02 die studio binnenrennen. Danny Hoebee staat me echt aan te kijken. Die had gelukkig gewoon plaatsspeler klaargezet voor me. Want zo, jij gaat er dicht op. En dan moet, je die naald er nog aan. Dus ik denk, vandaag kom ik wat eerder.
0: Nou, fijn.
1: Ja.
0: Dat, nou ja, op zich.
1: Jou nog even.
0: Alle grote sterren die mogen wel laat komen. Hè? Dus dat gewoon op het laatste moment.
1: Ja, nou ja, dat kan maar beter op tijd zijn.
0: Hij is goed voorbereid vanavond. En je hebt ook weer vinyl bij vanavond. Dus dat,
1: nieuwe album van Paul McCartney.
0: Dat vind ik heel interessant. Ja. Dat na 10. Zometeen Bob Marley, die gaat het weerbericht... nu niet waar is, gaat hij zo meteen wel zeggen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: anders doe.
1: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: Dit is Veronica. Geen files op dit moment. Wel flitsers. Onder andere op de A16 Breda richting België bij Breda bij 68.0. De A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk bij 45,5. En de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg bij 40,5.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu,
14: Nick van der Brugge.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica. It's a top me selector.

0: Bij Radio Veronica, the man with the golden voice. Een grote kans als je hem tegen zou komen op straat dat je hem een straal voorbij loopt. Ik bedoel, niemand weet echt wie het is. Paul Carrick is een beetje het muzikale equivalent van de man die op kantoor, die nooit op LinkedIn iets post, nooit zegt hoe druk hij het heeft, nooit een motivational quote deelt, maar ondertussen wel het hele bedrijf draaiende houdt. Dat is Paul Carrick. Dit is Radio Veronica. Goedenavond, de beste muziek aller tijden.
1: Je bent welkom.
2: Ja, ik denk het.

0: Empire State of Mind bij Radio Veronica. Terwijl ik nog een broodje filet Amerikaan van het tankstation te schoren, hè, als je die een beetje lauw opeet.
1: Nou, ik vind filet Amerikaan sowieso niet te hakken.
0: Oh, dat vind ik wel lekker.
1: Ja, ja mijn huidje. Dat jij nog even lauw naar achteren duwt. Ja. Een seconde voor het einde van die jacquies. Goed hoor.
0: Ja, ik moet
1: daar herken je de echte pro aan.
0: Nou ja, deze machine die draait niet vanzelf.
1: Is zo.
0: Wat heb jij weer gerudderd? Courgettebootjes? Wat heb je vanavond weer op?
1: Hey.
0: Of valt er wel bij?
1: Krap.
0: Krapsalade.
1: Krap.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat,

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje.

0: Tel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws.
15: Het is 10:00.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden.
18: Veronica Verkeer, er zijn geen vertragingen in Nederland. Dat is fantastisch. Iedereen zit natuurlijk voetbal te kijken. Niet dat jij dat moet doen, maar andere mensen. Die,
19: Zitten mensen echt naar te kijken?
18: Nee, toch niet.
19: Zo'n oefenpotje.
18: Als je nou in de auto zit en je kijkt op je telefoon voetbal... Nou, let even op. De A59 Breda richting Dinteloord 88-2. Daar even de voet van het gas.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
7: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Hey, hey.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.

0: over rode wijn zingen, maar dit... Food for Fault, Ivory Madonna, Dying in the Dust... de ivoren Madonna in de kerk die aan het overlijden was... onder het stof, de staat van de wereld.
1: Thijs tot laat.
0: Zwaar, hè? Het is maandag, ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt gehad... en over zware dingen gesproken. Dit liedje gaat over de moed van het kwetsbaar zijn. Ja. De donkere kant omarmen. Omdat als je hem negeert, wordt hij alleen maar groter. Muziek voor in het donker bij Radio Veronica. Chef Special, Afraid of the Dark.

0: En dan is het toch wel fijn als muziekje dan gewoon een beetje vrolijker maakt. Dat je de donkere kant kan omarmen, zodat hij niet groeit. Tenminste, dat zei Joshua Nolet van Chef Special erover.
1: Thijs, tot laat.
0: Met een lekker plaatje van vinyl. Een kringloopje. Ik heb dit ding voor €3 gekocht. En nog steeds iedere keer als ik hem draai, denk ik, ach,

Lee Duncan. Hè? Duncan Brown, The Wild Pleasures bij Radio Veronica. Deze maandagavond is even lekker veel muziek draaien. Queen and Another One Bites the Dust. Bruno Mars, I Just Might. En deze man die in de jaren 90, de jaren 60...

0: Queener. John Deacon. Het was nooit een hit geworden als Michael Jackson het niet had gehoord tijdens een concert van Queen. Die zei, wow, je moet dit als single uitbrengen, man. Uiteindelijk de grootste hit voor Queen in America. Even kijken, het voetbal is bezig. Nederland tegen Oezbekistan, een oefenwedstrijd. De stand Nederland 1, Oezbekistan 0. Een beetje karig nog, toch?
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Veronica verkeer, geen vertragingen. En zelfs de vangrail-terroristen zijn iets anders aan het doen. Vraag me af wat. Stand 1-0 voor Nederland tegen Oezbekistan. Dus geen snelheidscontroles. Lekker toch?
0: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu.
0: Gijs.

zelf ook in de film Fame, Irene Cara. En we zijn haar niet vergeten, zoals voorspeld in het liedje. I'm gonna live forever. 7 minuten na 10:30. Even kijken bij het voetbal. Oh. Nog steeds 1-0 en nog... ja, het is wel oké. Ja. Nog 3 minuten en er is een rode kaart uitgedeeld voor iemand. Nou, ik hou je op de hoogte. We gaan even wat leuks doen. Een bonanzaatje, tenminste. Ligt eraan. Of die leuk is natuurlijk. Jij bepaalt dat. Wat wil je horen? Een verzoekplaatje op Veronica. Welkom mag het zijn. Wat wil je graag horen op de radio? Laat maar even weten. Jouw bonanza is welkom via de Radio Veronica app. Kan je gewoon sturen naar de studio. En wie weet draai ik hem iets voor 11. Dus geef het door binnen een minuut of 10. De voorloper van I Was Made For Loving You.

op I Was Made for Loving You, maar wel de eerste keer dat ze de popkant opgingen met hun liedjes. Vonden alle fans niet helemaal fantastisch, maar dit was toch een fantastische plaats. Sure Know Something bij Radio Veronica. Nou. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar als er in de reservetijd, want de 90 minuten zijn al gespeeld, nog even een puntje wordt gemaakt door Oezbekistan, dan misschien niet zo'n goede dag. 1-1, Nederland-Oezbekistan.

0: is de telefoon van Ingrid, die hoort overgaan. Maar Ingrid, die neemt niet op. En ze heeft wel een hele leuke bonanza. Moeilijk is dat.
1: Gijs, tot laat.
0: Nou Ingrid, maakt niet uit. Ik had ook nog een bonanza van Sandra en die wilde niet in de uitzending. Die wilde namelijk graag America horen met Ventura Highway. Dus ik dacht, oh leuk, America, Ventura Highway. Ga ik draaien. Ik zeg maar, wil ik je wel even bellen, Sandra, als het oké is. En Sandra die stuurt, oh sorry man, daar ben ik even te stoned voor. Kan ik wel waarderen, gewoon eerlijkheid. En het is jouw maandagavond, hè, dus je mag lekker doen waar je zin in hebt. Misschien is het wel voetbal kijken. En nou, ben je toch bevredigd aan het einde. Want in de reservetijd kwam er nog een penalty. En ja, werd het toch 2-1 voor Nederland. Zojuist, echt een minuut geleden. Het is vers van de pers. Maar ja, Oezbekistan die maakte 1-1, ook in de reservetijd. En toen dacht Nederland, nou, doen we heel even echt ons best. En toen was het uiteindelijk toch nog 2-1 geworden. En is de wedstrijd afgelopen. En allemaal rustig heen gaan. Maar ja, wat moet ik nou draaien? Sandra neemt niet op, Ingrid neemt niet op. Radiohead met Creep. Of Ventura Highway van America. Ik ga gewoon in de mine met het team. Okay. Ik gooide blind een schuif omhoog en ik had onder ieder een liedje zitten. Is het deze geworden? Dat is ook geen ramp natuurlijk. Het is, ja, lekker zwelgen. En ik denk dat die ook wel lekker is als je gewoon goed stoned bent. Radiohead bij Veronica en Creep.

Kom op. Je bent welkom. Kom op. Join the club, man. Muziek voor mensen die buiten de groep worden gezet en dat anders zelf wel even doen. De creeps van deze maatschappij. Ik voel me daar heel erg door aangetrokken. Ingrid wilde hem horen als haar bonanza. Die stuurde heerlijk. En ik was een klein beetje verbolgen dat ze die opnam. Maar ze zegt, sorry, maar ik ben ontzettend blij met dit geweldige nummer. Ik vind het heerlijk. En Sandra, die Amerika eigenlijk wilde horen. Maar hartstikke stoned is, dus niet op de radio wilde. Die was hier ook heel erg blij mee. Die zegt, wahaha, goeie. Nou, ik denk dat iedereen wel blij is. En dat is mooi. Want dat is een van de dingen die ik toch wel voor betaald krijg. Jij een beetje een goede avond hebt. Deze herken je meteen. Toch? Tot zo.

0: de Doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vandaag

0: €50 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help! GWC!
10: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches on the look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 11 uur.
31: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredam is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest lijkt het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín. Hij maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Een Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden.
32: Thanks Oscar. Veronica Verkeer. Geen vertragingen, geen snelheidscontroles, dus dat is fijn. En goede muziek onderweg. R.E.M. Losing My Religion. Hoor je zo?
33: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan

0: ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

Losing My Religion. Al de tweede wedstrijd dat we zo bagger spelen natuurlijk. Maar je weet het, hè, bij een groot toernooi, als we dan langzaam op gang komen, dan uiteindelijk winnen we. Of zo. Oké, Radio Veronica, als je het leuk vindt om met z'n allen voetbal te kijken, dat kan, hè, want we gaan een heel tof Veronica café opzetten in het centrum van Breda. Luister naar de middagshow als je daar kaarten voor wil winnen en dan ook nog kans maken op een reis naar Curaçao. Dus bitterballen, bier, Curaçao, middagshow, check dat, want het is leuk om erbij te zijn. Het Radio Veronica café in het centrum van Breda, lekker voetbalwedstrijdjes kijken. De dansvloerdate, die komt eraan, twee liedjes op de dansvloer, maar welke twee liedjes zijn het? Maar eerst een liedje van Henny Vrienden. Tenminste, hij heeft het geschreven. Op het moment dat hij een avond heel veel absinthe had gedronken, absinthe, dat sterke drankje, had hij maagzuur, moest hij het ziekenhuis in. En toen kwam

0: misschien betrekken te veel op mijzelf, maar... Ik denk dat je zo'n liedje toch schrijft als je gewoon met een slecht functionerende, totaal weggeteerde maagklep in het ziekenhuis ligt. Ja, tenminste, ik kan mij daar iets bij indenken. Doe maar en Nachtzuster, een liedje over maagzuur. Ben je klaar?
1: De dansvloer date.
0: Om even de dansvloer op te gaan, we gaan in de jaren 90 eens even lekker raven.

0: smileys erop. Ja, oké. Okay. Dus even luisteren wat de liedjes aan doen zijn op de dansvloer. Yay! Sorry. Maar er wordt gereefd. Het ene liedje zegt: hey, iedereen is vrij om zich goed te voelen. Iedereen is vrij om zich goed te voelen. Yeah! Het andere liedje komt erop terug. Oh schat, ik hou van jou weg. Elke dag weer. Oh schat, ik hou van jouw manier. Elke dag opnieuw.
1: Radio Veronica, Dansvloer Date.
0: En ze reefden nog lang en gelukkig. Maar ja, welke twee liedjes waren het? Het ene liedje zegt dus: iedereen is vrij om zich goed te voelen. Iedereen is vrij om zich goed te voelen. Het tweede liedje is een beetje een Rasta-gast, ook uit de jaren 90. Oeh schat, ik hou van jouw weg, elke dag weer. Oh schat, ik hou van jouw manier, elke dag opnieuw. Als je het weet, geef het door via de Radio Veronica. En wat een gek begin zit er aan het liedje trouwens. Vind je niet? Dat is wel een heel gek begin. Oké, je kan winnen ook. Trouwens, hè? Een wasstraatpas en een Veronica-t-shirt, helemaal leuk. Maar dan moet je me wel even laten weten welke twee liedjes jij hoorde.

0: appel, zeg maar.
1: Ja. Chic en My Forbidden Lover bij Veronica. Fijn zeg, zo in het donker. Goeie disco. Gaat er wel lekker op. De Radio Veronica Dansvloer Date. Welke twee liedjes zijn het nou, hè? Ja. Het ene liedje zegt: iedereen is vrij om zich goed te voelen. En het andere liedje: oh schatje, ik hou van jou weg wie je bent. Elke dag weer opnieuw. Een Veronica wasstraatpas en een Veronica t-shirtje of Veronica platentas. Het kan allemaal van jou zijn als je de twee liedjes hebt weten te herkennen op de dansvloer hier. Geef maar door, gebruik de gratis Veronica-app om het te winnen. En de eer natuurlijk. Zo eens even kijken wie het juist heeft. Eerst Kings of

0: Nederlands gezongen zou zijn, zou het zijn. Alleen zijn is stom! Ja, daar ging hij over. Kings of Leon en You Somebody. Een beetje baldadig van een plaatje altijd. Het is 5 minuten voor 11:30. Dus even kijken. Kees aan de lijn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het leven?
1: Een oud collega zou zeggen, ietsje beter dan bedonderd.
0: Iets beter dan bedonderd. Hier moet je tegenop nemen. Johan stuurde dit, Kees.
2: Hey Gijs, goedenavond. Ja, de een is I'm feeling so good. En die andere is Baby I Love You Way. Maar van wie, joh? Geen flauw idee. Groetjes, Johan.
3: De dansvloer date.
0: Ja, I'm feeling so good, dat is how I'm feeling so real, klopt dat van Moby. Maar dat is niet het goede antwoord. En die andere kunnen er ook nog twee uitvoerende artiesten zijn. Kees, het kan nog alle kanten opgaan.
1: We gaan het meemaken.
0: Ja, instap is meemaken. Inderdaad, het ene liedje. Iedereen is vrij om zich goed te voelen. Iedereen is vrij om zich goed te voelen. Welk liedje is dat, Kees?
1: Everybody's free to feel good van Rosella.
0: Ja, hartstikke goed. En die andere, oh schat, ik hou van jou weg elke dag weer. Schat, ik hou van jouw manier elke dag opnieuw. Welke zou dat zijn?
1: Dat is Big Mountain met Baby I Love Your Way.
0: Nou, hartstikke goed, hè?
3: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Druk spontaan op de verkeerde knoppen. Zo enthousiast word ik hiervan, Kees. Lekker gewerkt.
1: Uit 1979, de jaren 90, dat was mijn decennia van opgroeien.
0: Ik snap het, ik kom uit 80, dus we zitten echt op dezelfde pagina hier. Welke van de twee zou je willen horen, Kees?
1: Dan toch Rosella.
0: Ja, lekker beuken, gewoon lekker reven.
1: Ja, iets meer pit dan de ander.
0: Ja, is ook wel zo. En mag ik jou plezieren met een Veronica t-shirt of een Veronica platentas?
1: Dan kiezen we voor het t-shirt.
0: Alright, en die auto waarin je rijdt nu? Is die goor?
1: Die kan wel eens binnen en buiten.
0: Oké, okay, nou gaan we allemaal regelen. Goeie reis, Kees. Bedankt voor het meedoen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Lekker. Rosella. Radio Veronica, zo bij je terug met lekkere muziek. Madonna komt eraan, een hele lange Stevie Wonder en Joe Jackson. Dus tot zo.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
8: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
0: Dan tijdens de reclames Ferry Bouwman vliegreizen hoor aankondigen. Dan denk ik van, goh, moet je zeker ook bolletjes slikken. Gek, hè, dat ik dat ben. Oké, Veronica verkeer, geen vertragingen, één snelheidscontrole. En dat is de A10, Zeeburgertunnel richting A10 Noord. Bij 3.9 even de voet van het gas en dan komt het allemaal wel op. Ik zou het bijna vergeten in al mijn drukte, mijn jeugdige enthousiasme, dat ik nog iets wilde draaien van het nieuwe album van Paul McCartney. Ja, Dungeon Lane heet het. En er staan allemaal mooie liedjes op. Ik ga er zo eentje van draaien. Maar nu nog niet, want eerst Madonna. Beautiful Stranger.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu.
17: Gijs Alkemade.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
17: Gijs, tot laat.
20: Hoi, ik ben Gijs Staveling.
17: Nee, die andere Gijs. Tot laat.

80 is hij. Sir Paul McCartney. Het kan je niet ontgaan zijn, iedereen heeft het er eigenlijk al over gehad. Hè. Nieuw album heeft hij uitgebracht, The Boys of Dungeon Lane. En dan denkt iedereen van, nou, misschien is het wel zijn laatste, maar die man heeft zoveel energie en nog zoveel liedjes in zich. Misschien ook niet, ik weet het niet. Het is toch gek als je zo'n album maakt als Paul McCartney, dat je dan er eigenlijk liedjes opzet die gebruikt gaan worden als je bent overleden. Want dat zal nog een jaar of 10, misschien 20 duren. Het is een sterke gast. Maar dan, dan komen die foto's voorbij en die fragmenten. En dan is het laatste liedje wat je heeft. Ik kan het even laten horen welke ik bedoel. Want dan is hier nummer 3 op die plaat. Ik heb hem op vernieuw, zoals je kan horen. Die gaat dan over het terugkijken. The Days We Left Behind. En dat is echt mooi om dan foto's van vroeger over te kijken. Luister even een stukje en ik ga een ander opzetten zo. Looking.

0: to last.
1: There's Days We Left Behind. Ripples in the Pond heet deze. Over nou, nog één keertje gewoon rimpels in de vijver maken. Yes. Ook leuk trouwens. Heel leuk liedje dit. Heb ik gisteren gedraaid in de platenzaak. En de laatste van kamp A, dat is deze. Die wilde ik eigenlijk even draaien. Want ik vond het een heel aangenaam plaatje. Er moet genoeg reden zijn om hem op te zetten. Zijn eigenlijk allemaal goed. De liedjes op The Boys of Dungeon Lane. Waar Paul McCartney dus opgroeide. En dit is de laatste op kant A. We Too heet die.
2: 1, 2, 3.

album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. En dit was We Too. Ja, We Too. We Too. Zo gaat het ene liedje moeiteloos over in het andere. Het is een talent natuurlijk. Radio Veronica met Joe Jackson. Is she really going out with him?

vol onbegrip natuurlijk, die Joe Jackson. Hij snapte er niks van. Waarom ging ze nou met die gast mee? Wat is dat? Kan wel. Tipje van de sluier. Ik denk dat het meisje in kwestie gewoon een beetje een slet was. Een makkelijk meisje. Daarom ging ze mee. Dus dat is ook weer opgekleerd. Beste Dinglish. Lekker opgekleerd, Gijs. Ja, nou ja. Antwoorden vind je in de avond van Radio Veronica. En even lekker nog een beukertje, want het is nog geen 12 uur. Kom op, zeg. De editors bij Veronica. Papillon! Make your escape. You're my

0: like a sleep twitch.
1: Sivan die vroeg hem aan op 6 juni om 10:50. Dus eigenlijk vrijdagnacht. Ah, bij de heren natuurlijk, bij Jans Drop en Rob Stenders. Nou, 2 dagen later. Geregeld, Sivan. En leuk dat je nu ook weer zit te luisteren. Dat je ervan kan genieten. Ik zag hem staan. Editors Papillon. Mooi. Om even te draaien. De laatste van deze maandag, de 8e van juni 2026... waar het Nederlands elftal heeft laten weten dat we ons zorgen moeten maken. Dit komt nooit meer goed. Op zo'n dag, wat draai je als laatste? Een mooie. Ik wou je niet verlaten. Ik sloeg niet op de vlucht. Ik had alleen behoefte aan wat frisse lucht.

0: mooi en onverslijtbaar. Alles geprobeerd, het goede doel.
1: Gijs, tot laat.
0: Ik zit er weer op voor vandaag. Ik spreek jou morgen weer tussen 10 en 12. En ik wil je alvast een geweldige, maar dan ook echt waanzinnig goede dinsdag wensen. Maak er een mooie van. Tot morgen. Veronica.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws.
15: Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de hit zo goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.

0: Radio Veronica. We zijn er voor jou.
1: Geweldig.
0: Met de beste muziek aller tijden. Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadier en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race. Hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind.